0: Carlien.
1: Dag Carlien, met Vincent van Q-Music van de radio. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Het is heel erg vroeg, ik weet het, maar jij bent al wakker. Wat ben je aan het doen?
0: Ja, ik ben de babykamer aan het schilderen. Het is een warm weekend geweest, dus ja, nu is eigenlijk het ideale moment. Het is nog fris. En ja, zwanger zijn en schilderen als warm is, dat is niet ideaal, maar...
1: Nee, mag ik toch even beginnen met jouw proficiat te wensen? Hoeveel weken ben je zwanger nu?
0: Dank je. 25.
1: Oké, okay, ja. Ik vraag het dan in weken, omdat vrouwen altijd, zwangere vrouwen denken altijd in weken, maar ik heb geen idee. Wat is dat in maanden?
0: 5 maanden al.
1: Oké, okay, goed. Nog heel even te gaan. Welke kleur krijgt de babykamer die je aan het schilderen bent?
0: Groen en wit.
1: Mooi. Heel erg mooi. En dat moet zo vroeg? Ah ja, tuurlijk, ja, omdat het nu nog fris is. Heel erg goed.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Je mag een foute hit aanvragen, je favoriete foute hit of favoriete foute classic. Want dat doe ik altijd in juni. Zo begin ik mijn uitzending om 4 uur 's morgens. Wat mag het zijn voor jou, Carlien?
0: Voor mij mag dat de kabouterdans zijn.
1: Is daar een speciale reden voor?
0: Wij werken allebei in Plopsaland, dus ja, dat is wel ideaal. Hè.
1: En wat doe je dan in Plopsaland?
0: Ik ben assistent van de merchandising, dus ik ben deels verantwoordelijk voor alle winkels daar.
1: Wow, fantastisch, zo leuk. En het is natuurlijk hoogseizoen, hè, voor alle pretparken.
0: Ja, inderdaad.
1: Hoeveel mensen verwachten jullie dan zo gemiddeld per dag in de zomervakantie? Weet je dat?
0: Dat hangt er eigenlijk vanaf. Het kan zijn dat het heel warm is en dat de mensen zeggen van oh, weet je, we blijven gewoon thuis.
1: Ja.
0: Of we gaan naar de zee om af te koelen.
1: Ja.
0: Dat het toch net iets te warm is voor pretparkweer. Maar ja, dat schommelt hele dagen. De ene dag is er heel veel volk, de andere dag, wanneer je veel volk verwacht, is er wat minder volk.
1: Hm.
0: Dus dat hangt er altijd vanaf.
1: Oké, okay. Heel veel plezier dan met het schilderen van de babykamer. Nog? En ik trek de dag op gang dan met de kabouterdans van Kabouter Plop. Dankjewel, Carlien.
0: Alsjeblieft, fijne dag.
1: Yo.

0: tien over vier met De Bauza en Magnetic. Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika.
1: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
0: Heb je de temperaturen voor de komende week al gezien? Het is onwaarschijnlijk. Al zeker tot en met zaterdag elke dag boven de 30 graden. Dat betekent, denk ik, als ik het helemaal juist heb, al 9 dagen na elkaar boven de 30 graden sinds afgelopen vrijdag. Heel maf. En ik ga je zeggen wat Dorothee altijd tegen mij zegt ook. Smeer u in. Mijn buurman die zei het gisteren ook. Ik ben gaan fietsen en ik kwam hem tegen. En hij zei, gij hebt u toch ingesmeerd? Ja, zo praat hij. Gij hebt u toch ingesmeerd? Maar het is gewoon kei belangrijk. Op dit moment is het nog koeler buiten, merkte ik heel erg. En dat is goed. Er kan werk verzet worden op dit moment. Misschien ben jij wel vroeger opgestaan om je werk op tijd klaar te krijgen. Dus wie is er wakker? Stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht met de Q-app.

van de wereld is het zeker niet. Ik heb gisteren gelezen over een nieuw onderzoek dat wanneer de zon ontploft over miljarden jaren, dat de aarde toch nog zou blijven bestaan. Maar dat het hier zo warm zal zijn dat er geen leven meer mogelijk zal zijn. En dus zo warm is het op dit moment nu ook weer niet. Hè. Het lukt nog, hè. Simple Minds nu en Don't You Forget.

0: kunnen we allemaal meezingen, hè? La la la la, de Simple Minds.
1: De vrienden van de vroege ochtend.
0: Christ uit Gerardsbergen zegt goedemorgen Vincent, hopelijk goede airco in de studio. Ja hoor, het is hier ijskoud. Jan uit Brugge zegt goedemorgen Vincent, alweer onderweg naar de luchthaven voor een nieuwe werkdag. Vandaag vliegen we heen en terug naar Heraklion in Griekenland. Gisteren de verjaardag gevierd van de mama, aangezien ik morgen alweer weg ben voor 3 dagen. Anne zegt goedemorgen, ik moet nog gaan slapen, mijn dochter is pas bevallen, dus ben yes oma geworden en kan door de emoties niet slapen. Brecht uit Roeselare, die zegt net op tijd terug uit ziekte van 2 maanden voor de foute 728. Ja, welkom terug Brecht, ben blij dat je er weer bent. De foute 728 straks start om 6 uur. En een berichtje van Kenny.
2: Goedemorgen Vinny, goedemorgen vrienden van de vroege ochtend. Ik wens iedereen een prettige maandag toe, ik weet het, terug maandag, terug werkweek.
0: Ja.
2: Maar kijk positief,
0: okay.
2: Nog 4 dagen hierachter en het is terug weekend.
0: Yeah.

0: feeling. Ik ben een beetje slechtgezind opgestaan, over een feeling gesproken. Mijn Instagram staat vol met foto's en video's van mensen die gisteravond de match hebben gezien op een groot scherm. En ik lag al te slapen, dus daar hebben we het zo meteen over.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Het is een XQ topschijf. Meteor wil weg en is op zoek naar de nooduitgang.
2: Q Music. Q sounds better.
3: Was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Ik denk dat de Rode Duivels gisteravond ook op een bepaald moment op zoek waren naar de nooduitgang. 16:30, een heel erg goedemorgen. Ja, gisteravond was er België tegen Iran. Al mijn vrienden zijn gaan kijken op een groot scherm. Ik niet, want ik lag al in mijn bed. Maar toen ik opstond vanmorgen... Ja, wat is dat, hè? Ik heb de match niet gezien. Dus geen benul wat er is fout gelopen. Maar 0-0 tegen Iran. Dus daar wil ik niet te lang bij blijven bij stilstaan. Ik wil wel stilstaan bij wat ik echt gemist heb. Namelijk de randanimatie. Want de match was ongetwijfeld bedroevend. Maar de randanimatie, die heb ik gemist. Het samen zijn met vrienden. Samen met vrienden gewoon naar voetbal kijken. Iets drinken, iets eten. En dat moet niet eens buiten zijn. Hè. Dat kan ook gewoon met je gezin zijn in de living. Gewoon samen met andere mensen voetbal kijken. En vandaag vraag ik me af, wat is je favoriete snack tijdens het kijken van een voetbalwedstrijd? Wat eet je? Wat stond er gisteravond op tafel of tijdens de vorige matchen? Ik heb zaterdagavond wel kunnen kijken naar de match van Nederland. Was fantastisch. Wauw, 5-1. En toen had ik een cola en een zak chips met tijm en rozemarijn smaak. Was heel erg lekker. Wat is je favoriete snack tijdens het kijken van een voetbalwedstrijd? Laat maar weten in de Q-app. Eet je graag bijvoorbeeld Red Hot Chili Peppers? Dat kan, hè? Zeker.

0: 9 over half 5. Een heel erg goedemorgen, dag Kelly.
1: Hey Vincent.
0: Kelly, wat staat er bij jou op tafel tijdens een voetbalwedstrijd?
1: Bitterballen.
0: Oh, bitterballen, lekker. Hoeveel ballen gaan er dan zo in tijdens een wedstrijd?
1: Op heel gemakste toch een stuk of 8. Maar dan spreken we over 90 minuten, hè?
0: Ja, ja, maar dat vind je nog niet zoveel. Vind je nog meevallen?
1: Ja, dat valt goed mee, maar ik vind dat ook niet alleen, hè. We hebben gisteren op voetbal gekeken met de buren en mijn kameraad op voor het scherm in de tuin.
0: Oh, gisteravond?
1: Ja.
0: Dan heb je niet zoveel geslapen, Kelly.
1: Nee, heb ik niet
0: veel geslapen. Nee. Hey, fijne ochtend. Salut, veel succes vandaag.
1: Tadaa.
0: En ook nog even naar Frankie uit Geluwe. Dag Frankie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat is jouw favoriete snack tijdens het kijken van een voetbalwedstrijd?
2: M&M's.
0: M&M's, lekker. Ja, dus dat is bijzonder origineel, vind ik.
2: Dat is super lekker, hè. En inderdaad, origineel.
0: Ja. Jij hebt gisteren ook de match gezien, hè?
2: Ja.
0: Vertel eens even wat er is fout gelopen.
2: Veel te traag in opbouw. Een paar mensen die zeker niet op niveau draaien, onder een lokaal Koel Tielemans, Salemakers, die zijn allemaal niet op niveau. Zelf vertragen, dus als je niet kunt winnen tegen een ploeg als Iran die de bal constant vooruit stampt, dan goed geluk. Ja, dat weet ik wel.
0: En waar heb jij gekeken?
2: Thuis, goed de buis.
0: Oké, leuk. Hey Frankie, dankjewel hè. Salut hè.
2: Yo, bye bye.

0: Wat is je favoriete snack tijdens het kijken van een voetbalwedstrijd? Ik heb een audioberichtje gekregen van Kenneth uit Dendermonde.
1: Ja, mijn... nu in het geval van gisteren moest ik echt gekeken hebben. Zou dat toch wel een eetje zijn voor mij, want het was gisteren veel te warm. Ik heb er echt slecht van geslapen. Echt niet normaal. Ik heb elk uur van de nacht gezien.
0: Oh, Kenneth toch? Kenneth, zo slecht geslapen. Nu, je kan er zeker van zijn, je bent niet de enige geweest afgelopen nacht die slecht geslapen heeft. Misschien heeft Heloïse ook wel slecht geslapen. Dag Heloïse, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ook slecht geslapen?
2: Ja, laat vooral. En twee keer wakker geworden van het warme weer.
0: Oh ja.
2: Het is niet heel warm.
0: Laat vooral, heb je ook naar de match gekeken?
2: Nee, ik heb niet gekeken. Een beetje later thuis zijn we gaan wandelen geweest. Maar ja, de tijd gaat dames snel. En ik heb niet het gevoel dat het al om een keer 7 uur is. Het is waar. Nog maar 6 ja, uur of zo aan het weer.
0: Doordat het nog zo licht is buiten en je bent ook opgeladen van de zon, hè, van de warmte, denk je dat het nog... Ja, kan je niet gaan slapen, hè, om 7 uur. Dat is veel moeilijker. Hè. Ik weet het.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Je favoriete snack tijdens een voetbalwedstrijd?
2: Frietjes van de frituur.
0: Perfect, hè. Lekker, hè.
2: Mm-hmm. Heel lekker.
0: Dankjewel. Salut, hè.

berichten over maandag 22 juni. Vertel ik je zo meteen. Van WK-matchen tot wanneer de foute 728 van start gaat. En als je jarig bent vandaag, dan vertel ik je met welke bekende mensen je samen jarig bent.

0: Goedemorgen, het is maandag 22 juni 2026. Over een uur en ongeveer vijf minuten begint de foute 728. Om 6 uur starten Maarten en Dorothee met nummer 728. Het is de start van de mafste week van het jaar. Angelo uit Oostende, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Op dit moment is de match Nieuw-Zeeland-Egypte aan zijn laatste minuten toe. Dat zijn twee landen uit onze groep. Hè. En jij bent aan het kijken. Wat gebeurt er?
1: Op het moment is 1-3 voor Egypte.
0: 1-3 voor Egypte. En wij moeten nog tegen Nieuw-Zeeland spelen. Blijkt niet de allerbeste ploeg te zijn. Hè. Dus,
1: Wel, we doen het op het moment ook niet.
0: Nee, inderdaad.
1: Dus alles ligt in eigen handen.
0: Klopt. Merci Angelo voor het melden. Fijne ochtend.
1: Geen probleem. Hetzelfde.
0: Ja, en damn, zaterdagavond Nederland-Zweden. Wat een match. Echt genoten. Zelfs als iemand die niet keiveel houdt van voetbal, echt een plezier om naar te kijken. 5-1 is het daar geworden. Vond ik heel leuk. Als je vandaag jarig bent, geniet ervan. Je bent samenjarig met onder andere actrice Meryl Streep. Bekend van onder andere The Devil Wears Prada, wordt 77. En Cyndi Lauper, de zangeres van Girls Just Wanna Have Fun, dat wordt 73. Maar voordat dat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, die lacht de hele dag. En we doen de polonaise van je dansje.

0: ons verhaal. Bjorn het lieve heersbeestje en de grote boze wolf die zijn op de Noordpool. Maar Bjorn wil nog altijd naar Lievegem. Een pinguïn heeft hen de weg gewezen. Kitana uit Menen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Nu vrijdag is er de allerlaatste zin, dus dit is de vijfde laatste zin. Kitana, het is aan jou. Welke zin wordt de volgende zin in het verhaaltje?
1: Bjorn ging op de kop van de wolf zitten en samen gingen ze er vandoor.
0: Perfecte zin. Bjorn ging op de kop van de wolf zitten en samen gingen ze er vandoor. Dankjewel voor deze zin, Kitana, en een fijne ochtend.
1: Dank
0: u
1: wel,
0: dag. Goedemorgen, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen. Op het WK voetbal zijn onze Rode Duivels niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel. De Duivels kregen wel kansen, maar in de eerste helft ontsnapten ze toch aan een achterstand toen een Iraans doelpunt terecht werd afgekeurd door een nipt buitenspel. Halfweg de tweede helft vielen de Duivels ook nog met een man minder na een rode kaart voor verdediger Nathan Ngoy. Het was allemaal gewoon niet goed genoeg, zegt analist en ex-Rode Duivel Toby Alderweireld.
3: Dat we niet op de afspraak zijn, hè? Als je een beetje ongeluk hebt, dan kan je ook verliezen. Onze man van de match was voor mij toch Courtois, die de juiste momenten er weer stond voor ons. En daarnaast, ja, tegen toch een hele zwakke tegenstander creëer je veel te weinig en krijg je eigenlijk te veel kansen tegen.
2: En in dezelfde groep als ons Rode Duivels heeft Egypte zijn tweede groepswedstrijd gewonnen tegen Nieuw-Zeeland met 1-3. Egypte kon ook al 1-1 gelijk spelen tegen ons land en Egypte trekt zo als leider naar de slotspeeldag. En eerder vannacht hebben Uruguay en Kaapverdië 2-2 gelijk gespeeld. Kaapverdië kon eerder al verrassend stunten met een 0-0 gelijkspel tegen topfavoriet Spanje. Dat is wel leider in zijn groep met 4-6 punten. En in Zwitserland is de eerste gespreksronde tussen de VS en Iran afgerond. Er is nu al een voorlopig vredesakkoord, maar dat is fragiel omdat Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah elkaar blijven aanvallen in Libanon. Een speciale cel moet nu toezien dat het staakt het vuren daar wordt nageleefd. Iran en de VS willen er ook voor zorgen dat schepen met olie opnieuw veilig door de Straat van Hormuz kunnen varen. Volgens bemiddelaars Pakistan en Qatar is er grote vooruitgang geboekt en wordt er nog de hele week gepraat. Binnen 60 dagen zou er dan een definitief vredesakkoord moeten komen. Veel zon vandaag bij maxima tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen tot 35 graden.
4: Music. Vincent van Geel.
0: Goedemorgen, Lindsay de postbode vertrekt eind deze week op vakantie, maar op dit moment is ze nog op...

David Guetta en Sia komen eraan. Beautiful People, want dat zijn we allemaal. Nu in de vroege ochtend misschien ietsje minder. Met die wallen en die kleine oogjes. Maar straks, over een uurtje, ja, dan gaan we knallen met z'n allen.

0: dan je denkt.
1: Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Je bent onderweg, Stefan.
2: Ja.
1: Ja, maar je stuurde een berichtje in Brussel met uitzonderlijk vervoer. Maar dat is niet zo uitzonderlijk dat je met uitzonderlijk vervoer op weg bent, hè?
2: Nee.
1: wat is dat dan, uitzonderlijk vervoer?
2: Verplaatsen van vrachtmachines.
1: Ah, oké. Okay. Voor werken. In het centrum van Brussel moet je zijn dan vandaag.
2: Ja. Bij alle dagen, ja.
1: Veel succes, hè, want het wordt warm.
2: Ja, het wordt heel warm.
1: Stefan,
2: ja.
1: Veel plezier. Salut, hè.
2: Dankjewel. Prima. Fijne dag.

0: Van Alex Warren, Passenger heet hij. Het is 14 over 5. Een heel erg goedemorgen. Ik heb Lindsay de postbode opgebeld. Dag Lindsay, goedemorgen.
1: Hey, morgen.
0: Wat staat er in de kranten vandaag?
1: Zaterdag vond in Brussel de 21ste editie van Cyclo Nudista plaats. Dat is een jaarlijkse fietstocht die naakt gebeurt. De deelnemers zitten naakt op hun fiets. Ze rijden zo een tour door de hoofdstad. En het is eigenlijk de bedoeling dat ze op die manier de kwetsbaarheid van fietsers in het verkeer nog eens in het daglicht zetten.
0: Daar moet ik iets over vertellen, want dat is inderdaad... Ik wist niet dat dat het doel was, maar dat is inderdaad... Brussel heeft nog altijd niet echt de beste infrastructuur om te fietsen, maar ik fiets wel heel graag in Brussel. Ik ben het gisteren nog gaan doen. Maar, nu moet ik zeggen, zaterdag, ik heb die mannen gezien. Die zijn, het is echt, Dorothee en ik zaten op het terras van ons stamcafé en die zijn daar vertrokken. Dus het was ongelooflijk om te zien. Ik bedoel, die zijn met een stuk of, ze waren wel met veel, denk dat ze met een stuk of 100 waren. En dat was een beetje teleurstellend. Het waren echt minstens 98 mannen en 2 vrouwen. Er waren echt maar 2 vrouwen bij. Vond ik jammer. Maar ja, goed.
1: Waarvan er nog 1 vrouw met kleren aan stond hier op de foto.
0: Ja, kijk, als de vrouwen niet geïnteresseerd zijn in het beter maken van de fietsinfrastructuur, dan goed.
1: Ja.
0: Nee, ik kreeg wel, moet ik ook wel zeggen, ik kreeg wel een goed gevoel over mezelf. Over hoe ik eruit zie.
1: Mooi hoor, echt waar. Dat ben ook nog. Wat een zaterdag, hè?
0: Ja, goed. Wat staat er nog in de kranten?
1: Het beste zwemmen in 7 dagen in een zwembad. Dat record zou voor, of het wereldrecord daarvan zou Mathieu Bonne, die ultrasporter, graag willen verbreken. Dat staat nu op naam van een Griek. Die zwom in mei 2011 358,2 kilometer. En hij zou graag deze week 364 kilometer halen.
0: In 7 dagen?
1: Begonnen. In 7 dagen, ja.
0: Wow.
1: Klopt.
0: Gisteren mee begonnen, dus dan moet hij ook zaterdag eindigen. Ik denk dat die zijn vingers moeten verrimpeld zijn. Toch al, bij mij is dat al als ik gewoon onder de douche sta. Maar als je zo lang in het water ligt, man toch. Nee, het zou niks voor mij zijn. Maar nee, hij gaat erin slagen. Hè. Als het vorige wereldrecord staat op, 2011? Ja, nee. Die gaat er los over. Absoluut. Hey, dankjewel, Lindsay de postbode. En ik hoor je heel graag woensdag terug.
1: Zeker en vast.
0: Yo, dit is Katy Perry en Firework.

Katy Perry, kom naar ons land. Nu zaterdag staat ze op het podium van Werchter Boutique samen met Mika en Pitbull. En met één Vlaamse zangeres. En die hoor je zo meteen na Thomas Gray en Rumours.

Zometeen Pommelien Thijs met Ongewoon. Alles voelt zo ongewoon. Verkeerde plek, juiste persoon. Maar ik denk eigenlijk dat je op exact... dat je je op exact de juiste plek bevindt. De plek waar je moet zijn op het meest magische moment van de dag. En om dat dan mee te maken. Beste vrienden, de zon komt

0: ik niet hoe ik zonder moet.
1: Bommelien Thijs. Staat nu zaterdag op Werchter Boutique samen met Mika, Pitbull en Katy Perry. Fans van Game of Thrones zitten al rechtop in hun bed, want vandaag staat al maanden rood omcirkeld in hun agenda. Ik zal je zo meteen vertellen.

0: 1 over half 6, het is maandag 22 juni. Fans van Game of Thrones die zitten al recht op in hun bedden. Want vanaf vandaag kan je kijken naar House of the Dragon seizoen 3. Even abonnementje pakken op HBO Max en streamen maar. Het zijn 8 nieuwe afleveringen en elke week komt er eentje online met de laatste aflevering op 10 augustus. Vannacht zijn er 2 matchen gespeeld op het WK. Uruguay tegen Kaapverdië is 2-2 geëindigd. En in onze groep was er Nieuw-Zeeland-Egypte. En die is een half uur geleden afgelopen en daar werd het 1-3. En Egypte staat nu aan de leiding bij ons in onze groepen. Vanavond zijn er ook nog Argentinië tegen Oostenrijk en Frankrijk tegen Irak. En, niet dat het heel erg veel uitmaakt, want heet is heet, denk ik. Maar hoe heet wordt het dan vandaag? dit hoorde je dan net in het nieuws van 5 uur.
1: Veel zon vandaag bij maxima tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen tot 35 graden.

0: de apotheose bij de Foute Party. En Guus uit Tieltwingen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Guus, wie zal er ook zijn op de Foute Party?
1: De paus.
0: De paus? Kom je verkleed als paus?
1: Ja, absoluut.
0: Ga je iedereen zegenen?
1: Ik zal zorgen dat ik mijn wc-borstel bij me om iedereen te zegenen.
0: Ja, heel goed. Het zal misschien warm zijn, dus neem genoeg water mee, genoeg bijwater. Hey, tot vrijdag. Salut.
1: Tot vrijdag, salut.
0: Ja, het is duidelijk, de voorbereidingen worden getroffen. Iedereen maakt zich klaar voor de foutste week van het jaar.

0: Dante en ik kijken elke avond 2 tot 3 afleveringen van Friends. Gisteravond ook. En op dit moment zitten we aan de aflevering waarin Ross op date gaat met een van zijn studenten. Ken je die aflevering? De Elisabeth. Een van zijn hij gaat uit met iemand die 12 jaar jonger is dan hij. Tijdens is er waterballonnengevecht en ik dacht, waterballonnengevecht? Moeten we zeker doen in deze hitte. Berichtje gekregen van Kelly uit Hoestwezel.
1: Hey Marjen, hier ook onderweg om ziekenhuisbewaking te gaan doen in Leuven. En aangezien dat ik aan de andere kant van het stuk woon, ben ik best al een tijdje onderweg.
0: Hey. Ja, het weekend is voorbij, het is weer maandag, maar het blijft nog de hele week hit. Wie is er klaar om aan de week te beginnen? En goed nieuws, het is de laatste volledige week voor de zomervakantie begint. Stuur nu jouw goeiemorgen door en alles wat je wil zeggen op de radio, want zometeen ga ik zoveel mogelijk berichten voorlezen in 1 minuut. Ondertussen Olivia Dean en Man I Need.

0: voor 6. Een heel erg goedemorgen. Good to be van Mark Amber, hoorde je. Dit doe ik elke morgen. Ik lees zoveel mogelijk berichten voor in 1 minuut.
1: De vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
0: Daar gaan we. Wim zegt goedemorgen Vincent. Gisteren waterspel gedaan met de dochter. We waren al bij kletsnat, maar dat deed deugd dat ik de hele avond de kleren heb aangehouden. Een aanrader. Dirk uit Overijse zegt heet, heet, heet. Zweet in mijn bilspleet. Lucette uit Aalst zegt goedemorgen Vincent. Na 2 weken en een half moet ik terug gaan werken. Maar ja, het zal koud zijn, want het is in de frigo in een kippenslachterij in Aalst. Gerry uit Nijlen zegt dikke kus aan de allerliefste vrouw, mijn poepie en mijn 2 dochters. Sabrina uit Tiene zegt goedemorgen, ik wens iedereen een mooie week toe, vooral voldoende water drinken. Xavier uit Houthuls zegt goedemorgen, succes aan mijn wederhelft die ik super graag zie, die moet gaan poetsen in een warm huis. Bjorn uit Beringen zegt ik wil niks zeggen, ik ben gewoon moe. Kelly uit Temse zegt goedemorgen, doe het rustig aan vandaag met het warme weer. Cindy uit Aarschot zegt fijne maandag allemaal, ik zie mijn liefje Joël graag. Kevin uit Gingelom zegt goedemorgen Vincent, geniet van het warme weer. Willem uit Merksplas zegt alweer een week korter bij de vakantie in oktober. En Sebastien uit Brugge zegt ik werk in de wegenbouw, wordt een pittige week, ja. Er zijn meer mensen wakker dan je denkt en als wij het kunnen, dan kan jij het ook. Nu, Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It.

0: voor zes. Luc uit Geel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tini.
0: Luc, onderweg naar het wassalon?
1: In Tiene.
0: Moet ongelooflijk heet zijn daar binnen, denk ik.
1: Het is al pokken warm. Ja. Dus we zijn om 6 uur gaan beginnen en die om 8 uur.
0: Ah, goed idee, goed idee. Goh, man, hoe warm wordt het in een wassalon de laatste dagen?
1: Het zal rond 35 graden zijn, denk ik.
0: Ja, ja. Net zoals buiten. Dus geen net verkoeling daar. Oh, man. Veel succes daar, Luc.
1: Dankjewel. Goedemorgen nog, hè.
0: Yo.
1: Dag.
0: En ook nog even naar Bas uit Lint. Dag, Bas. Goedemorgen.
2: Dag, Vincent.
0: Straks examen?
2: Ja.
0: Welk?
2: Chemie.
0: Chemie is moeilijk. Ik was gebuist op het einde van 6e middelbaar voor chemie. Oh ja, was niet leuk. Maar Bas, heb je een beetje kunnen studeren in die hitte?
2: Nee, het was moeilijk. Het was heel moeilijk.
0: Snap ik. En daarom ben je vroeger opgestaan vandaag?
2: Ja, het was heel vroeg. Het was 4 uur, denk ik.
0: Maar man toch! Zo vroeg opgestaan om nog eens even te herhalen?
2: Ja, nee, het was niet alleen herhalen. Ik moest ook echt nog wel veel studeren.
0: Om hoe laat is het?
2: 8:25
0: Oké. Heel veel succes met examen chemie vandaag, Bas.
2: Dankjewel.
0: Salut, hè.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Goedemorgen, nieuws van 6 krijg je van Delphine.
3: Goedemorgen. De Duivels hebben opnieuw niet kunnen winnen. Het bleef 0-0 tijdens een tweede groepsmatch op het WK voetbal tegen Iran. De Duivels kregen wel kansen, maar maakten ze niet af. En ze eindigden ook met 10 na een rode kaart voor Nathan Ngoi. Leandro Trossard was uiteraard teleurgesteld.
4: Wat markeerde vandaag was gewoon die eerste doelpuntje maken. Ik denk als we de eerste goal zouden gemaakt hebben, dat we er meer hadden kunnen scoren. En daar moeten we gewoon hebben kansen krijgen en dan gewoon afmaken. We hebben maar geen doel, dat is kwalificeren.
3: Zaterdag spelen ze hun derde en laatste groepsmatch, dat is tegen Nieuw-Zeeland. In dezelfde groep als onze Duivels trekt Egypte als leider naar de slotspeeldag met 4-6 punten. Het won vannacht van Nieuw-Zeeland met 1-3. En nog vannacht hebben Uruguay en Capverdië 2-2 gelijk gespeeld. Capverdië kon eerder wel al verrassend stunten met een 0-0 gelijk tegen topfavoriet Spanje. Dat is wel leider in zijn groep met 4-6 punten. En in Zwitserland is de eerste gespreksronde tussen de VS en Iran afgerond. Er is daar een voorlopig vredesakkoord over het Midden-Oosten. Maar dat blijkt fragiel omdat Israël en de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah elkaar blijven aanvallen in Libanon. Een speciale cel moet nu toezien dat het staakt het vuren daar wordt nageleefd. En Iran en de VS willen ook dat schepen veilig door de zeestraat van Hormuz kunnen. Er wordt nog een hele week verder onderhandeld. Opnieuw volop zon vandaag, maximaal tot 33 graden. Morgen ook zon overgoten en 33 graden en ook de rest van de week zonnig en heet.
5: En op dit moment geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
2: Oké, dan denk ik dat we er op het gemak aan kunnen beginnen. Hè? Oeh, altijd een spannend moment.
6: All systems go! De foute 728. Fireball. Maarten en Dorothee.
2: Met op nummer 728, Kate Ryan. Dit is Voyage, Voyage.
7: Want wij zijn proud to be found.
6: Nummer 708.

0: Maar zelfs zo met een paar tanden minder lukt het nog altijd goed om te fluiten.
1: Een opgezwollen kaak.
0: Oh, Maarten toch.
1: De eerste twee foute hits zijn al achter de rug.
2: Het is maandag 22 juni.
0: Toch opvallend in de krant vanochtend. De Britse prins Harry die mag thuis weer binnen. Koning Charles nodigt Harry en Meghan Markle uit om bij een volgende bezoek aan de UK te logeren in een koninklijke residentie. Dus de vraag is dan, ja, wil Charles dan die familieruzie eindelijk toch eens bijleggen? Of ziet hij het vooral als een kans om zijn kleinkinderen na 2 jaar eindelijk eens terug te zien? Maar ja, wat het ook is, het is sowieso mooi hè, als dingen kunnen bijgelegd worden als vetus.
1: Ja, ik hoop dat dat lukt.
0: Ja, toch?
1: Ja, ja, absoluut.
0: En ook, het is zo nog een klein artikeltje dat erbij staat. Charles zal ook als eerste Britse koning zijn belastingaangifte openbaar maken. Ze zijn eigenlijk vrijgesteld van een betalen van bepaalde belastingen. Maar ze betalen dus wel al jarenlang, dus de monarchie, de koning, vrijwillig bepaalde belastingen.
1: Okay.
0: En die aangifte wordt dus gedeeld als onderdeel van de jaarlijkse koninklijke financiële jaarrekening. En het is dus ja, iets dat Charles echt zelf wilde, om echt transparanter te zijn naar het volk toe.
1: Ja, die hebben ook door dat ze, als je dat koningshuis relevant willen houden, dat ze wel wat dingen moeten aanpassen.
0: Ja.
1: Mooi. Onze Rode Duivels hebben gisteravond op het WK gespeeld tegen Iran. Even een overzicht van alle doelpunten. Bril scoren. 0-0. Harde woorden in de kranten ook. Beschamend, te zwak, paniekvoetbal. Het doelpunt in de eerste helft van Iran werd gelukkig voor ons afgekeurd. Volgens mij was het wel goal, maar ja goed. Maar hoe komt dat nu toch? En krijgen we dat nog goed? Iets over 8 hebben wij VTM Sportanker Maarten Brex in de show.
0: Supermarkten pakken uit met zotte promo's voor ijsjes. Echt zo soms 2 potten kopen, 3 potten gratis. Als de zon schijnt, dan weten ze dat klanten ja, gewoon sneller ijsjes kopen. En ze willen dan ook zeker op tijd van hun voorraad vanaf. Want stel dat het binnen 2 weken bijvoorbeeld 3 weken aan een stuk regent, ja, dan kopen mensen dus geen ijsjes meer.
1: Nee.
0: Het kan deze week een historische hittegolf worden in ons land. Nooit eerder was het zo vroeg op het jaar, zo lang, zo warm.
1: Het is heel warm, hè?
0: Dus ja, en het blijft ook boven de 30 graden, nog zeker tot vrijdag.
1: Ja.
0: Leerlingen en studenten mogen zich dus ook ja, aan hele warme laatste examens verwachten. Zwoele proclamaties ook.
1: Ja.
0: Hete oudercontacten.
1: Ben je ook aan het denken aan Flanders Expo?
0: Aan de Foute Party? Ja. Maar kijk. Nu, het ding is, het is daar...
1: Heel de week lang volle zon op dat bak.
0: Ja, maar kijk, op een feestje is het sowieso warm. Dus dat vind ik eigenlijk minder erg.
1: Ja, net daarom.
0: Ah ja, nee, maar zo bijvoorbeeld in een slaapkamer of als je een examen moet maken, dan wil je niet dat je aan het zweten bent. Maar ja...
1: En het is ook een thema dat je wel wat schaarser je kan aankleden, hè.
0: Oké. Okay.
1: Dat is toch...
0: Allee, Maarten zit al op hete kolen voor vrijdag.
1: Ja, Rio.
0: Schaarser, hoe liever.
1: Ja. Nu, wat kan helpen sowieso is veel foute muziek natuurlijk. Die is nog beter als de zon schijnt. Dus dat is dan wel weer een voordeel in zo'n warme week. De leukste week van het jaar. Heel de week hoor je tussen 6 en 7 de foute 728 bij Q Music. Lil King staat eind oktober 2 keer in de AFAS Dome. En ze staan ook op het podium van de meest genoteerde artiesten in deze lijst. De 3e plaats, net na ABBA en K3.

0: met heel veel hits in de lijst. Zoals ABBA, die staan het meest in deze foute 728. En de eerste ABBA, die hoor je nog voor 7 uur. Ja, het is maandag, dus we hebben natuurlijk weer een belangrijke vraag voor jou.
1: Hoe was je weekend in 3 woorden?
2: Voetbal, koers en warm. Ik heb naar Nederland-Zweden gekeken.
0: Oh ja.
2: Wat eigenlijk een spectaculaire wedstrijd was.
0: Daar heb ik ook een stuk van gezien. Ja.
2: 5-1, maar ik ben eigenlijk net voor elk doelpunt van Nederland in slaap gevallen. Ik was zo moe, ik kon echt mijn ogen niet open houden. En dan dacht ik elke keer, allee jong, zo tof.
0: Nochtans, de Zweden waren niet slecht, maar ja.
2: Maar ja, Nederland was uitstekend. Ja, ik heb ook een stukje van de koers gezien. De Baloise Belgium Tour, Jasper Philipsen die gewonnen heeft. Toch wel heel cool, dat is zijn eerste rittenkoers. Dus dat is ook wel ja, toch fijn hè, als je dan zo naar de Tour de France kan vertrekken. Ja, warm, ik denk dat ik dat woord deel met heel veel mensen. Hè. Je kan het huis zo een paar dagen koel houden, maar dan na een tijdje begint het toch ja, een beetje binnen te hangen. Hè, binnen te kruipen en krijg je het moeilijker verlucht. Hoe was jouw weekend in 3 woorden?
0: Verjaardag, tand bij liefde.
2: Oké.
0: Okay. Dus ja, ik heb mijn verjaardag. Ik heb geconstateerd dat die datum aan het passeren was.
2: Oh, maar ja, want je had een vrijdag heel veel tandpijn.
0: Ja.
2: Maar dan kon je eigenlijk, heb je toch nog met spoed...
0: In het foutuur heb ik gebeld naar de stomatoloog. Ik heb gezegd, guys, ik trek het niet tot 2 juli. Want dat was eigenlijk de dag dat ik mocht gaan. Ik, please. En ze zei, dan kun je nu komen. En dan ben ik om 9:45 vertrokken. Dus om 9:20 had ik al spuiten in mijn gezicht. En dan was die er eigenlijk meteen uit. Maar daardoor wel zo wat, omdat het zo warm is natuurlijk, die bloedvaten die verwijden wat. Er zat ook een zieke ontsteking onder, dus dat moest er allemaal uit. Dus het was wel een ding.
2: En
0: dus
2: de tand is er ook uit.
0: De tand is er zeker uit, in 4 stukken of zo.
2: Ja, maar je hebt eigenlijk 2 verschillende gezichten nu. Je hebt je gewoon gezicht en de andere helft van je gezicht, waar dus de tand eruit is, je ziet er een beetje uit zoals als ze zo personages in series even wat dikker maken.
0: Ja.
2: Zo zie je eruit, alsof je zo een of andere prothese...
0: Kan je voorstellen dat het dus nog een stuk erger was gisteren en eergisteren.
2: Gisterlijk. Dus ja, je verjaardag is gewoon gepasseerd nu. We hebben later vanochtend nog wel een kleine attentie voor jou, maar iets klein.
0: Dat is lief.
2: Klein. En liefde is ook nog een van jou.
0: Ja, omdat mijn kinderen zo briefjes hadden geschreven. Die hadden niet echt cadeaus, maar zo briefjes. En dan zeiden ze, ja, sorry dat we nu geen cadeaus hebben. Ik zeg, maar guys, ik heb... Als ik iets wil hebben, koop ik het wel. Ik zou niet weten wat je mij moet geven. Ik zeg, jullie hebben mij gegeven wat ik niet kan kopen.
2: Dus, dat is toch mooi?
0: Nee, maar dat is echt waar. Ja. Dus echt een mooie briefjes en hartjes en zo. En, ze waren heel excited.
2: Dat is een mooi cadeau. Ja. Zometeen ook eens checken hoe het weekend van Delphine was. Ja. En jouw weekend samenvatting in 3 woorden is ook welkom. Dat mag ook een audioberichtje zijn in de Q-app.
0: Yes, we gaan ondertussen verder met de lijst. Mooi is het leven. Dat is iets wat af en toe wel belangrijk is om aan herinnerd te worden. Jo Valli komt eraan op 725.
3: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
4: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
5: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
3: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
6: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
7: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
8: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
9: En ook uw budgetvakantie pech?
8: Wat?
9: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantie pech.
8: Oh nee.
9: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
10: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
11: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
10: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
11: Ja, blijf gaan.
10: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
12: Auto 5. 60 jaar. Al Al 60 jaar is Auto5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto5.
13: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
15: klinken.
14: Want onze Cava Codornieu Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
15: Klinkt goed.
14: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
16: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
17: De fouten.
18: Je moet geen mensen te copycat op.
17: 728.
19: Kijk met de playdoor, zeg.
17: Proud to be fout. Nummer 725.

0: is wel toepasselijk natuurlijk. Deze week waarop de aarde voelt als de zon.
1: Hoe was je weekend? In drie woorden.
0: Delphine van het nieuws.
2: Brunch, babybezoek, water. Was dat niet vorige week jouw weekend in drie woorden?
0: Ja?
2: Nee, dat was Disneyland.
3: Ah ja, het is waar, het is waar.
0: Oh, ja.
2: Brunch was wel om Vaderdag van vorig weekend in te halen, omdat we toen in Disneyland
3: waren. Voilà, een babybezoek, het is wel zo wat een babyboom, hè? In jouw omgeving heb ik de indruk.
2: Het zijn eigenlijk mensen die bij ons op babybezoek nog komen.
3: Ah, zo, ja, oké, okay, dus, voor Felix nog dan.
2: Ja, dat is allemaal een beetje uitgesteld geraakt. Er zijn ook echt mensen die zeggen, oh, we komen dan wel eens in de zomervakantie langs, dan hebben we meer tijd. Dus dat is wel goed dat dat wat verspreid is.
3: Ja, en dan zie je ook nog eens mensen terug die je misschien al even niet gezien hebt.
2: Ja, voilà.
3: Oké. Okay. En wat was het nog?
0: Water.
3: Iets
0: met
2: water. Ja, dat was gewoon nodig, hè.
0: Ja.
2: De kindjes afgekoeld te krijgen ook. Zelf in een vijver gesprongen. De kindjes ook met waterpistolen laten spelen. En zo Felix, die dan nog niet echt iets van verfrissing kan vinden. Zo zijn tafeltje voor zijn stoeltje wat water gedaan. Dat hij zo wat kon pletsen met zijn handen om toch een beetje verfrissing te vinden.
0: Ja, mijn ouders hadden ook een klein badje gezet. En daar hebben ze die dan uren in geamuseerd. Dat is toch fantastisch, hè.
2: Ja.
3: En dat moet ook niet veel zijn.
0: Nee,
3: bij kinderen inderdaad.
0: Gewoon
3: een waterpistool. Het stootje is al heel meer dan genoeg.
0: Absoluut, absoluut.
3: Ook veel leuke berichtjes in de Q-app. Debbie uit Zwijndrecht die stuurt feestje, feestje en slapen. Marijke uit de Pinte, etentje, zwembad, voetbal.
0: Leuk.
3: En Anja uit Gerardsbergen die stuurt poetsen, ijsje, restaurant.
0: Anja.

0: Anja en Gorky in de Foute 728 op 723. Tijd voor het korte nieuws. Groepswinnaar, dat zal toch wel heel moeilijk worden, hè, Delphine.
1: Dat was, ja, inderdaad.
0: Kan dat eigenlijk nog?
1: Nee, ik denk het niet.
0: Ja, als Egypte verliest de volgende keer misschien. Alhoewel.
1: Ik dacht echt van...
0: Als wij winnen... Ja, fijn. We zullen het straks bij Maarten Brix checken. Iets
1: ja, voilà. Vandaag.
0: Maar het is in ieder geval niet het plan. Hè. We hadden groepswinnaar moeten worden. Hè.
1: Dat
0: maar
1: was ja. Inderdaad het plan. Hè. Ja, nu is het doel gewoon de volgende ronde. Dat zal al genoeg zijn. Want onze Duivel speelde dus gisteren ook een tweede groepsmatch gelijk. 0-0 tegen Iran. Egypte ligt momenteel in pole position om groepswinnaar te worden. Want dat heeft met 3-1 van Nieuw-Zeeland gewonnen. Dat is ook onze tegenstander zaterdag tijdens onze laatste groepsmatch. En daar moeten we dus winnen met zoveel mogelijk goals verschil. En dan hebben we nog kans in de volgende ronde op makkelijkere tegenstanders en ook iets minder verre verplaatsingen. En dan naar Zwitserland. Daar is er toch vredesoverleg geweest tussen de VS en Iran. Vorige week was het nog onduidelijk of dat zou doorgaan, maar de onderhandelaars hebben daar dus de verdere basis gelegd voor dat voorlopige vredesakkoord in het Midden-Oosten. Die gesprekken gaan daar de komende 60 dagen ook nog verder. Maar er zijn nu al maatregelen afgeklopt om te controleren dat het staakt het vuren ook wordt gevolgd in Libanon, want daar wordt er nu wel nog aangevallen. En er wordt ook nauwer overlegd om schepen door de zeestraat van Hormuz te krijgen. En het weer, dat is kort, hè. Zonnig en heet vandaag tot 33 graden.
2: En twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel, E40 tussen Aalst en Groot-Bijgaarde. Daar moet je 10 minuten erbij tellen. En op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette 6 minuten extra.
3: Dorothee's Doordenker.
2: Een goede vriend hoort ook wat je niet zegt.
3: Is de Foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het Wim Soetaar?
4: We gaan dansen in de zon. Baila,
3: baila, baila, baila. Even serieus. Baila, baila, baila. Of Accession. Stem nu op qmusic.be of in de Q-app. Nummer 722.
5: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Shakira, Shakira met Wyclef Jean. En ze heeft dit jaar natuurlijk het WK-lied gemaakt. Komt misschien ook wel in deze lijst terecht. Zometeen een collega-coach van ons bij de Voice van Vlaanderen op nummer 721 in deze foutenlijst.
1: Het Q Beach House. Q Beach House staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
2: En ik zal er ook bij zijn.
1: Kom zaterdag naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House. Daar wil je geen seconde van missen.
2: Ik zie jullie daar. Q.
1: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum summer.
3: Q. Music.
2: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
8: FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
9: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
8: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni, exclusief op Disney+.
10: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
1: De Foute 728. Proud to be Fout.
2: Q Music.
1: Nummer 721.

0: 6 uur begonnen. De eerste foute hits liggen al achter ons. Ja, dat gaat altijd zo snel.
1: De foute 728. Overzicht.
0: Op 728. Jade Ryan.
2: Op 727. Centerfold.
0: Centerfold. 726. Mil King. Run, run. Cause I just
2: wanna be with you again. 725, Jo Valli.
0: En zolang de zon schijnt. Bonnie M, 724.
2: 723, Gorky en Anja.
0: De heupen liggen alvast niet op 722. Shakira.
2: En net gehoord op 721, Clouseau. Dus droog je tranen, ook al
0: heb je veel verdriet. We gaan door tot vrijdagavond 6 uur. Dan kennen wij de nummer 1. Hansen vraagt zich zo meteen af waar de liefde is. En dat is een belangrijke vraag, want liefde kan veel oplossen. Als het leven je gek maakt, als je lichaam getest wordt, als je je slecht voelt, als je problemen hebt. Love will save the day.

ja. Het is al de laatste week van juni. Ja. We zijn al begonnen aan de foute 728. Elke dag van 6 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. Alleen maar foute hits bij Q. Zometeen komt Shaggy aankloppen. Dus kijken we naar uit. Eerste artiesten met het meeste aantal liedjes in deze lijst. ABBA. Met wat je moet zeggen als er een meisje naar jou komt dat duidelijk nog geen 18 is. En je wil playen. Alert, high alert. Dan zeg je, does your mother know?

0: Wat een schijf van een schijf. Shaggy en Angel.
1: Straks bij Maarten en Dorothee.
2: Weten we wie de foutste stem op de werkvloer is? Ann, Jorik, Chinook, Brahim en Lina. Ze hebben vorige week allemaal auditie gedaan. Stemmen kan nog heel even. De winnaar, de foutste stem, zingt nu vrijdag het foute anthem op de foute party voor een vol Flanders Expo in Gent.
3: Doe me hard, doe me heet, doe me goed. Doe me zacht als je weet hoe het moet.
0: Opium komt eraan, na het nieuws van 7.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
5: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Goedemorgen, nieuws van 7 krijg je van Daphne.
6: Goedemorgen. Opnieuw een gelijkspel voor onze Rode Duivels. Het bleef 0-0 tijdens een tweede groepsmatch op het WK-voetbal tegen Iran. De Duivels ontsnapten nipt aan achterstand nadat een Iraans doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. En zelf eindigden ze met 10 na een rode kaart voor Nathan Gooi. Voetbaljournalist Janko Beekman is kritisch.
7: De eerste 10 minuten waren echt wel hoopgevend. Daarna ook nog wel kansen gehad, maar niet efficiënt genoeg geweest. De tweede helft leek het er een beetje door te komen na de invalbeurt van Hans van Aken. Plots kregen we dat middenveld waar iedereen van droomde. Ja, nog geen 10 minuten later moesten de Duivels met 10 verder. 2-6 tegen Egypte en Iran. Dat is gewoon beschamend.
6: Zaterdag spelen ze een derde en laatste groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. In dezelfde groep als onze Duivels trekt Egypte als leider naar de slotspeeldag met 4-6 punten. Het won vannacht van Nieuw-Zeeland met 1-3. En nog vannacht hebben Uruguay en Cape Verde 2-2 gelijk gespeeld. Ons hele land neemt maatregelen tegen de hitte. De NMBS schrapt extra spitstreinen omdat ze geen airco hebben. En ook op school gaat er extra aandacht naar het welzijn van de leerlingen, zegt het katholiek onderwijs.
8: Er zijn scholen waar leerlingen tijdens de les of tijdens de examens doorlopend water zullen kunnen drinken. En scholen maken ook gebruik van koelere klasruimtes als die beschikbaar zijn. En daarnaast worden warmtebronnen zoals computers of smartboards zo weinig mogelijk gebruikt. En in het basisonderwijs zien we dat sommige uitstappen en sportdagen zijn afgelast.
6: De scholen blijven wel open. In Frankrijk zijn er vandaag 845 scholen dicht door de hitte. Het is daar nog warmer dan hier. In meer dan de helft van het land is code rood van kracht voor de hitte. Onze hogescholen willen dan weer beter samenwerken met de Unifs en bijvoorbeeld samenopleidingen organiseren. Dat schrijft de Standaard. Het is volgens de hogescholen nodig om de zware besparingen in het hoger onderwijs aan te kunnen. Op dit moment zijn er 5 Unifs en 13 hogescholen in Vlaanderen, maar die werken amper samen. In Zwitserland is de eerste gespreksronde tussen de VS en Iran afgerond. Er is een voorlopig vredesakkoord over het Midden-Oosten, maar dat is fragiel omdat Israël en de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah elkaar blijven aanvallen in Libanon. Een speciale cel moet er nu op toezien dat het staakt het vuren daar wordt nageleefd. En de VS en Iran willen samen ook dat schepen veilig door de zeestraat van Hormuz kunnen varen. Er wordt nog de hele week verder over onderhandeld. En in Qatar, ook in het Midden-Oosten, zijn 54 mensen gewond geraakt bij een explosie aan een gasinstallatie. 18 mensen zijn daar nog vermist. Die installatie raakte eerder ook al zwaar beschadigd bij Iraanse aanvallen. En nu is ze dus weer aangevallen tijdens het heropstarten. We krijgen opnieuw een zonnige dag vandaag, maximaal tot 33 graden. Morgen ook zonovergoten en 33 graden. En ook de rest van de week zonnig en heet.
2: En 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op dit moment richting Brussel. E40 tussen Haasrode en Bertum, 12 minuten extra. E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg, 11 minuten erbij tellen.
1: All systems go! De foute 728. Maarten en Dorothee.
0: De mooiste lijst, we doen hem hard, we doen hem heet en we doen hem goed. Goedemorgen.

Music is proud to be fout. Dit is de Foute 728. Nummer 715.

0: Ze staan er 6 keer in deze foutenlijst. Je hoort ze dus nog 5 keer voorbij komen.
1: Het is maandag 22 juni.
2: Vanaf vandaag kan je bij internetfraude bellen naar één centraal nummer. Fraudstop. Dat is gewoon hetzelfde nummer als Cardstop altijd al geweest is. Maar zo kan je dus in één telefoontje je bankkaarten blokkeren. En ook meteen online fraude melden. Want ja, die twee gaan wel vaker hand in hand.
0: Absoluut, ja. Heel belangrijk dat dat, dat kan, hè. Want ja, meestal dan over het weekend, banken niet bereikbaar, ja. doen we. De NMBS schrapt vandaag en morgen sommige piekuurtreinen door de hitte. Dat zijn van die oudere toestellen zonder airco, die normaal gezien alleen in de spits rijden en daarna overdag buiten geparkeerd staan. Met deze hitte worden die treinen gewoon te heet om nog veilig te rijden. Dus check voor je vertrekt zeker even of je trein wel rijdt.
2: Ja, en het kan deze week dus een historische hittegolf worden in ons land. Nooit eerder was het zo vroeg op het jaar zo lang al zo warm.
0: Ja, stevig. Nog 4 keer slapen en het is tijd voor de foute party. Zo'n jaar gaat toch snel.
2: Ja, we tellen af naar de nummer 1 van de foute 728. De volgorde van al die foute hits ligt vast. Behalve de volgorde van de top 10. Wie op 1 belandt, dat kan jij deze week nog beslissen. Vooralvast zullen we de kanshebbers eens overlopen.
0: Nu 2 artiesten na elkaar. Allebei 4 keer in de lijst. Spice Girls na Brian

0: met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
3: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
5: 30 ideeën voor pastaschotels
4: in Libelle Lekker naar
5: de 5 beste beleggingen van het moment
4: in Trends of naar
5: Belgische politiek achter de schermen
4: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
6: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
5: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Vanavond bij VTM brengt Lars Stefanie volledig van haar apropos in familie. En bij VTM 2 wordt Halloween op de cruise angstaanjagend echt in Doctor Odyssey. Vanavond bij VTM en VTM 2.
7: De Foute Party. Nu vrijdag in Flanders Expo Gent. Grijp de allerlaatste ticket. Nu in de Q-app of op qmusic.be. Q. Maar eerst de Foute 728. Nummer 713.

0: zag gisteren iemand op Instagram. Je had uitgerekend hoe lang de Spice Girls, hoe lang dat geduurd heeft. Hoe lang in uw herinnering heeft dat geduurd?
1: Ah, je bedoelt dat ze hits aan het scoren waren, zonder comebacks en zo.
0: Ze begonnen tot ze gestopt zijn.
1: Oh, ik heb geen flauw idee. Ik weet het niet.
0: Na anderhalf jaar is Ginger er al uitgegaan.
1: Ah, echt?
0: Dat heeft 18 maanden geduurd.
1: Ah, ik zou zo 5 jaar gekocht hebben.
0: Dat is het gevoel, maar dat is dus echt omdat we zo klein waren. Maar dat is dus echt...
1: Omdat we zo klein...
0: Ja, maar dat was toen 20% van ons leven. Maar bedoel, dat heeft echt niet lang geduurd. We hebben het eigenlijk echt niet lang volgehouden.
2: De foute 728.
1: Het was gisteren... De langste dag van het jaar. Bijna 17 uur daglicht hebben we gekregen gisteren.
0: Ja, dat is altijd leuk, hè, op je verjaardag zo wat langer licht.
1: Ja, je was zaterdagjarig, hè, dus het is eigenlijk altijd lang licht.
0: Nou, wel fijn, zo'n zomergevoel op mijn verjaardag. Dat is wel fijn.
1: Ja, los dan van de tandpijn en je kaak die nog altijd een beetje dik staat.
0: Dit jaar is mislukt, maar goed, ik heb hopelijk nog jaren.
1: Ja. Deze week geen 4 op een rij, zodat wij extra veel tijd hebben voor goede, foute muziek.
0: Deze week bij Q de foute 728, we tellen af naar de nummer 1.
1: Ja. En we zeiden het dus al, de top 10 die ligt al vast, maar de volgorde nog niet. Je kan jouw ultieme foute favoriet nog op 1 stemmen.
0: Misschien die ene foute hit die 800.000 mensen luid hebben meegezongen onlangs. Of misschien die nieuwkomer in de lijst die meteen de top 10 haalt. Fantastisch. Even serieus, kan dus nog op 1 belanden. Of wordt het Margriet Hermans.
3: Lekker blijven hangen.
0: Zou natuurlijk een mooie eerbetoon zijn. Stemmen kan via qmusic.be of in de Q-app. We gaan verder met de lijst. Richting nummer 1 vrijdagavond, nu op nummer 712. De Kreuners. Met

0: Leila uit Markendal. Prachtige naam, hè?
1: Ja.
0: Stuurt ze. Ja, Leila, ik vind dat is echt een mooie naam.
1: Zeker.
0: Ja, Gorky met Anja kwam al voorbij op 723 eerder vanochtend. En zo zijn er nog wel een paar odes deze week. De Pedro's zijn ook vertegenwoordigd. Pedro.
1: Juist. Maar Marijke nog, hè? Natuurlijk. En uiteraard ook. Als ik jou zie,
0: ben ik niet meer. Is jouw zus daar niet naar vernoemd, naar deze Anna?
1: Ja, nee.
0: Of was in dezelfde periode een hit,
1: ja,
0: toch?
1: Nee, die is eigenlijk naar Anna van Herman van Veen vernoemd.
0: Ik dacht even, of op verwekt was het dat?
1: Nee, dat is weer een van de rare herinnering van u. Nee. Zeg zo'n dingen toch niet op de radio, dat is van die fake news. Mijn ouders, die moeten het krijgen aan vragen en al. Enfin. Hoe heet wordt het vandaag? Zo meteen weer, man Frank. Nu de Praise Cats. Shine on me. Dit is nummer 711.

0: Goedemorgen, bijna half acht de Praise Cats en Shine On Me.
1: De foute 728. Overzicht.
0: Huh? Alweer 10 fouten iets verder?
2: Ja, ja.
0: 720. Whitney Houston.
2: Op 719, Hanson.
0: 718 voor ABBA.
2: Eén plekje hoger, Shaggy. Girl, you're my angel,
0: you're my darling. 716 deden we hard en heet en goed.
2: 715, de Backstreet Boys.
0: Bryan Adams and Somebody, 714.
2: Op 713, de Spice Girls.
0: 712 voor Leila en de Kreuners.
2: En op 711 net nog gehoord de Praise Cats.
0: En zo meteen Dana Winner over een oude man die weet hoe je deze warme dagen kunt overleven. Hij zit op het gemak aan de zee. Eerst het korte nieuws natuurlijk. Delphine, de scholen nemen maatregelen tegen de hitte.
3: Ja, heel veel kunnen ze niet doen. Er is geen centraal hitteplan of zo in Vlaanderen. Ze hebben wel van de koepels tips gekregen, zoals leerlingen extra laten drinken, continu laten drinken, weinig computers en smartborden gebruiken, omdat die warmte afstoten. Ook zoveel mogelijk lessen of examens organiseren in de koelste ruimtes die er zijn op de scholen. En veel sportdagen worden ook afgelast omdat het buiten te warm is om te sporten en die worden dan vervangen door waterspelletjes of zo. En dan naar onze Rode Duivels. Critici zijn heel hard wereldwijd na een 0-0 gelijkspel tegen Iran gisteravond op het WK voetbal. Vernederend, onaanvaardbaar, pijnlijk klinkt het onder meer. Volgens de Daily Mail zijn de Belgen als een leeuw zonder tanden, waardeloos. Een Amerikaanse site heeft zelfs een foto van Lukaku en De Bruyne gepost, verouderd, waarbij dan staat dat ze klaar zijn voor het bejaardentehuis. De Spaanse pers die zag wel één positief lichtpuntje, Thibaut Courtois. Dankzij hem is er een grotere ramp voorkomen, schrijven zij.
0: En Zlatan was ook bijna in slaap gevallen.
4: Like I said, first half, almost fall in sleep. Second half, I fell in sleep.
0: Ja,
3: ja dus, inderdaad.
0: Dat is duidelijk.
3: Weinig positieve...
0: Nee. En snel naar een andere sportman. Dag Frank, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Frank, jij wilde dit weekend graag de Deilen 99 wandelen, maar... Die is niet doorgegaan door het weer. Ze stonden ook in overleg met een goede weerman, Frank Dubocage. Al die training voor niks dus.
5: Dat is niet waar, want we hebben hem toch gelopen of gewandeld.
0: Maar het ging niet door.
5: Ja, nee, maar alles was afgepeild. Ik had dan een beetje radarbeelden bekeken. Ik had dan iedereen gecontacteerd die in principe dus de Deilen 99 ging stappen. En ik zei, ik denk dat het droog gaat blijven, laten we gewoon vertrekken. En we hebben dan echt afgesproken om 7 uur in te vuren, vrijdagavond tenminste. En we hebben die volledig afgewandeld en we hebben geen druppel gezien.
2: Maar zijn er dan niet heel veel mensen met hetzelfde idee? Kom je dan niet heel veel volk tegen?
5: Nee, we hebben nog een paar mensen tegengekomen. Maar eigenlijk het gros heeft gewoon besloten van effectief niet mee te doen. Dus, maar ja, kijk, ik snap dat wel. Hè. Die organisatie, dat is toch een enorme verantwoordelijkheid. En ook samen met de gouverneur hebben ze dan beslist van er niet door te gaan. Voor ons is dat makkelijker. Hè. Als je met... je kan eigenlijk wachten tot 1 uur of 7. Hè. Dus had ik nog eens naar de radarbeelden gekeken en dan zag ik effectief dat het vooral voor West-Oost-Vlaanderen, provincie Antwerpen ging zijn. En dat wij gingen ontsnappen. Dus we gaan ervoor. Ja, alles was afgepeild. En we hadden zelfs nog support van organisatie Oscar, VZW Oscar, waar we ook geld voor ingezameld hadden. En die hebben ons heel dat traject gevolgd. En bevoorraad was fantastisch eigenlijk. Ja.
0: Wauw. Goed gedaan, Frank. Zeer fier. Ja. Mega cool. Deze week gaan wij mogelijk een historische hittegolf tegemoet.
5: Ja, zo ongelooflijk. Vandaag gaan we richting 30, 31 graden. Veel zon, af en toe wat hogere wolken sluizen. Eventueel kleine kans op een warmteonweer, vooral dan in de Ardennen. Dinsdag, dus morgen, gaan we richting 32 graden. Ook dan zon en stapelwolken met eventueel nog een warmteonweersbui boven de Ardennen. Woensdag en donderdag wordt het bloedheet. 36, 37 graden. Dat wordt sowieso de schaduw opzoeken. En verkoeling ergens proberen te zoeken natuurlijk. Ook vrijdag nog altijd 35 tot 38 graden zelfs. In het weekend lijkt de kans op een warmteonweersbui weer toe te nemen. Het is dan een fractie minder warm, al is dat relatief. En het kan ook in het weekend altijd 31 graden worden.
0: Duidelijk, dankjewel Frank.
6: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin Airco. Daikin.
2: en twee files op onze snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel. E40 tussen Haasrode en Sterrebeek een half uur erbij tellen. En op de enige 10 tussen Zemst en Machelen ook een kwartier extra.
1: Dit is de Foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het Samuel Welten? DJ Paul Elstak? Wanna see the rainbow high. Of Willy Sommers? Stem nu op qmusic.be of in de Q-app. Nummer 710.

0: Het is tijd, we gaan onze vacature officieel invullen.
1: We zijn er klaar voor.
2: De foutste stem op de werkvloer.
1: Wie zingt het foute anthem op de foute party komende vrijdag? 5 luisteraars hebben vorige week auditie gedaan.
0: We hadden Anne uit Kampenhout, die voor de marketing van Centerparks werkt.
1: Elektricien Jorik uit Ardooien.
0: Chinook uit Baasrode, die kinderverzorgster is.
1: Secureel agent Inspe Brahim uit Zottegem.
0: En Lina uit Oosterzeelen, die bij Fiberklaar werkt.
1: Het is tijd om een beslissing te nemen. Het hele weekend kon je stemmen voor jouw favoriet. En de stemmen zijn geteld.
0: De beslissing is dus genomen door iedereen die dit weekend heeft gestemd.
1: De winnaar kennen we zo meteen. Eerst nog steps in deze prachtige lijst.

0: radio2.be.
1: Go Yellow!
2: Voilà, we hebben alles om morgen te vertrekken.
3: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
4: Ik wacht op de zolder, mijn schat.
3: Ja.
5: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
0: Proud to be found. Dit is de Foute Zee.

0: 7 uur 42, Steps and One for Sorrow op nummer 709 in deze mooie lijst.
1: De foutste stem op de werkvloer.
2: Wie neemt de microfoon over van Wesley Song? Die heeft het vorig jaar gezongen. Wie zingt dit jaar ons foute anthem op de foute party? 5 luisteraars hebben vorige week auditie gedaan en nu hangen ze ook allemaal aan de lijn. We beginnen met Ann uit Kampenhout. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Marken en Dorothee.
2: Je hebt maandag auditie gedaan vanuit Centerparks, waar je werkt. Heb je nadien zowat de concurrentie in de gaten gehouden afgelopen week?
3: Jazeker. Elke ochtend stond ik klaar om even te piepen wat zij aan het doen waren.
2: Ja, en wat vind je van je tegenstanders?
3: Het zijn goede tegenstanders. Ik vind dat we allemaal een grote kans hebben om te winnen.
2: Ja, Jorik uit Ardooien, die hangt ook aan de lijn. Dag Jorik, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Maarten Dottie.
2: Jou hebben we dinsdag gehoord. Je bent elektricien. Ja. Hoe zit het met de spanning bij jou, Jorik?
4: De spanning zit al wel redelijk hoog op dit moment. Ik hoop echt dat ik op het podium mag staan. Maar ja, alle kandidaten waren allemaal even goed. Dat waren allemaal goede kandidaten.
2: Ja, het is 1 op 5 kans. Ik snap dan wel dat de spanning door je lichaam giert. Chinook uit Baasrode, die zullen we er ook even bij halen. Dag Chinook, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Jij stond woensdag tussen de kindjes in de opvang te zingen. Je bent kinderverzorgster. Zijn er ondertussen al opnieuw kleine supporters opgedaagd?
5: Ja, die staan allemaal vol spanning mee te wachten om mijn dikke knuffel te geven, eender wat de uitslag is.
2: Oh, dat is lief. Maar het is daar wel opvallend rustig, vind ik, op de achtergrond.
5: Ja, ik heb het weer even aan mijn collega overgelaten om eventjes met jullie te kunnen bellen.
2: Top. Brahim uit Zottegem, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Jouw auditie was aan het station van Gent-Sint-Pieters. Van waar horen we jou vanochtend?
6: Wel, ik ben nu onderweg naar de trein. Dus ik ben eigenlijk aan het rijden van Zottegem door Sliezout en naar Herzelen, omdat daar wat rustiger is.
2: Ah ja, zo. Maar je zit wel op de trein, of niet?
6: Nee, nog niet. Nu ben ik in de auto.
2: Het is niet dat als je voor Secureel wil werken, dat je verplicht bent om de trein te nemen.
6: Nee, dat is een feit. Dat is een feit.
2: En Lina uit Oosterzeelen, die hangt ook aan de lijn. Goedemorgen, Lina.
7: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
2: Jij werkt voor Fiberklaar, eigenlijk aan de overkant van Flanders Expo. Je hebt veel foute collega's. Dat hebben we vorige week gemerkt tijdens jouw auditie. Zijn die allemaal al opnieuw van de partij vanochtend?
7: Die zijn zeker van de partij.
2: Oké, oh my. Dat is zelfs zo luid dat WhatsApp even flipt.
0: Ja.
2: Het wegfiltert. Ja, goed. Oef,
0: het moment is daar, denk ik, hè. Ik zet alle microfoons opnieuw dicht. We kunnen jullie niet meer horen.
2: Jullie mogen zometeen alle 5 zeggen: ik ben de foutste stem op de werkvloer. De winnaar is de enige die zometeen op de radio te horen zal zijn.
0: We tellen af en dan horen wij de winnaar. In 3, 2, 1.
7: Ik ben de foutste stem op de werkvloer.
0: Ja, Lina! Jij bent officieel de foutste stem op de werkvloer. Proficiat. Ja, WhatsApp heeft alle tofheid weggefilterd.
2: Lina, kan je ons nog horen? Zoveel lawaai. Lina, hoe voel je je? Ja, jij gaat optreden in Flanders Expo op de Foute Party.
7: Ja, hoe voel ik me? Ik weet het niet goed.
0: Ja, we love her.
2: Heb je al ooit zoiets gedaan eigenlijk?
7: Nee, nog nooit.
2: Hey, maar dat is natuurlijk nog nooit is veel gezegd, want je hebt natuurlijk al voor 100.000 mensen opgetreden toen je auditie deed vorige week. Zullen we nog eens luisteren naar jouw auditie, Lina?
0: Dat is een goed idee,
7: ja. Ja, is goed.
0: Laten we dat doen dan. Bij deze, het foute anthem, gezongen door Lina uit Oosterzeelen.

0: je werkt dus voor Fiber klaar met een leuke flexiejob deze vrijdagavond. We gaan jou heel de week nog klaarstomen voor jouw optreden. Je gaat volop repeteren en vrijdag sta jij op de foute party. Jij krijgt dat geregeld met je werk?
1: Ja, zeer zeker.
0: Oké, anders als het nu nee zou zijn, dat hadden die vraag misschien eerder moeten stellen. Ja. Maar dus jij ziet het helemaal zitten.
1: Ja, absoluut, absoluut.
2: Proficiat, Lina. En natuurlijk ook enorm bedankt aan alle andere foute luisteraars die auditie hebben gedaan.
3: De foutste stem op de werkvloer.
4: Studenten en flexies in een vingertik. Met na.

0: nummer 708 in de foute 728. Modern Talking in Cherry Sherry Lady. Lina uit Oosterzeelen staat op de foute party komende vrijdag. Zij is de foutste stem op de werkvloer.
1: Zij zingt dus op het grote podium van Flanders Expo het foute anthem. Ze mag ook 50 collega's meenemen als supporters. Dus ja, na haar optreden wordt dat ineens ook gewoon een fantastische teambuilding. Hè? Ja. Uiteraard, als jij Lina ook graag aan het werk wil zien, als je mee wil komen zingen met het foute anthem, tickets voor onze foute party op qmusic.be. Over een uurtje kan je er ook winnen trouwens, tickets voor de foute party. En ja, wij zouden het gewoon echt super fijn vinden om jou daar te zien.
0: K3 komt ook in een iets andere samenstelling. Marten is met zwangerschapsrust. Dus Klaasje is van de partij voor het eerst in de geschiedenis twee blonde zangeressen. Ik zou het niet missen. Onze

0: eigenlijk de vierde van Swedish House Mafia worden. We hadden er geen zin in. Eric Prydz heeft het op zichzelf gedaan. Ook goede muziek natuurlijk. Hè. Call on me. En zo is het bijna 8 uur.
1: Zometeen bij Maarten en Dorothee.
2: Maarten, het was zaterdag jouw verjaardag. Je 38ste. Dus we hebben nog een kleine verrassing. Een verjaardagswens van 38 geworden.
0: Ja, dat is goed. Eerst in de show VTM Sportanker Maarten Brex. Ja, we gaan het toch moeten doen. Hè. Na 8 uur moeten wij toch even die match van de Rode Duivels gisteren tegen Iran fileren. Krantenjournalisten zijn zo grof. Oh. Zo van, honteux zullen we schrijven, zodat Rudy Garcia het zeker begrijpt. Zo, dat ik denk, oh man, doe kalm. Hè. Dat is toch, die kunnen toch heel intens zijn. Hè.
2: Dat is waar.
0: Enfin, Maarten is gelukkig chiller. We zullen zien wat het wordt na 8 uur. Na een van de oudste foute artiesten in de lijst. 80 is ze ondertussen. Cher komt eraan.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: Koffer gestolen in Kreta?
5: Oh nee.
4: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Goedemorgen, iets van 8 krijg je van Delphine.
2: Goedemorgen. Je kan nu 1 nummer bellen bij online fraude of als je een vermoeden hebt van fraude. Je kan terecht bij Fraud Stop op 078 170 170. Omdat het nu nog te onduidelijk is wat je moet doen. Dat zegt de Bankenfederatie Febel. Ruil een appel met iemand anders.
0: Ik ben even heel de tafel aan het kapot doen, Delphine. Sorry.
2: Heel de studio, wat gebeurt er allemaal?
0: Heel de studiotafel, Delphine, het spijt me zo. Ah, ik ben een beetje ziek. Ja, voilà, hier zijn we.
2: Oké.
0: Okay. Doe maar verder, sorry.
2: Dus, waar was ik gestopt nu natuurlijk?
0: Ja, ik weet het niet. Oh, ja.
2: Er is één centraal nummer ontwikkeld voor als je slachtoffer bent van fraude, van online fraude, of daar een vermoeden van hebt. Je kan dan bellen naar Fraud Stop. Dat is op 078 170 170, omdat het nu vaak te onduidelijk is wat je moet doen. Bankenfederatie Febelfin en minister van Consumentenbescherming Rob Beenders hebben dat samen ontwikkeld.
6: Vandaag heeft elke bank al een verschillend telefoonnummer waar je naartoe kan bellen, maar het probleem is dat heel moeilijk te vinden is. En op het moment dat je slachtoffer bent, dan ben je in paniek en dan wil je zo snel mogelijk iemand bereiken. Met dit heel eenvoudig telefoonnummer word je rechtstreeks verbonden met de antifraudedienst van jouw bank en win je cruciale tijd.
2: Waardoor de kans dus groter is dat je je geld terugziet. Het hele land neemt maatregelen tegen de hitte. De NMBS schrapt extra spitstreinen omdat die geen airco hebben. En ook op school gaat er extra aandacht naar de warmte vandaag, zegt het katholiek onderwijs.
7: Er zijn scholen waar leerlingen tijdens de les of tijdens de examens doorlopend water zullen kunnen drinken. En scholen maken ook gebruik van koelere klasruimtes als die beschikbaar zijn. En daarnaast worden warmtebronnen zoals computers of smartboards zo weinig mogelijk gebruikt. En in het basisonderwijs zien we dat sommige uitstappen en sportdagen zijn afgelast.
2: In Frankrijk zijn vandaag zelfs 845 scholen dicht door de hitte. Het is daar nog warmer dan hier. Als je zelf de warmte wilt trotseren, bijna alle supermarkten pakken uit met promo's voor ijsjes. De winkels weten dat klanten sneller ijs kopen bij warm weer. En ze willen op die dagen compenseren voor de koude en regenachtige dagen waarop we geen ijs kopen. En ze willen vooral ook niet met een grote stok overblijven als het weer afkoelt. De VS en Iran hebben een eerste gespreksronde afgerond in Zwitserland over de uitwerking van het vredesakkoord over het Midden-Oosten. Er komt een speciale controlegroep om na te gaan dat het staakt het vuren ook in Libanon wordt nageleefd. En Iran en de VS gaan ook nauwer samenwerken om schepen weer veiliger door de zeestraat van Hormuz te krijgen. Sport, onze Rode Duivels, die speelden op het WK voetbal 0-0 gelijk tegen Iran tijdens hun tweede groepsmatch. De Duivels ontsnapten nipt aan een achterstand nadat een Iraans doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. En zelf eindigden ze met 10 na een rode kaart voor Nathan Ngoy. Je hoort voetbaljournalist Janko Beekman.
8: De beste duivel gisteren was Thibaut Courtois. Samen met Kevin De Bruyne en Lukaku nog altijd een grote 3. Maar waar Courtois wel zijn topniveau haalde, was dat bij Lukaku en De Bruyne totaal niet het geval. De Bruyne opvallend vaak de fouten keuzes, heel veel balverlies ook. Lukaku raakt amper 24 keer de bal. Als ook je sterkhouders niet present tekenen, ja, dan wordt het gewoon zeer lastig. Ja.
2: Zaterdag spelen de Duivels een derde en laatste groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. En in dezelfde groep als onze Duivels trekt Egypte als leider naar de slotspeeldag met 4-6 punten. Ton van Acht van Nieuw-Zeeland met 1-3. En nog vannacht hebben Uruguay en Cape Verde 2-2 gelijk gespeeld. Opnieuw volop zon vandaag, rond de 31 graden meestal. Morgen richting 32 graden en woensdag en donderdag bloedheet met wel 36 graden.
0: Sorry, nog eens voor de mengtafel, het ging even fout!
5: Ja.
2: Was het goed, hè? Ja.
0: Sorry. Ja, ja, de files.
2: Dus dingen om zeep helpen en slechte moppen maken. Ja. Het is eigenlijk zo'n maandag.
0: Oei.
2: Vijf files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Gent E40 tussen Aalder en Drongen. Een half uur erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. 20 minuten extra richting Brussel. E40 tussen Haasrode en Bertum. 20 minuten erbij tellen. E19 tussen Zemst en Machelen. Een kwartier extra. En richting Antwerpen. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Een kwartier extra.
0: Even checken of all systems go zijn.
9: All systems go!
0: Oké.
1: De foute 728. Fireball. Maarten en Dorothee.
0: Zo zitten we al aan nummer 705. Die is voor Cher, de Shoep Shoep Song.
10: Want wij zijn proud to be found. Proud to be found.
1: Nummer 705.

0: De Shoop Shoop Song in de Foute 728.
1: Het is maandag 22 juni.
0: Voor het weekend hadden wij rond deze tijd Ward Lemmelijn aan de lijn. Hij nam deel aan het WK High Rocks in Zweden. En het is toch zeker niet gelopen zoals hij wilde. Het was droevig. Hij werd 38ste door een off-day. Ja, een andere Belg kon wel zilver pakken. Louis Osselaar.
2: Dat is wel dan een mooi resultaat voor de Belgen, mogen we dan toch zeggen, op het WK High Rocks.
0: Louis ging ook hard, hè?
2: Ja, voilà. Maarten, je hebt ook een beetje een off-day. Je zei net van, ik ben ziek. En dan heb je vrijdag dan die tand laten trekken waar die ontsteking onder zat.
0: Ja, ik heb tijdens het foutuur nog gebeld van Guy. Het lukt niet meer. En dan hebben ze mij geholpen. Waarvoor hulde? Aan de stomatoloog in kwestie. Mijn dank is groot.
2: Je kaak is zelfs nog een beetje dik op dit moment. Dus...
0: Ja, want het weekend was veel erger. Mijn verjaardag was intens. Een opgezwollen verjaardag. Maar ja, kijk. Niks aan te doen. En nu ben ik ook zo ziek eigenlijk.
2: Maar haal je de nummer 1 van de Foute 728? Dat is een beetje de vraag.
0: Ik weet het niet. Misschien met een pauze ergens onderweg. We zullen zien. Ofwel, ik zal al beginnen met vanmiddag. Maar die hitte helpt ook niet, hè?
2: Nee, tuurlijk niet. Als je dan wat pijn hebt en dan die hitte. Ja, kijk.
0: Gisteravond hebben we teleurgesteld de televisie uitgezet na België tegen Iran. Verdorie toch. We hebben een gids in de duisternis nodig.
1: Een man met een mening. Een man met een visie. De sportwereld heeft voor hem geen enkel geheim. In de wandelgangen staat hij bekend als het orakel van Morsel. Dames en heren, Maarten Brex.
0: Ja. Een bril scoren. 0-0. Maar Maarten, wat is er?
3: Ik dacht dat je ziek van zijn misschien. Ja.
0: Wel, ik had even pijn vannacht en ik heb dan die goal gezien van Iran, die volgens mij eigenlijk wel best goal had kunnen zijn. Daar werd ik al niet vrolijk van, dus inderdaad, voor de rest van de nacht was het niet veelbelovend op die manier. Maar wat is er gebeurd?
3: Ik zie eigenlijk twee oorzaken. Ik denk dat we weer, net als tegen Egypte, te voorzichtig aan die match begonnen zijn met en Raskin en Salemakers en Tielemans. Te veel controlerende spelers in plaats van spelers te zetten zoals Luke Bakio en Van Aken die initiatief nemen, die de boel kunnen forceren. En dan met die rode kaart was het helemaal gedaan van een gooi. Dat kan gebeuren natuurlijk, maar eigenlijk hadden we op dat moment die match lang hebben moeten beslissen en dat hebben we nagelaten. Dus ik denk te voorzichtig. En aan de andere kant, onze bepalende spelers, zoals de en ook Lukaku, die duidelijk nog niet klaar was om aan die match te beginnen. Ja, die laten het afweten en dan blijkt dat wij eigenlijk een zeer matig elftal hebben. Dat het niet tegen Egypte en ook niet tegen Iran kan forceren. Daar zijn we nu wel achter. Er is ook de hele wereld achter. Wij vinden het teleurstellend, maar ik las ook Zlatan Ibrahimovic, die gewoon in slaap gevallen is bij de eerste en de tweede helft.
0: Ik heb die quote van Michel Noren. Wacht.
4: Like I said, first half, almost fall in sleep. Second half, I fell in sleep. So, this game, nothing, not a lot to talk about. Another draw.
0: Ja, not a lot to talk about. Hè. Ja,
3: wat is onze legacy op dit WK? Wat doen we hier is ook een klein beetje de teneur. Als je zelfs van Egypte en Iran niet kan winnen, ja, waar gaan we dan naartoe met deze rode duivels? Dat is nu een klein beetje de teneur in binnenland, maar dus ook in het buitenland. En dat is wel echt heel erg pijnlijk.
2: Ja, natuurlijk. Want analisten zijn echt heel streng in de kranten voor de duivels. Heel harde woorden. En Maarten van Quali zei net van, maar Brex zal misschien iets milder zijn. Maar ik hoor jou toch ook wel
0: duidelijk niet.
2: Best hard zijn, hè?
3: Terecht. Ik bedoel, wat ik een klein beetje vind, ze spreken over de beste sfeer ooit. De familie komt lekker barbecuen, de kapper wordt ingevlogen. Maar dan moet je ook wel gewoon deliveren, vind ik. Snap je?
2: Dat snap ik.
3: Je bent wel op een wereldkampioenschap voetbal. En op dit moment nemen ze te licht op. Ik zag ook de vervanging van zo'n Salemakers bijvoorbeeld. Die doet alsof hij Cristiano Ronaldo is. En echt keek naar de bondscoach van dat jij mij durft te vervangen. Terwijl die gewoon een draak van een wedstrijd speelt. Dus, de duivels hebben niet echt helemaal de team ernst door van wat er op zo'n wereldkampioenschap nodig is om een match te winnen, denk ik.
2: Nee, maar wat heel veel analisten tussendoor wel vergeten, is even uitleggen hoe het nu zit. Wat moet er gebeuren om nog iets te betekenen op het WK? Wat is er nog mogelijk?
3: Dat is eigenlijk heel zot. Op de BBC heb je een tool om eigenlijk de rest van het toernooi een beetje te voorspellen. Om te zien wat dat nu betekent. En op dit moment zijn de duivels derde. En zouden ze als beste derde derde virtueel in de volgende ronde tegen Canada uitkomen, wat op zich geen ramp is. En als ze dat overleven tegen Colombia of Paraguay in de achtste finale, wat ook geen ramp is. Dus je hebt het geluk dat je met 48 landen zit en dat 8 beste derdes ook naar de volgende ronde gaan.
0: Ah, ja.
3: Dus als we gewoon winnen van Nieuw-Zeeland, ja, dan is er eigenlijk nog niks gebeurd. En hoeft dat allemaal nog geen ramp te betekenen. Dat zei Mark de Grijze gisteren ook. Op andere toernooien zijn we ook soms slecht begonnen en zijn we er uiteindelijk doorgekomen. Maar de vraag is natuurlijk of dat een gerechtvaardigde hoop of wens is.
2: Ja,
3: natuurlijk.
2: Want ondertussen is Jeremy Doku stevig ziek, luchtweginfectie, moet antibiotica nemen. Dan zei er nog een Franse journaliste dit weekend, zeg dat hem eens niet onnozel doet, dat hij per se bij de geboorte van zijn kind wil zijn.
0: Ja, maar dat is van aandacht zoeken.
2: Ja, mannen zijn daar figuranten. Veel mensen willen in zijn plaats zijn en op het WK staan en hij gaat naar een bevalling. Ja, het is ook niet zo gemakkelijk voor hem, denk ik. Hè? Als het allemaal aan het gebeuren is.
3: Die journaliste heeft zich ondertussen ook geëxcuseerd. Dus die had wel door dat dat een redelijk achterlijke uitspraak is.
0: Inderdaad.
3: De man heeft wel degelijk een rol bij de geboorte en wil daar uiteraard bij zijn. Maar de bond heeft dat wel dusdanig geregeld dat in principe Doku als matchspeler niet in gevaar zou kunnen brengen. Dat hij geen wedstrijd zou moeten missen. Dus dat is allemaal redelijk gecontroleerd, maar je hebt wel het gevoel dat Doku er niet helemaal met zijn kopje bij is. Dat vind ik nu ook wel, los van die luchtweginfectie. En we hebben hem absoluut nodig, denk ik, tegen Nieuw-Zeeland en hopelijk ook in het verdere verloop van het toernooi om matchen te forceren. Dat hebben we gisteren wel gezien.
5: Conclusie, het moet tegen Nieuw-Zeeland. VTM Sportanker Maarten Brex, geniet van de foute 728 en van de tropische temperaturen.
2: Salut!
3: Jullie ook.
0: Ciao.
5: Verder met de lijst stel ik voor op nummer 724.
1: Dit is de foute 728.
5: Beetje too limited, maar ja, zet hem iets luider. Als je weet hoe de radio werkt, want dat is soms een gesukkel, kan je de bas misschien wat bijwerken.

0: Tussen alle foute hits door, Maarten, wil ik nog even kort tijd maken voor jou. Want afgelopen zaterdag was je jarig.
1: Ja.
0: En ik heb nog een verjaardagsboodschap voor jou in elkaar geknutseld.
1: Dat is heel lief. Ik kijk er naar uit. We hebben ook nog van alles anders gepland, gelukkig, op nummer 703. Belinda Carlisle, die vraagt om een lichtje aan te laten.
2: Het Q Beach House. Q Beach House staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
3: En ik zal er ook bij zijn.
2: Kom zaterdag naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House. Daar wil je geen seconde van missen.
3: Ik zie jullie daar. Q.
2: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
3: Maak ze maar samen.
2: Q-music.
4: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
5: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
6: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
7: Oppakken!
5: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
8: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
9: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
10: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
11: Wilt jij met mij een meloen delen?
10: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 15% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.

0: vanochtend vroeg beginnen aftellen naar de nummer 1, nu vrijdag. En dan verhuizen we naar Flanders Expo voor de Foute Party. Iets over 8:30, jouw kans op tickets.
1: Maarten, je bent dit weekend 38 jaar geworden. Een beetje in mineur, want je bent je nieuwe levensjaar dus ingegaan met een tand minder helaas. Dat de meeste mensen op hun 78 overkomt. Maar het is traditie. Er is een verjaardagsboodschap voor jou in evenveel woorden als je levensjaren op de teller hebt staan. Dus wensen in 38 woorden. Alle andere Q-DJ's willen jou heel graag feliciteren.
0: Ben benieuwd.
2: Hyper de pieper de piep voor Maarten. Wat kan de man niet?
3: Tussen ochtendshows, draaien op feestjes, drie kindjes entertainen, duvels drinken en dagelijks fruit met amandelpasta eten.
4: Blijf jij indrukwekkend, energiek en creatief.
5: Geniet van je verjaardag
6: en de zon vandaag.
4: En denk eraan dat...
0: Ja, het wordt...
1: De woorden waren op.
0: Ja.
1: Dus,
0: maar hoe oud ga ik moeten worden voor ik mijn volledige boodschap...
1: Ja, dat is natuurlijk wat ons... Ja, dat vragen we ons jaar na jaar af. Hè. Op een dag zal ze compleet zijn.
0: Echt waar.
1: Volgend jaar 39 woorden. Wie weet komen we dan iets dichterbij. Ja, de volledige verjaardagswensen.
0: Heel lief, dankjewel allemaal.
1: Gelukkige verjaardag.
0: Het kan deze week een historische hittegolf worden in ons land. Nooit eerder was het zo vroeg op het jaar, zo lang, zo warm. Leerlingen en studenten mogen zich dus ook aan hele warme laatste examens en zwoele proclamaties verwachten. The summer is kortom betrekkelijk crazy. 701.
7: De foute 7.

0: Je wekker niet te laat gezet. Je bent niet pas wakker geworden tijdens het foutuur. Geen nood, nee, de foute 728 is begonnen.
1: De foute 728. Overzicht.
0: Met op 710.

0: vrijdag staan ze op de Foute Party en ook in deze lijst op 707 K3.
1: ...706 voor Eric Pritz.
0: Op 705 Cher.
1: Doen we Limited op 704. Twilight Zone.
0: 703 Belinda Carlisle.
1: En Mama's Jasje op 702.
2: Als de dag van toen hou ik van jou.
0: En The Summer is Crazy op 701.
3: The Summer is Crazy.
1: Fishers zijn ook crazy. Gelukkig komt er Delphine nu één centraal nummer voor als je gefished bent.
4: Ja, voor slachtoffers, maar ook als je het nipt vermeden hebt en mensen wil redden die nog slachtoffer kunnen worden. Je kan dan terecht bij Fraudstop, dat is nieuw, op 078 170 170. Het is 24 op 7 beschikbaar en dat kan dan meteen je bankapp en je kaart blokkeren, waardoor er geen extra geld meer kan gestolen worden. Want tot nu moest je dat via je eigen bank doen met verschillende telefoontjes naar Cardstop en zo, terwijl je op zo'n moment in paniek bent en het moet ook allemaal heel snel gaan. En nog belangrijk om te onthouden ook, Fraudstop zal jou nooit bellen als dat gebeurt. Dan is het fraude. En die online fraude die blijft dagdagelijkse kost, want twee West-Vlaamse tieners hebben samen online €200.000 gestolen van zeker 80 slachtoffers. Ze contacteerden mensen die een autozoekertje hadden gepost. Ze deden hen geloven dat ze de auto graag wilden kopen, maar op vakantie waren. En dan stuurden ze via WhatsApp een link om al een voorschot te kunnen betalen. Maar daarna haalden ze dus de rekeningen leeg van de mensen die daarop klikten. Die twee die komen in september voor de rechter en riskeren tot 5 jaar celstraf.
1: De Deile 99 is niet doorgegaan door het slechte weer. Maar je hebt hem toch gewandeld, privé dan, Frank. Het was gisteren ook nog de langste dag van het jaar, 17 uur zonlicht. Hoe heb je die doorgebracht?
5: Ja, eerst een beetje uitgeslapen natuurlijk, dat was nodig. En daarna hebben we eventjes over en weer gereden naar Ardennen, want ons huis moest gekuist worden. Er waren mensen die eruit gingen en die er dezelfde dag ook weer in gingen.
1: Oh,
5: maar als we dat met ons tweeën doen, dan gaat dat redelijk snel. En dan natuurlijk hebben we de dag geëindigd met de supporter natuurlijk, samen met vrienden. Maar dat was, dat viel wat tegen.
1: Ja, dat hebben we al uitgebreid behandeld in deze show, waarom dat tegenviel.
0: Ja, 0-0, dat had toch niemand verwacht, denk ik. Hè?
5: Nee. Nee, tuurlijk niet. Nee, helemaal niet. Maar ja.
1: Het weer vandaag, Frank.
5: Warm, hè? Dus 30, 31 graden kan het alweer worden met veel gemak. We gaan een beetje mix krijgen van zonnige periode. Af en toe wat wolkenvelden. Zo'n kleine kans eventueel, want wat warmte onweers bij, voornamelijk in Ardennen. En datzelfde weer krijgen we ook morgen. Het is dan zelfs 32 graden. Ja, woensdag en donderdag bakken en zweten. Alles erop en eraan. 6, 37 graden kan het worden. Dus het wordt echt wel zeer warm. En het zullen zonovergoten dagen worden. Vrijdag dan hebben we ook nog veel zon met temperaturen van ergens 35 graden. Maar misschien in het oosten zelfs 38 graden. En in het weekend gaan we dan richting de 31 graden. Kans op een onweersbui neemt dan wel toe. Maar het is toch wel een ongeziene hittegolf wat dat betreft. Ja.
1: Dankjewel Frank, tot morgen.
5: Ja, tot morgen.
0: 5 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Gent. E40 tussen Aalter en Drongen, daar moet je 35 minuten extra rekenen. E17 tussen Deinzen en Zwijnaarden, ook een kwartier erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen, 23 minuten extra. Buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Welriek in de Dreef, 23 minuten erbij tellen. En richting Brussel, enige 10 tussen Zemst en Machelen, een kwartier extra.
6: Dorothee's Doordenker.
0: Een goede vriend hoort ook wat je niet zegt.
6: Dit is de Foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het K3? Margriet Hermans.
7: Lekker blijven hangen.
6: Of Gigi D'Agostino. Stem nu op qmusic.be of in de Q-app.

0: je voor op het laatste seizoen.
1: This is how we keep this place alive.
2: This is the bear.
0: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni exclusief op Disney+.
3: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
4: Mijn kusfiets is helemaal op de klop.
3: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
4: Zelfs met een helm is ge...
3: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
5: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
6: Oké, actie!
7: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelte. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
6: Perfect!
7: Koop je tickets via kinepolis.be.
8: Go Yellow!
9: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Amai, dat is internetjes.
9: Info op telenet.be.
11: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1.

0: Hey, je hebt zin om naar de foute party te komen. Ben je er ooit al geweest?
1: Ja, het is al even geleden. Het is niet meer van gekomen.
0: Oké. Wie springt er voor jou uit op dat affiche?
1: Ja, K3, jullie natuurlijk, Belle Parijs.
2: Hey, jouw naamgenoot, de Jordi, die komt natuurlijk ook draaien,
1: ja.
2: Hè?
1: Ja, blijkbaar.
2: Ja, blijkbaar. Jordi, we stellen een vraag en jij geeft het foute antwoord. Is dat duidelijk?
1: Ja, dat duidelijk.
0: Oké.
3: Allee, allee, speel mee. Dit is de Foute Quiz.
2: Liefhebbers van foute muziek, die hebben maar één motto. Leef alsof het je laatste dag is. Want mooi, het leven is mooi. Dat weet ook Wil Tura, maar hij stelt wel enkele voorwaarden. Mooi, het leven is mooi, zolang er A. zon, muziek en kinderen zijn. Of B. regen, stilte en volwassenen zijn. Wat is het foute antwoord?
1: B.
2: Helemaal fout.
0: Ja, zeker wel.
3: Leven is mooi.
0: Je hoort het, dit is het juiste antwoord. Dat wil zeggen dat jij dus ja, die tickets binnen hebt, hè, man. Goed gedaan.
2: Hey, vier tickets. We zien je dus heel graag in Flanders Expo. Heb je nog wat verkleedkleren in huis?
1: Ja, dat gaat wel lukken.
2: Oké, top. Dan zien we jou heel graag daar en over een uurtje spelen wij opnieuw.
0: Salut, Jordi.
1: Dag,
3: salut. Dit is de Foute 728.
4: Hallo, ik ben Jelle de Beulen en mijn favoriete foute plaat, oh ja, fout, wat is fout natuurlijk, dat is I Drove All Night van Céline Dion. Dus allemaal in de hoogte meezingen, ik ga dat ook doen en het wordt gelukkig niet uitgezonden.
3: Nummer 698.

0: WK 98, dat fantastische computerspel. Chumba Wamba, Tub Thumping. Toen ik op mijn verjaardag nog keek naar België-Mexico met mijn opa. Mijn verjaardagsfeestje, 10 jaar. Veel sfeer in het Fout Euro, wou ik zeggen, maar het is natuurlijk de Foute 728. Het is maandag 22 juni, de start van deze mooie lijst. We zijn 30 foute hits vers.
1: Oh, en wat een week

0: Geweldige classic van Get Ready, vuur bij Q Music. Een nieuwkomer in de lijst na 9 uur. Loco, loco. Past ook bij de zonnige sfeer natuurlijk.
1: Straks bij Maarten en Dorothy. Verdubbel je loon in 60 seconden.
0: Als je belt naar de politiezone Antwerpen, dan krijg je misschien wel Kelly aan de lijn. Van een fout parkeerder tot een dringende vraag. Ze staat altijd klaar om mensen verder te helpen. En dat elke dag opnieuw. En wat ook wel fijn is, ik vind het ook wel grappig, ze is haar mama gevolgd. Want die heeft dat ook altijd gedaan.
2: Ah, oké. Okay. Ja, je hoort dat nu wel vaker bij zo'n familiebedrijven bijvoorbeeld, dat je in de voetsporen van je ouders treedt, ja. Maar zo bij gewoon een
0: niet
2: job.
0: Vaak, hè?
2: Is wel cool, ja.
0: Vandaag neemt ze ons telefoontje op. Dat telefoontje kan haar heel veel geld opleveren.
1: Verdubbel je loon in 60 seconden. Straks om 9:30. Q-Music.
3: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin Airco. Daikin.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
5: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Goedemorgen, nieuws van 9 krijg je van Delphine.
6: Goedemorgen. Eén telefoonnummer voor slachtoffers van phishing. Bankenfederatie Febelfin en minister van Consumentenbescherming Beenders richten fraudstop op voor slachtoffers van online fraude. Je belt naar 078 170 170 en dan wordt alles voor jou geregeld.
7: Vandaag heeft elke bank al een verschillend telefoonnummer, maar het probleem is dat dat heel moeilijk te vinden is. En op het moment dat je slachtoffer bent, dan ben je in paniek. Met dit heel eenvoudig telefoonnummer word je rechtstreeks verbonden met de antifraudedienst van jouw bank.
6: En zo win je cruciale tijd. 2 West-Vlaamse fishers, tieners nog maar, hebben 200.000 euro gestolen. Ze lichten zeker 80 slachtoffers op via tweedehands.be of Marketplace. HLN-collega Bjorn Makelberg.
8: Heel vaak benaderden ze mensen die een auto wilden verkopen. Via WhatsApp logen ze dat ze voor hun werk in het buitenland zaten, maar dat ze een voorschot wilden betalen. Ze sturen de verkopers daarom een link. Door daarop te klikken gaven die mensen, zonder dat ze dat beseften natuurlijk, toegang tot hun rekening.
6: De 2 riskeerden tot 5 jaar cel. En het is nog niet verloren voor onze Rode Duivels. Ze speelden ook in een 2e groepsmatch op het WK gelijk, 0-0 tegen Iran. Groepswinnaar gaan ze niet meer worden, maar doorgaan, dat moet lukken. Dat zei collega Maarten Breks daarnet in onze ochtendshow.
9: Op dit moment zijn de Duivels 3e en zouden ze in de volgende ronde tegen Canada uitkomen, wat op zich geen ramp is. En als ze dat overleven tegen Colombia of Paraguay in de 8e finale, wat ook geen ramp is. Dus als we gewoon winnen van Nieuw-Zeeland, ja, dan is er eigenlijk nog niks gebeurd.
6: Zaterdag spelen ze dus een laatste groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Opnieuw volop zon vandaag, 31 graden, morgen 32 graden en woensdag en donderdag ook veel zon en dan tot 36 graden.
2: En 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Welriekende Dreef, 25 minuten extra. Binnenring tussen Anderlecht Noord en Jette een kwartier erbij tellen. Tussen Expo en Vilvoorde ook een kwartier extra en richting Brussel enige 10 tussen Zemst en Machelen. Daar moet je 20 minuten extra rekenen.
0: Luisteraar Lina uit Oosterzeelen brengt het foute anthem op de foute party vrijdag. En jij kan het nu heel luid meezingen. Laat u gaan.
10: Je hoeft

0: Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
3: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
4: Bon, de Nico komt niet.
3: Zij die het vergeten.
4: Els, waar zei jij?
3: En zij die vergeten te annuleren.
4: Zeg, iemand een dom gehoord?
3: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
4: Ah, zalig.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
9: Bijna 9:30. Goedemorgen. 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse buitenring tussen Waterloo en Welriekende Dreef. 20 minuten erbij tellen. Binnenring tussen Expo en Vilvoorde. 11 minuten extra. Richting Antwerpen E313. Tussen Massenhoven en Wommelgem ook een kwartier erbij tellen. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Noord en Borgerhout. 10 minuten extra.
10: 10 vragen. 60 seconden. Verdubbel je loon.
11: Kelly uit Deurne, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
11: Hallo. Wat doe je van werk?
12: Ik ben kalteker bij politie Antwerpen.
11: Dit dus eigenlijk?
12: Zoiets, ja.
11: Telefoneren, hè? Ja.
12: Klopt, klopt.
11: Waarvoor bellen mensen jou?
12: Voor van alles, van alles.
11: Maar geef zo eens een voorbeeld, want ik kan me er zo niets bij voorstellen. Als ik denk aan de politie bellen, denk ik aan echt een noodgeval.
12: Ook, dat ook. Dus het hangt een beetje vanaf. Het is echt heel, heel uiteenlopend. Wat de job echt leuk maakt ook. Dus.
11: Ja. Ja, en je hebt het van thuis, want je mama heeft het ook gedaan.
12: Klopt, dat klopt.
11: Kwam die dan met van die wilde verhalen thuis, dat je dacht van, oh, ik wil dat ook doen?
12: Nee, gewoon. Dat is altijd mijn droom geweest om ook bij de politie te werken. Dus niet door de verhalen, maar gewoon door de interesse zelf.
11: Wauw, leuk. Mega cool, mega cool. Hoe heb je je voorbereid? Hoe ga je het doen?
12: Ik heb geprobeerd het een beetje te volgen via internet, dus ik hoop dat dat voldoende is.
11: Ja, de actualiteit bedoel je? Het nieuws?
12: Ja, bijvoorbeeld, ja.
11: Oké.

0: wij graag nog weten, hoeveel verdien je elke maand netto?
1: 2377,72.
0: Kelly, als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. En bij een fout antwoord, dan is het afgelopen. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
2: Oké, dan gaan we eraan beginnen. Ik tel af. 3, 2, 1, go.
0: Bij welke voetbalclub krijgt Sam Goris volgens de lyrics van Laat het gras maar groeien een vakantiejob?
1: Davio Michelo.
0: Van welk land is goulash het nationale gerecht?
1: Pas.
0: Hoeveel is 728 min 29?
1: Pas.
0: In welke Belgische stad ligt het Citadelpark?
1: Brussel.
2: Nee, Gent.
0: Ai.
1: Oh, toch aan twijfelen.
0: Ja, ja, maar je had 2 pasvragen had je ondertussen verzameld. Dus als je daar nog te veel ging bijdoen, ging het ook onhaalbaar worden. Dus kijk.
2: Ja.
0: Gegokt en verloren, maar we pakken niks af, hè.
2: Nee.
0: Het kan ook niet kwaad. Voilà.
1: Ja, we hebben geprobeerd.
0: Je hebt geprobeerd. Goulash, het nationale gerecht van Hongarije, 728 min 29. Ja, dat is wel een instinkertje, hè. 699 is dat. 1 juist antwoord binnen de tijd, dus een troostprijs van 10 euro. In een slordige 10 seconden verdiend. Ça va nog wel, Kelly.
1: Voilà. Voilà. Het is aan, dat is ook leuk.
0: Fijne werkdag, salut, hè.
1: Dank je wel, dag.
3: Dit is de Foute 728. Welkom.

0: Kids. Die staan op 686 dit jaar. En Maarten ziet er ineens helemaal anders uit.
1: Beter of slechter?
0: Oh, dat vind ik moeilijk. Dat vind ik anders.
1: Anders. Sorry.
0: Anders.
2: Allee, allee, speel mee. Dit is de Foute Quiz.
1: Ik vind het anders, anders niet bepaald goed
0: is
1: eigenlijk.
0: Is toch lief, hè?
1: Vind je dat goed?
0: Ja, ja.
1: Ik vind dat niet zo lief.
0: Maarten van Kwalli is ziek. Zijn gezicht zat ook helemaal zo dik door een getrokken tand met een ontsteking. We hebben hem naar huis gestuurd. Ja. Maar Matthias, jij komt mij al even gezelschap houden.
1: Ja, zeker. Straks vanaf 10 uur met Ulrike Douwer. Maar ik vind het fijn om hier eens bij jou te zitten.
0: Heb je zin in de Foute 728?
1: Zeker. Het is de belangrijkste week van het jaar.
0: Ja.
1: De beste muziek van het jaar sowieso.
0: Het weer zit mee.
1: Het weer zit mee.
0: Zo'n hittegolf, ik ben daar geen fan van. Maar als het Foute 728 is... Ja, dan komt alles samen, hè.
1: Ah, ja, ik hou wel, van dat weer. Ja. Hoe heter, hoe beter.
0: En qua weer.
1: En qua weer ook zeker, ja.
0: We gaan inderdaad de Foute Quiz opnieuw spelen, hè. Elk uur maak je kans op 4 tickets voor de Foute Party. Je mag je iets laten weten in de Q-app als je graag wil meedoen.
1: Ja, dat klopt. Moet ik nog iets zeggen?
0: Nee, dat was het. We kunnen verder gaan met de lijst.
1: Jij voert wel zowel het woord, hè. Meestal zo.
0: Ja, meestal is dat Maarten. Dus misschien bij het spel moet jij het zo meteen het woord
1: Ik ga mijn best doen. Kom goed.
2: De Foute 728.
3: Dikke nek.
2: Q.
3: Music.
2: Nummer 685.

0: Op 684 Britney Spears.
1: Dames en heren, hier is ze dan. De vrouw op wie we al 5 minuten zitten te wachten. Geef haar een daverend applaus.
2: Steffi uit Poperingen.
3: Hallo, dag Steffi.
4: Goedemorgen.
5: Ja, het is niet Maarten en Dorothee.
0: Nee, het is al Matthias van den Bulke, want Maarten...
5: Die zit ergens anders.
0: Ja, mottig, tandpijn, we hebben hem naar huis gestuurd.
5: Steffi, voilà. Kan je het hoofd een beetje koel houden tot nu toe?
4: Ja, de airco brandt hier thuis, dus dat is wel handig.
5: Oh, dat is gemakkelijk. Dat is aangenaam, met airco. Het is belangrijk, want je brein moet zo meteen goed meewerken. Ik zie Dorothee weer al lachen met mijn... Ei, nee.
0: Wat? Nee, het was perfect. Ik was met niks aan het lachen.
5: Ja.
0: Maar ik ga er vanaf nu goed op letten of die ei een beetje in orde
5: is. Dat is goed. Steffi, we stellen jou zo meteen een vraag en jij geeft het foute antwoord. You know the drill?

0: leven. Wij willen vrij zijn. Wij willen op onze eigen benen staan. Want wij, fans van Foute Muziek, zijn zelfstandige mensen. Maar voor een meeting op het derde verdiep nemen wij niet graag de trap. Net zoals Loredana en Patje van Tu Fabiola kiezen wij voor een gemakkelijkere oplossing. Welke oplossing is dat? A. Met de roltrap of B. Met de lift? Steffi, wat is het foute antwoord?
1: De roltrap.
2: Ja!
0: Helemaal fout.
2: Proficiat Steffi, jij komt naar de foute party. Wie neem je mee?
1: Mijn vriend en familie.
2: Ja, dat is een goed antwoord. Kort en bondig. Geniet van de airco vandaag. Dag Steffi, dag.
1: Dank u, dag.
3: Dat is goed fout. De foute quiz. Nummer 683.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Voilà, dat was het.
1: Op nummer 683, Right Set Fred.
2: De foute 728.
1: En I'm Too Sexy, ik was een klein beetje afgeleid door het nummer en door jou uiteraard.
3: Oh, amai, zeg.
1: Met dat luipaard.
3: Ja, ik heb speciaal inderdaad mijn luipaard aangedaan. Ik
1: voor
3: dacht, ja, voor jou. Nee, gewoon voor de foute 728.
1: Dat zal wel zijn. Heb je al een outfit eigenlijk voor vrijdag?
3: Nee. Die is nog in volle voorbereiding.
1: Ah ja. Ja. Wat mogen we zo verwachten?
3: Oh, ja. Iets blinkend. En het moet passen bij Maarten, want die heeft wel al een outfit. Normaal gezien is het omgekeerd. Ja. En dan wordt hij aangepast op wat ik ga aandoen. Maar ja, kijk, in dit geval, het is eigenlijk goed dat hij er al eentje heeft. En het is zo wat een joggingpak-achtig iets.
1: Oei.
3: Maar zo wat groen met geel, dat is de vibe voor Maarten op de foute party vrijdagavond. Dus dat is ook wel goed, want hij is nu dus een beetje ziek. Dus dan kan hij nog een beetje, dan moet hij in zo geen te strak kostuum op dat podium gaan staan.
1: Ja.
3: Kan hij zo nog een beetje uitbollen richting de vakantie.
1: Ik heb het mijne ook sinds vrijdag. Bij mij is lekker strak. Kort, weinig om het lijf.
3: Kort?
1: Maar toch met pluimen. Ja.
3: Een shortje dan of iets?
1: Ja.
3: Of hola.
1: Ja. De benen een keer showen. Maar ja, in Flanders Expo kan het ook heel warm zijn. Dus ik dacht zo weinig mogelijk stof.
3: Ja, en waar zitten die pluimen?
1: Dat is een surprise.
3: Die ticket verkopen gaat hier echt ineens de hoogte in schieten. Zometeen in de cockpit van de foute 728, Matthias natuurlijk en Ulrike. En het wordt een magische vlucht.

0: het wordt een feestje.
1: Ja, hè?
0: Veel zin in deze week en hopelijk gaat Maarten morgen beter zijn. En anders hoor je sowieso Dorothee morgenochtend vanaf 6 terug.
1: Ja, ja, je weet nooit. Bij leven en welzijn. Tot morgen.
0: Ja, tot morgen.
2: De foute 728. Proud to be fout. Nummer 682.

0: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
1: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
3: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
4: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Goedemorgen, het nieuws van 10 krijg je van Delphine.
7: Goedemorgen. Er blijven minder mensen asiel aanvragen in ons land. In mei nog 28% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. En het is ook het laagste cijfer in 4 jaar. Dat blijkt uit tellingen van minister van Asiel en Migratie, Annaleen van Bossuyt.
8: Die cijfers tonen aan dat ons streng beleid dat toch werkt. Maar het is zeker geen reden om nu achterover te gaan leunen. De druk op onze asiel- en opvangdiensten blijft hoog. We moeten dus blijven hervormen en doorzetten. Sinds 2 weken is het Europees Asiel- en Migratiepact in werking getreden. En ook dat moet een positieve impact op de instroom hebben.
7: Onze asielaanvragen dalen ook sneller dan in de rest van Europa. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 3 doden gevallen. In Zaporizhia en Odessa gebeurde dat bij drone- en raketaanvallen. En daarnaast viel Rusland ook een vrachtschip aan op de Zwarte Zee. Oekraïne zelf viseerde 4 luchthavens in de buurt van de Russische hoofdstad Moskou. Die bleven daardoor vanochtend 1,5 uur dicht. En voor het eerst in net geen 20 jaar staan er weer 3 Belgische mannen in de top 100, of de top 50 liever, bij de tennissers wereldwijd. Rafael Collignon stijgt van 51 naar 43. Hij steekt daarmee Ziso Bergs voorbij op 48. En Alexander Bloks staat op 37. In 2007 stonden Xavier Malisse, Olivier Rogus en Christophe Vliegen in de top 50. Opnieuw volle zon vandaag rond 31 graden. Morgen 32 graden en woensdag en donderdag ook veel zon. En dan 36 graden.
6: We houden het hoofd koel.
7: Ja, gepakt door de warmte, zegt. Op dit moment staan er 7 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. De langste file staat op de Brusselse Buitenring tussen La Hulp en Tervuren Vierarmen. Daar is een ongeval gebeurd. Je verliest daar 27 minuten. Op de binnenring van Brussel tussen Strombeek-Beveren en Vilvoorde Koningsloo 6 minuten langer. Tussen Groot-Bijgaarde en Jette ook 6. Antwerpse ring dan richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 12 minuten. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 5. Richting Antwerpen op de E3 13 tussen Massenhoven en Wommelgem. Daar is het 10 minuten langer. En dan nog op de E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg 9 minuten extra. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
6: Goedemorgen Ulrik, ben je er klaar voor?
7: Ik ben er klaar voor.
9: All systems go! De foute 728. Fireball. En Ulrike.
6: We gaan in 1 foute lijn richting de start van de zomervakantie en de foute party natuurlijk. Goedemorgen.
9: Wij zijn proud to be fout. Proud to be fout. 681.

0: 681. De leukste week van het jaar is weer gestart. Tot en met vrijdag zijn we allemaal proud to be fout. En we tellen af uiteraard met de 728 beste foute hits. Dat is altijd zo'n tongbreker, 728.
1: Klopt, voilà. Inderdaad. Maarten en Dorothee zijn eraan begonnen om 6 uur vanmorgen. Dus we kunnen even checken waar we zitten. Dit waren de laatste 10.
2: De foute 728. Overzicht.
0: 690 is voor Capella en Move On Baby.
1: Eentje hoger op 689 en Rieke Iglesias met de pink.

0: En dan een vaste klant van deze lijst, uiteraard op 687, de Venga Boys met Up and Down. Up and down.
1: Up and down. 686 is voor M-Kids en swingen. Hey.
0: Ik was zo fan vroeger van de M-Kids, dat is ongelooflijk, nu nog altijd eigenlijk. 685, Billy Ocean en Love Really Hurts Without You. Baby, love really hurts without you.
1: Love really hurts without you. Jij stemde Britney Spears op 684 met Crazy.
0: En dan toch wel eentje voor jou, hè, Matthias, op 683. Oh. I'm too sexy. Ja, dat was niet nodig. Dat was niet nodig.
2: Nee?
1: Nee. 682, Tante Tina met Steamy Windows. Komt-ie. Steamy Windows.
0: En dan net gehoord op 681 toe Fabiola met Magic Flight.
1: Dennis uit de pannen die zegt, dag Ulrike en Matthias, waar is jullie foute kleding?
0: Oh ja, juist, ik ben dat vergeten.
1: Als een outfit.
0: Ja, ik zal ze gaan halen anders.
1: Ja, ja, maak het een keer nuttig. Ja. Goud, pak maar iets goud.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dat je Ulrike iets doet. Ja, voilà. Ondertussen gaan wij verder met de lijst. 680 is het jaar voor Bon Jovi.

0: plaatsen winst voor Laura Lin op 679.
1: De foute 728.
2: En de wolken zijn zeker verdwenen, want het wordt bloedje heet. Deze week nog tot en met zaterdag temperaturen boven de 30 graden, zeg.
0: Tot en met zaterdag, dat is goed voor de opening van het Q Beach House in Oostende. Aan de kust is het altijd ietsje draaglijker van temperatuur, dus zak zaterdag zeker af naar het Beach House.
2: Yes, maar eerst gaan we genieten van al dit moois dat deze week te bieden heeft, de foute 728. Matthias, heb je er een beetje zin in deze week?
0: Zeker, zeker. Ik heb me ook mentaal goed voorbereid, want de voorbije weken heb ik mega veel al geluisterd naar Q-Foute Radio, onze digitale zender, om zoal opgewarmd te zijn voor deze week.
2: Dat belooft, dat belooft. Ik heb er heel veel zin in. Zeker de Foute Party. Kijk ik heel hard naar uit vrijdagavond. Ja. Dat is elk jaar gewoon het hoogtepunt van het jaar, toch wel?
0: Ja, absoluut. Die zal weer weinig om het lijf hebben, waarschijnlijk in jouw geval.
2: En jij ook waarschijnlijk, hè?
0: Ja. Op dat vlak kunnen wij elkaar wel vinden, hè, Veljeke?
1: Het Q Beach House. Q Beach House staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
3: En ik zal er ook bij zijn.
1: Kom zaterdag naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House. Daar wil je geen seconde van missen.
3: Ik zie jullie daar. Q.
1: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app. Maximum Summer Q Music.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Twee kleppers, één unieke locatie. Laura Tesoro en Clouseau. Donderdag 6 augustus, muziek aan het water. Een magische avond in het midden van de zomer. Aan de Schelde, in hartje Antwerpen. Scoor snel nog je tickets op muziekaanhetwater.be. Want de zomer beleef je aan het water. Muziek aan het water. Samen met Proximus, Q-Music en Stad Antwerpen.
1: De foute 728. Proud to be fout. Nummer 678.

0: op nummer 6-7. Ja, ja. Is dat raar als ik dat doe?
1: Nee, het was prachtig.
0: Ze zijn mij aan het uitlachen, Jolieke.
2: De
0: foute
2: 728.
0: Ze staat dus op 677.
1: Ja, ik wou zeggen, het is een beetje de foute week. Dus allee, ja, alles kan en alles mag, toch?
0: Ik ben al blij dat je niet zegt dat ik te oud ben voor 6-7. Ah. Dat is al goed. Ja. Dat
1: zou ik niet durven.
0: Ja, nee, inderdaad.
1: Er zijn heel veel mensen die aan het meeluisteren zijn, inderdaad. Letitia uit Hamme bijvoorbeeld. Zij stuurt met de foute 728 richting Centerparks.
0: Annelies uit Kuurne, die heeft al zin in de foute party. Ze is erbij nu vrijdag. Woep, woep, woep, woep, woep. En Litsa uit Hoogleden die zegt, de beste week van het ganse jaar is aangebroken. Ik heb er heel veel zin in en ze heeft er ook 3 extra zonnetjes achter gezet. Dat is eigenlijk niet nodig, Litsa, want de zon schijnt deze week al hard genoeg.
1: Ja, klopt inderdaad. We gaan eens testen hè, of dat er veel Johnny's op dit moment aan het luisteren zijn. De mannen met de naam Johnny. Je gaat nu een paar keer aangesproken worden. Johnny, la gente está muy loca.
2: De foute 728. Proud to be fout.
3: Q Music. All day. All night. All day. All night. All day. All night. All night.
1: What the f-

0: Zometeen de winnares van het Eurovisie Songfestival in 2005.
1: What the fuck?
0: En ook de Rolling Stones komen eraan.
1: Die what the fuck kwam zo net op het juiste moment nog.
0: Goed,
1: dat was tof.
0: Ja.
1: Ja, goed gedaan. Er staan ondertussen 7 files nog

0: op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Brusselse buitenring tussen La Hulp en Ter Vuren, Vierarmen, verlies je 24 minuten. Op de binnenring van Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Jette is het 6 minuten langer. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 18 minuten. En op de A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan, daar is het 6 minuten. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 13 minuten. En richting Nederland tussen Sint Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 6. Dan nog op de E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg is het 11 minuten langer. Sta je dan toch nog op de snelwegen ergens anders aan te schuiven, dan verlies je momenteel minder dan 5 minuten.
1: Dit is de beste start van de werkweek, de laatste week voor de zomervakantie.
2: Dit is de Foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het K3? Margriet Hermans.
3: Lekker blijven hangen.
2: Of Gigi D'Agostino. Stem nu op qmusic.be of in de Q-app.
4: 675.

0: Er staan 12 Eurosongnummers in de fouten. En eentje daarvan was Helena Paparizou op 674.
1: De foute 728.
0: Zij won in 2005 het Eurovisie Songfestival voor Griekenland. De allerlaatste tickets winnen voor de foute party, dat kan deze week hier bij Q-Music.
2: Yes, we doen dat met de foute quiz. Je krijgt één vraag en jij moet het foute antwoord geven. Als je wil meespelen, dan mag je nu in de Q-app sturen Proud to be Fout.
3: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
5: 4000?
4: Ça va toch, dat is 20 euro.
5: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor maar al vis.
4: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Go Yellow!
7: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf 35 euro per maand met een streamingdienst naar keuze.
8: Dan noem ik het nu eens een goeie zaak.
7: Meer info op telenet.be.
6: Go Yellow!
9: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
10: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
12: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
11: Ja, schat, ik wou wachten op de zolder.
12: Allee.
13: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
14: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op het toilet zit dan op het strand.
15: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
14: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
1: De foute 728. Proud to be fout. Nummer 673.

0: Sunny.
1: Goedemorgen.
0: Sunny, hoe gaat het met jou?
1: Heel goed. Warm.
0: Hoe kan je genieten van de foute 728?
1: Met de hoofdtelefoon op mijn hoofd.
0: Ah, vertel.
1: Ik ben deze de Hagen aan het vieren. Ik ben Ting aan de her.
0: Ah, oké. Okay. Dan kan je de foute muziek extra goed horen via de hoofdtelefoon.
1: Ja, dat klopt.
0: Oké, okay, Sunny, heb je zo een favoriete foute nummer?
1: Ja, je hoeft niet naar huis vannacht van Marco Borsato.
0: Ah, leuk. Ik dacht dat het deze ging zijn.
1: Ah, ja, dat kon ook.
0: Had ook gekund, hè. Maar
1: inderdaad.
0: Het is iets anders geworden. Veel succes. Je speelt voor 4 tickets voor de foute party, Sunny.
1: Ja.
2: Allee, allee. Speel mee. Dit is de foute quiz.
3: Wake me up before you go go. Want er zijn geen betere manieren om de dag te beginnen met ochtendgymnastiek. Maar hoe begroeten Nicole en Hugo je als de morgen is gekomen? Sunny, is dat A, pff, morgen? Of B, goeiemorgen morgen? Wat is het foute antwoord?
1: Morgen, A.
3: Dat is helemaal goed fout.
4: Goeiemorgen morgen. Goeiedag.
0: Proficiat Sunny, geniet van de lijst en we zien je op de foute party, makker.
2: Dat is goed fout, de foute quiz.
0: Wij gaan verder met de lijst op 672. De man die ik zaterdag voor de eerste keer live aan het werk zie, Pitbull. Of dat hij Kesha gaat meepakken naar Werchter Boutique.

0: Bij dit nummer moet ik nog altijd denken aan die reclame van die scheermesjes van het gelijknamige merk Venus.
1: Ah ja, dat is waar. Ja.
0: Ja.
2: Maar niet in details treden, hè?
0: Waarom niet?
2: Ja, wow, dat is vrachtig.
3: De foute 728. Overzicht.
2: Er liggen weer 10 foute hits achter ons.
0: Op 680 Bon Jovi en Keep the Faith.
2: We zullen deze week nog een paar keer passeren in de lijst. 679 is voor Laura Lynn.
4: Jij doet de wolken verdwijnen. En laat de zon voor me schijnen.
0: Voor de hitte kunnen we ook naar Miami gaan op 678.
2: En van Will Smith naar Kylie Minogue op 677. I should be so lucky.
0: 676 is dit jaar voor Loca People.
5: What the fuck?
2: 675, The Rolling Stones.
0: Hey. En dan op 674, het is wel een moeilijke naam, maar je had het daar net goed uitgesproken, ja. Matthias. Dus Helena Paparizou. Oh,
2: ja. Calispera, Calimera. Voor Griekenland met My Number One. Op 673, doe maar sinds één dag of twee.
0: Dan op 672, wat een duo. Pitbull en Kesha met Timber.
2: En op 671 net gehoord Bananarama van met Venus.
0: En dan verder met de lijst. Hè. Coco Jumbo zakt dit jaar 100.

0: zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Nu bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
0: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
3: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Goedemorgen, nieuws van 11 krijg je van Delphine.
5: Goedemorgen. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij zelf aangekondigd in een toespraak. De druk op Starmer was de voorbije weken fors toegenomen. Onder meer na de slechte resultaten bij de lokale verkiezingen. Ook vanuit zijn eigen partij Labour, zegt hij zelf.
6: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer and I accept that answer. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
5: Hij blijft aan tot zijn opvolger er is. Mogelijk is dat parlementslid Andy Burnham. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle reizen volgende maand samen met hun kinderen naar het Verenigd Koninkrijk. Officieel voor de Invictus Games, maar mogelijk ook om familieplooien glad te strijken. Dat schrijft de Britse krant The Sun. Koning Charles heeft hen uitgenodigd om te logeren op Buckingham Palace. Het is al 4 jaar geleden dat hij ze gezien heeft. En aan het station van Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen zijn vanochtend 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Een van hen is minderjarig. Het is nog niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. De daders zijn nadien weggevlucht. De politie spoort hen nu op via de camerabeelden van in de buurt. Het is weer een zonnige dag, maximaal rond 31 graden. Morgen is dat 32 graden en woensdag en donderdag ook veel zon en puffen dan bij 36 graden. Op dit moment 6 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de E313 in de richting van Antwerpen moet je aanschuiven tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Je verliest daar 24 minuten. Op de A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan 6. En op de E34 tussen Oelichem en Ranst ook 6. Antwerpsring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout is het 14 minuten langer. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 12. Brusselse buitenring dan nog tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 5 minuten langer. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je normaal gezien op dit moment minder dan 5 minuten.
7: All systems go! De foute 728. Fireball. Matthias en Ulrike.
4: De foute hits gaan verder, dus stap maar in voor een foute rit. Rockset op 600, zwas op 9.
8: Wij zijn proud to be found.
7: 669.

0: We waren het even aan het doen, ja, met excuses. Als je kijkt via de livestream naar Q-Music, dan ga je ervan genoten kunnen hebben.
1: De foutste stem. De werkvloer.
0: We onderbreken even deze foute 728, omdat er gekozen is geweest vanochtend. Lina uit Oosterzeele, die staat vrijdag op de foute party. Zij is namelijk de foutste stem op

0: Nina mag dus nu vrijdag op het grote podium van Flanders Expo het Foute Anthem zingen. Daarmee volgt ze Wesley Songkop, die heeft dat vorig jaar gedaan. En ze mag ook 50 collega's meenemen als supporters.
1: Ik denk dat ze nog niet beseft, ze nog niet half beseft hoe intens dat gaat zijn. Hè?
0: Ja.
1: Allee, maar ze mag wel dus inderdaad al die collega's meepakken, dus dat wordt een prima teambuilding, dat is heel fijn. Als jij Lina ook wil bezig zien, ja dat kan, hè. Je kan jouw tickets voor de Foute Party nog altijd kopen via de Q-app of qmusic.be. Wie je dan ook sowieso aan het werk ziet, dat is Belle Perez.
0: Ja, klopt. Dit was een van haar eerste grote hits, Honey Bee. Komt dit jaar nieuw binnen in de lijst op 667.

0: 2023.
1: Hey, ik ben Alex Agnew en mijn favoriete foute hit is A Little Less Conversation van Elvis versus Junkie XL. En waarom? Dat is gewoon geweldig. Mensen worden daar gelukkig van en ik meer dan de meeste.

0: De favoriete foute hit van Alex Agnew. GXL en Elvis Presley and A Little Less Conversation. Staat dit jaar op het getal 666, het getal van de duivels, zeg maar. Gisteren gekeken naar de Rode Duivels, Ulrike.
1: Ja, zeker en vast.
0: Wat vond je ervan?
1: Oh, ja, ik was op groot scherm gaan kijken met heel veel mensen samen, maar ja, het was een beetje voor de sfeer wat minder. Een beetje weinig doelpunten gemaakt, hè. Allee, ja.
0: Maar meer pintjes dan wel?
1: Nee, zondagavond. Ik heb mij ingehouden.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja,
1: dat vind je raar, hè?
0: Dat vind ik inderdaad raar. Ja, het moet sowieso beter tegen Nieuw-Zeeland gelijk spelen of toch zeker winnen. Maar liefst het laatste. We gaan door ondertussen met de foute 728. Met zometeen een Française. En Griet.
1: En Griet.
2: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is twee maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
1: Plezant, hè, Maarten? De foute 728 op de radio.
3: Ja, maar nu vrijdagavond gaan de ribben echt los.
1: Oh, al dat volk in die grote, dampende tempel.
3: Live in Gent.
1: Dak eraf.
3: En 0% schaamte.
1: De zetel kan wachten, hè.
3: Dit feestje niet, hè.
4: De foute party. Nu vrijdag in Flanders Expo Gent.
5: Here we go.
4: Grijp de allerlaatste ticket. Nu in de Q-app of op qmusic.be.
5: Q-music.
4: Maar eerst de foute 728. Nummer 600. 165.
6: Et je t'ai cru, je
7: t'ai cru, je t'ai cru, je t'ai cru. Encore une fois?

0: Gilead en niet ik vooral duidelijkheid. ...665... en de foute 728. Ingrid en Ingrid heeft een opmerking.
1: Matthias, het is Ingrid en niet Ingrid.
0: Oh, excuse me.
2: Ingrid.
0: Ingrid.
2: Ja, zeg, ja. En ik zoek het hier op. Het is ook een Italiaanse, het is geen Française.
0: Ah, ik ging er echt vanuit dat het een Française was. Kijk, ja, mispoes.
2: Hier staat trouwens in de studio een knop, een gouden knop.
0: Ah ja.
2: We hebben geen idee wat er gaat gebeuren als we daarop drukken, maar kijk.
0: We gaan het doen, hè.
2: We gaan dat gewoon doen. Ja.
0: Hebla. Wat gebeurt er? Ah, de disco lights. En confetti. Juist op tijd voor Queen op 664.

0: Justin Wellington en Small Jam op 663 in de foute 728. Voilà, dat weten we dan ook weer. De gouden knop die je ziet staan in de studio zorgt dus blijkbaar voor disco lights. We hebben dat daarnet uitgetest om epilepsieaanvallen van te krijgen, precies.
1: Maar allee, het is een beetje meer sfeer, dat mag wel deze week.
0: Ja, maar er is al veel sfeer, want er is heel veel goede foute muziek.
1: En ook veel files, helaas. Er staan er 10 op dit moment richting Antwerpen op de E313. Tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost verlies je een half uur. Op de E34 tussen Oelegem en Ranst 10 minuten. En op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 6. Antwerpse ring dan richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 12 minuten. Tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-Tunnel 5. En richting Nederland op de Antwerpse ring tussen Sint- en Alinkeroever en Antwerpen-West 10 minuten erbij. Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 9 minuten lang. Op de binnenring van Brussel tussen Wezenbeek-Oppem en Tervuren Vierarmen 7 minuten. Tussen Groot-Bijgaarde en Jette verlies je ook nog eens 6 minuten. Dan nog één file op de E40 richting Brussel tussen Sterrebeek en Sint-Tevens-Wolle 5 minuten langer. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Vanessa uit Brakel houdt van een army. Een army of

Lovers. Dit is de Foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het Samuel Welten? DJ Paul Elstak? Of Willy Sommers? Stem nu op qmusic.be of in de Q-app. Nummer 662.

0: Maar minder stemmen dan vorig jaar voor Army of Lovers. Ze gaan er 92 plaatsen op achteruit. Crucify eindigt zo op 662.
1: De foute 728.
2: Jij maakt deze week elk uur kans op tickets voor de foute party. Nu vrijdag 4 exemplaren per keer. We spelen de foute quiz. Je krijgt daarin 1 vraag en jij moet gewoon het foute antwoord geven.
0: Als je graag wil meespelen, zo meteen stuur je nu Proud to be Fout in de Q-app.
1: Lina uit Oosterzeelen is de foutste stem op de werkvloer. Zij zingt het foute anthem op de foute party.
3: Iedereen van jong tot oud, we zijn proud to be fout. Proud to be fout.
1: Koop je tickets op qmusic.be of in de Q-app.
3: Proud to be fout.
4: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
5: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
6: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
7: Oppakken!
5: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
11: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zei jij toch niet?
12: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
13: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater. Van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
14: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
15: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
14: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
15: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra.
16: Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
1: De foute 728.
17: Q. Music.
1: Nummer 661.

0: Heb jij een vuurtje voor mij van Bart Kuil?
1: Nee, dat heb ik niet.
0: Oké.
1: Okay. Ja, toen bestonden de vapes ook duidelijk nog niet, hè?
0: Nee, vapes bestonden nog niet. Dat is een feit. Wil je iets vertellen misschien?
1: Nee, ik wil iets vertellen.
0: Deze 10 nummers hebben we net gehaald.
2: De foute 728. Overzicht.
0: Op 670 Mr. President en Coco Jumbo.
1: Op 669 Roxette met Joyride.
0: Op 668 is voor Otto One en Hands Up.
1: 667 is dit jaar voor Belle Perez met Honeybee. Sharon die had nog gestuurd. Ik heb dat al jaren niet meer gehoord, dit nummer. En toch kan ik elk woord nog meezingen.
0: Dat is echt proud to be fout zijn, hè. 666, Elvis Presley.
1: Favoriet van Alex Agnew is dit, hè?
0: Ja.
1: 665, wil jij het nog eens uitspreken wie dat
0: Allee,
1: is? De artiesten?
0: Allee, tu l'es van Ingrid. Beter, hè?
1: Très bien.
0: 664, een van mijn lievelingsbands, Queen en Radio Gaga.
1: My bestie, dat is Justin Wellington, die staat op 663. My bestie, your bestie.
0: 662 dit jaar voor Army of Lovers en Crucified.
1: De tijden zijn veranderd, maar dit nummer niet. Hè. Op 661 Bart Kael met Heb jij een vuurtje voor mij?
3: Heb jij een vuurtje voor mij? Een vuurtje voor mij?
1: Loes uit Ingelmunster, die is ook aan het genieten van deze heerlijke foute 728. Lang geleden dat ik met de glimlach aan het poetsen was.
0: Is goed, Loes. Je zal nog veel glimlachen dan deze week. We komen nu op 660 een Zweedse groep tegen, Ace of Base. Die voornamelijk een familieaangelegenheid is. Broer en twee zussen Berggren en Ulf Ergberg.
1: Ah ja, dat was dan het buitenbeentje.
0: Ja, het buitenbeentje, maar ze komen nog altijd heel goed overeen.
1: Ah ja.
0: Ze treden nog altijd op en teren vooral op hun successen uit de 90's. En die zijn lekker fout. Dit is Beautiful Life op nummer 660.

0: en heren, hier is ze dan. De vrouw op wie we al 5 minuten zitten te wachten. Geef haar een daverend applaus.
1: Julie uit Brakel.
2: Hallo, hallo.
3: Hallo.
4: Dag Julie, goedemorgen, goedemiddag. Jij bent niet in Brakel op dit moment. Waar ben jij wel?
3: Nee. Momenteel in Duitsland. Wij zijn onderweg van Tirol naar huis.
4: Van Tirol? Wat heb je daar gedaan?
3: We zijn op vakantie geweest naar de Dolomieten. Een beetje gaan wandelen. Vakantie.
4: Oké. Okay.
5: Zalig.
4: Heerlijk. Zeg maar, van Tirol naar de foute party nu vrijdag. Gaat dat lukken?
3: Ja, dat is een mooie overschakeling, moet ik.
4: Okay. Dat is waar.
5: Wie mag er allemaal mee, stel dat je de tickets wint?
3: Mijn vriend. En dan gaan wij nog 2 vrienden meenemen. Dus
5: En waren die ook mee naar Tirol?
3: Ja. Ah. Kijk, die zitten hier in de auto te wachten.
5: Ja, je bent zo nog niet beu.
4: Misschien nog één vraagje, Julie. Dan. Ga je dan verkleed komen naar de foute party als Heidi aus Tirol?
3: Ja, dat kan een mogelijkheid zijn.
5: Ah, ja. We houden jou eraan, beste
3: Heidi.
5: Dat is
3: een verrassing.
5: Succes.
0: Allee, allee, speel mee. Dit is de Foute Quiz.
5: Hier komt Julie jouw vraag. Fans van Foute Muziek hebben alles over voor hun chérie. De ene danst met jou de tango d'amore, de andere schreeuwt het van de daken dat hij jou zo graag ziet. Maar Eddie Wally haalt toch wel de strafste stunt uit. Waar springt hij uit om jou te kunnen zien? Is dat antwoord A uit een vliegmachine of antwoord B uit een luchtballon? Wat is het foute antwoord?
3: Uit een luchtballon.
6: Ja. Uit een vliegmachine. Alleen maar om jou te
5: zien. Dat is helemaal fout, beste Julie.
6: Om jou te behagen.
5: We zien dus vrijdag als Heidi.
4: Als Heidi, ja.
5: Ja,
3: ja. Ik ga mijn best doen.
5: Heise Heidi, we verwachten Sander. Tjus.
0: Dat is goed fout. De Foute Quiz. Nummer 665.

Dit is de Foute 728. 658.

0: De Foute 728. Proud to be fout.
1: Hey Ulrike en Matthias. Ik ben vandaag volgwagen met de schoolreis van mijn oudste dochter. Dus super dat de 728...

0: Plan pour moi. Zometeen aan het nieuws van 12 gaan we verder met deze foute 728. En dat wordt een dik feestje tijdens je lunchpauze met Milkink.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Eerst het nieuws van 12 met Delphine.
4: Een goedemiddag. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Na 2 jaar was de druk op hem de voorbije weken fors toegenomen, onder meer na de slechte verkiezingsresultaten. Ook vanuit zijn eigen partij Labour. Hij heeft nu de boodschappen begrepen, zegt hij zelf.
5: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I accept that answer. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
4: Hij blijft nog aan tot zijn opvolger er is. Mogelijk wordt dat parlementslid Andy Burnham. Vanaf vandaag heb je op WhatsApp geen telefoonnummer meer nodig. Wie een gebruikersnaam heeft, kan daarmee anderen contacteren. Het wordt zo eenvoudiger om organisaties, bedrijven of stadsdiensten te contacteren. Collega Kennedy legt uit.
6: Omdat bijvoorbeeld Colruyt of Carrefour, stel dat je een bestelling wilt gaan plaatsen binnenkort, krijg je hun AI-bot aan de lijn. Dat is het hele ding dat daarachter zit. Hè. Maar dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat jij niet zomaar je telefoonnummer aan iemand moet gaan geven. Stel, je bent op het Tinder aan het daten en je leert iemand kennen en je zegt ik wil daar wel mee chatten, maar nog niet meteen mijn telefoonnummer geven, hè, want dan kan die ook bellen en zo.
4: WhatsApp is het populairste communicatiemiddel in ons land. En regeringspartij CD&V wil een Vlaamse staatsbon uitbrengen. Daarmee kan je dan geld uitlenen aan de overheid tegen een vaste rente die jaarlijks wordt uitgekeerd. En na afloop van een afgesproken periode krijg je je geld dan terug. Het is volgens CD&V een win-win voor de spaarder en de overheid, want dat brengt natuurlijk op voor de staatskas. Opnieuw volop zon vanmiddag, 31 graden, morgen zon en 32 graden. En woensdag en donderdag opnieuw veel zon en dan tot 36 graden.
7: Best wel wat files op dit moment. Er staan er 13 in totaal. Richting Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 27 minuten. En tussen Herentals-West en Massenhoven 5. E34 tussen Oelegem en Ranst 10 minuten. En op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 6 minuten. Op de E429 tussen Lembeek en de Nijvelse Steenweg, daar is het 11 minuten langer. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 10 minuten. En tussen Le Grellelaan en Borgerhout 5. In de richting van Gent op de Antwerpsring tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 9 minuten en tussen Berchem en Antwerpen-Centrum 6. Richting Brussel op de E40 tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe, daar is het 6 minuten langer. Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette 6 minuten en op de buitenring van Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem ook 6 en tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan 5. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
8: All systems go! De foute 728. Fireball. Matthias en Ulrike.
0: Binnenkort vieren Reggie en Linda 30 jaar Milkink in de AFAS-dome. Met andere woorden, Milkink for

0: foute 728 is van alle tijden. Deze komt uit 1980. Bob Marley en de Wailers op 655. Joel of Joel?
1: Joel
0: uit Antwerpen. Ik weet niet hoe dat je het uitspreekt.
1: Ik zou denken Joel, maar ja.
0: Joel. Dank misschien ook een beetje af van zijn leeftijd. Als hij zo iets ouder is, dan zal het waarschijnlijk wel Joel zijn. Dag Joel, fijn dat je luistert. Heeft een berichtje gestuurd in de Q-app. Hey Matthias en Ulrike, vanaf wanneer kan je stemmen voor de nummer 1? En wel beste Joel, dat kan nu al op qmusic.be, want de top 10 die ligt vast. Het is te zeggen, de 10 nummers, maar de volgorde nog niet. Je kan stemmen tot vrijdag 4 uur. En dit zijn een paar kanshebbers op die ultieme nummer 1. Baila, de gasolina van een groep gekke Nederlanders, even serieus. Maar ook Margriet Hermans maakt kans.
2: Lekker blijven hangen.
0: Heel veel mensen opgestemd uiteraard op Margrietje.
2: Lekker blijven hangen.
0: En ook ABBA maakt zoals elk jaar kans op de nummer 1.
1: Ze staan heel vaak in deze lijst, zelfs het vaakst van alle artiesten. Zo meteen komen ze eraan, ABBA, wel met een ander nummer dus. Maar eerst naar 1980, naar Pedro van Rafaela Carrà. 44 jaar later werd het opnieuw een hit, maar dan wel in deze danceversie. De foute zee.

0: Het Q Beach House.
1: Q Beach House
0: staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
1: En ik zal er ook bij zijn.
0: Kom zaterdag naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House. Daar wil je geen seconde van missen.
1: Ik zie jullie daar. Q.
0: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
1: Maximum summer.
0: Q. Music. Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
0: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2020.

0: ronde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
2: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
1: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
2: Ja, blijf gaan.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
8: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
9: Dit is de Foute 728. 653.

0: Ja, Abba, dat is glitter, disco, een beetje kitsch ook wel. Maar ja, we houden allemaal van kitsch. En misschien wel de nummer 1 dit jaar met het nummer Dancing Queen.
1: Ja, ik zie dat Caroline uit Herzelen daarop heeft gestemd. Het is het favoriete nummer van haar en haar meidenteam.
0: Oeh, lekker dus met de meiden.
1: Ah, wel, ik denk dat dat allemaal Dancing Queens zijn met elkaar daar.
0: Ik denk het ook. Annelies uit Oudenaarde, die heeft een berichtje gestuurd via de Q-app. Ze is aan het verbeteren. Alle examens moeten natuurlijk verbeterd worden tegen het einde van het jaar. En dat loopt vlot, dankzij de foute 728. Ja.
1: Ah, ik zou denken dat ze bij elk antwoord dan fout, fout, fout, fout zit. Ah, ja, maar ja.
0: Uw humor. Ha, Ulrike Douwer.
1: Ja, kijk. Ja. Het is foute week, dus alles mag.
0: Alles kan, alles mag. Ah, en Joël uit Antwerpen heeft nog gestuurd dat het effectief Joël is. Je schrijft het J-O-E-L met een koppelteken, zo, of weet dat zo, twee puntjes op de E?
1: Een trema.
0: Een trema.
1: Uiteindelijk heb ik altijd gelijk.
0: Als een leerkracht, echt waar.
1: Ik heb altijd gelijk.
0: Maar je spreekt dus uit als J-O-W-E-L. Joël.
1: Joël.
0: Voilà. En van Joël naar Yves. Yves Larocque. Ken je die nog?
1: Ja, die kennen we.
0: Hij scoorde in 2007 een dikke hit. Rise Up. En hij stijgt ook effectief in de lijst dit jaar. 69 plaatsen winst op 652.

0: Deze is echt out of control.
1: De Foute 728. Proud to be fout.
2: Q Music. 651.

0: Zoals op 658.
1: Van ons Ina. 657. Plastic Bertrand. Sorry. Ça plane pour moi.
0: Zijn de hersenen zo al een beetje gesmolten, Matthias? Is
2: ja,
0: dat het probleem?
2: Zoiets.
0: Ja, is zoiets. Allee. Het wordt toch een lange week. 656. Milk Inc. and Forever. Can it just be
1: now, Je bent zo blij dat ik hier ben bij jou.
0: Ja, ja.
1: 655. Bob Marley and the Wailers. Could you be loved?
0: Allee, Jore Linssen, dat is ook een toffe, hè? Of Vincent Vierens.
1: Ja, maar die willen allemaal niet met u. Dus ja, hebben ze u maar bij mij gezet. Ja, voilà.
0: Inderdaad.
1: Ja.
0: Inderdaad, ze hadden geen keuze meer.
1: Voilà.
0: 654 is het lijflied van alle Pedro's.
1: Eentje hoger, de Zweedse megasterren van ABBA, 653.
0: Rise Up is gestegen dit jaar tot het nummer 652.
1: En net gehoord het prachtige domino van Clouseau op 651. Domino, domino of zo. Ze echt kunnen janken, hè?
2: Ja.
0: Je zakdoekje nodig. Kan het halen, hè?
1: Nee, maar zo, dit nummer. Oh.
0: Het is heel mooi, het is prachtig.
1: Het is prachtig. We gaan Clouseau sowieso nog tegenkomen deze week.
0: Maar eerst de files, die zijn een beetje afgenomen. Dus dat is goed, er staan er nog 3 op dit moment. Van 10 minuten of meer richting Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 22 minuten. Op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg is het een kwartier langer. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 11 minuten. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, dan gaat het vlotter. Doe je minder dan 10 minuten extra.
1: Nu 2 foute nummers die allebei gestegen zijn. Dat is ook tof. Ja.
3: Dit is de Foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het Wim Soetaar?
4: We gaan dansen in de zon. Baila,
3: baila, baila, baila. Even serieus. Of Accession. Stem nu op qmusic.be of in de Q-app.

0: Elton John heeft onlangs gezongen op het huwelijksfeest van Dua Lipa, want dat zijn collega's van elkaar. Ze hadden een grote hit in 2021, die Cold Heart. En op het huwelijk van Dua Lipa heeft Elton John dus Your Song gezongen. Zijn een van zijn meest romantische nummers.
1: Oh.
0: Maar ik heb eens gecheckt, die gaat niet in de foute 728 staan.
1: Ah nee, het is misschien te mooi.
0: Ja, niet fout genoeg. Het kan.
1: Voilà.
0: Maar ik vraag me eigenlijk af, als ik ooit zou trouwen, Matthias.
1: Ah, heb je plannen?
0: Nee, nog niet direct. Maar okay. Zou jij dan willen zingen in de ceremonie op mijn huwelijk?
1: Nee, sowieso niet. Allee, ik zou het zeker wel kunnen, maar ik zou het niet willen.
0: Ah, ik denk dat je het wel zou willen, maar niet zou kunnen.
1: Ja. Ah, de tante vrouw. Vreselijk.
0: Nog een week.
1: Ja, oké. Ik wil al niet meer. Ja, voilà. De allerlaatste tickets voor de Foute Party. Nu vrijdag, dat kan je deze week winnen bij Q-Music. Attica, die kan er niet bij zijn dit jaar, maar ze heeft een zeer geldige reden.
2: Hier de Foute 728 aan het luisteren met mijn 1 week oude zoon. Proud to be fout.
1: 1 weekje oud, nog maar haar zoontje. Ja, zij moet nog een klein beetje recupereren, denk ik, ons Attica.
0: Voilà, het is dat. Als jij er wel kan bij zijn, nu vrijdag in Flanders Expo in Gent. We gaan zo meteen de Foute Quiz spelen. Je krijgt daarin 1 vraag en jij moet het foute antwoord geven. Wil je meespelen, dan mag je nu de Q-app erbij pakken en sturen. Proud to be fout.
3: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
4: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
5: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
4: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
3: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: De ketelaren voor de bruine.
7: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
6: Heerlijk in de kruising!
7: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
6: Goal, score!
7: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
8: Auto 5.
9: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
8: Auto 5.
7: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
10: Ritchie, citroen met framboos.
11: Ritchie, Belgische limonade.
8: Altijd verfrissen.
12: Ritchie.
13: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
12: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
14: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
15: Dit is de Foute 728.
16: Proud to be fout.
15: 648.

0: Mackenzie featuring Jesse Innocence op 648 dit jaar.
1: Dames en heren, hier is ze dan. De vrouw op wie we al 5 minuten zitten te wachten. Geef haar een daverend applaus.
2: Orfee uit Everberg.
0: Dag Orfee.
3: Hallo.
0: Amai.
4: Dat was een lange.
0: Je bleef even zangen. Dag Orfee. Mooie naam trouwens, hoor je niet zo vaak?
3: Ja, nee, die hoor je inderdaad niet zo vaak.
0: Oké, ben je blij met je naam?
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Ah, dat is goed, dat horen we graag. Waar ben je aan het luisteren naar deze foute 728?
3: Momenteel nog thuis, maar straks luister ik verder op het werk.
0: Oké, wat doe je van werk?
3: Ik werk in een woonzorgcentrum in Bertem.
0: Oké, goed. En houden de mensen daar ook van de foute muziek?
3: Ja.
0: Zeker wel. Of ze nu kunnen horen of niet. Je speelt voor tickets voor de foute party, beste Orfee. Ben je ooit al naar de foute party geweest?
3: Nee, ik ben daar spijtig genoeg nog niet geraakt.
0: Ah, oh. Dan moet er nu verandering in komen.
4: Ja.
0: Hè?
4: Is er zo'n artiest die eruit springt voor jou van op de line-up?
3: K3, want ik ben naar de K3 Originals geweest en dat is dan altijd een feestje.
4: Oh ja, zeker.
0: Het gaat trouwens een unicum zijn, beste Orfee, want je gaat een rosse hebben en 2 blondjes. Ja. Want Marten wordt vervangen door Klaasje. Dus het is de eerste keer dat de 2 blondjes gaan zijn en een rosje. Dus dat is wat leuk, hè, Orfee?
3: Ja.
0: Oké, maar voor je dus naar de foute party mag, eerst spelen.
1: Allee, allee, speel mee. Dit is... Foute quiz.
4: Wij als fans van de foute muziek, wij weten natuurlijk al langer dan vandaag dat het heel fijn moet zijn in de hel. De mannen van AC/DC zijn al een leven lang via de highway onderweg naar de hel. En rapper, je broer heeft daar zelfs familie wonen. Maar hoe komt dat? Is dat A, de duivel is zijn nonkel? Of B, hij is een kind van de duivel? Orfee, wat is het foute antwoord?
3: Het foute antwoord is antwoord A.
4: Ah. Zeker wel.
0: Hij is kind van de duivel natuurlijk, van je broer. Beste Orfee, wij zien elkander nu vrijdag op de foute party voor de allereerste keer. Tot dan!
4: Dag. Tot dan!
3: Tot dan!
1: Dat is goed fout. De foute quiz. Nummer 647.

0: Jij stemde hem of hen liever in de foute 728 met The Edge of Heaven. Op 647. Jonas uit Sint-Katelijne-Waver is aan het studeren met de foute 728. En dat werkt zeer goed. Succes, Jonas.
1: Heel veel succes, inderdaad. Wij hebben het beste voor het laatste bewaard, toch wat ons betreft. Zometeen vanaf 1 uur gaan Jolien en Joren verder met de lijst. Maar niet voor Natalia 1 keer is gepasseerd. Vrijdag op de foute party en nu op 666.

0: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
5: Ja, maar niet nu.
4: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het teamje naast u...
6: Excusa, señores.
4: ...net een lift naar het strand had beloofd.
6: Batteria platte. Completa.
4: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
7: FX's The Bear is terug. Exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
8: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
7: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni exclusief op Disney+.
9: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Ontdek top deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
12: Ah ja, het is mosselseizoen.
11: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
12: En wel, met u ga ik graag in zee.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
14: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
15: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
16: Goedemiddag, 1 uur nieuws krijg je van Delphine.
17: Goedemiddag. De meeste bouwbedrijven werken deze week minder uren omdat de klassieke hittemaatregelen in deze hittegolf niet volstaan. Dat zegt de bouwunie.
18: Vanaf 25 graden moeten er bepaalde maatregelen genomen worden. Voldoende gekoelde dranken, voldoende schaduwplekken proberen te voorzien. Ook het vervroegen van de arbeidsdag. Dus heel wat bouwbedrijven die gaan eigenlijk om 6 uur al opstarten. Omdat ze dan langer kunnen werken in een koelere periode.
17: Wie bouwt of verbouwt kan dus wat lichte vertraging hebben, maar dat is ook zo bij regen of stormweer. In Etterbeek in Brussel gaan alle scholen dicht vanmiddag en ook de rest van de week namiddags door de hitte. Door de hittegolf kan er volgens de burgemeester niet op een goede manier lesgegeven worden. Er worden wel geen examens geschrapt en er is ook opvang voor kinderen die niet naar huis kunnen. En in de UK stelt parlementslid voor Labour Andy Burnham zich kandidaat om de Britse premier Keir Starmer op te volgen. Dat werd al wat verwacht. Hij zet het nu ook officieel op zijn sociale media. Starmer stapte vanochtend op. De druk op hem werd te groot. Kandidaten kunnen zich daar tot 9 juli aanmelden. We krijgen vanmiddag opnieuw een zonovergoten middag rond 31 graden. Morgen 32 graden en woensdag en donderdag opnieuw veel zon en tot 36 graden.
16: Ja, we zitten hier met een studiotafel die omhoog en naar beneden kan. En ik ben echt zo, ik ben 1,96 meter. En ik vroeg mij af, dames, staan jullie comfortabel op dit moment?
17: Nee,
19: dat vinden ze er ook echt gelijk.
17: Zie je mij
19: een
17: zelfs?
19: Een klein meisje. Die probeert, maar echt, hebben we een krukje nodig voor jou de volgende keer?
17: Zeg, maar ik ben wel niet zo klein hoor.
19: Maar het lijkt zo op.
17: Ik sta een beetje op mijn tenen staan. Dat is beter
16: kunnen, kunnen jullie eens wat luider praten? Ik hoor jullie niet.
19: Oh, hoe is het daarboven?
16: Wat zeg je?
19: Reus.
17: Warm zeker.
19: Ja, waarschijnlijk. Er staan 4 files op onze snelweg waar je 10 minuten of langer verliest. De langste file die staat in de richting van Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Je verliest er 28 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Legrellelaan 24 minuten extra. In de richting van Nederland verlies je van Antwerpen-Centrum tot Deurne 11 minuten. Op de E429 tussen Tubeke en Nijvelse Steenweg 13 minuten bij. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
5: All systems go! De foute 728. Fireball. Jolien en Joren.
16: Iedereen van jong tot oud, welkom in de leukste week van het jaar. Aftellen naar de zon.
5: Want wij zijn proud to be found.
16: Met nu Ghostbusters. Goedemiddag.
5: Proud to be found.
20: 645.

0: is ook oké, voor alle duidelijkheid.
1: Ja, niet alleen een beetje.
0: Yves Segers, de nummer 1 van Luc uit Rotem. Hij vindt het lekker fout en heerlijk om mee te zingen. So do we.
2: De foute 728.
1: Kan je nu wel over elke plaat in de lijst zeggen, natuurlijk. Ja, ze zijn allemaal lekker fout en heerlijk om mee te zingen. Dat
0: allemaal.
1: Is gewoon de...
0: Allemaal ook zo,
1: zo goed.
0: Ja, ja, ja.
1: Zie, dat is gewoon de belofte van de foute 728. Ik heb ook de meest foute nonkel van Q-Music bij mij, Jorre Linssen. Ah, dat is zo jouw week, hè.
0: Ah, jolle. Ik kan echt mijn hartje ophalen deze week.
1: Dat is hem,
0: top, likke baarden.
1: Foute mopjes over duidelijk ook foute outfit, fout haar. Gelukkig nieuw haar trouwens. De new kids, die zouden al kweetnieuw fier zijn op jou. Je hebt echt zo'n goeie, ja, marginaal nul. Je bent er helemaal klaar voor deze week.
0: Ja, ja, ja. En op de livestream zie ik er ook een beetje uit als Martien.
1: Ja, dat is waar. Die foto, hè, van de foto. Ja, ja,
0: we hebben zo een foute generator. En dan Jolien ziet er, zoals altijd, zeer stralend uit. Ik vind dat zo ambetant dat jij er altijd stralend uit ziet. Ik hoor altijd zo als een, ik zeg het, een dame van middelbare leeftijd, kortpittig kapsel.
1: Hé, maar love Martine, hè. Love you, love Martine.
0: En de luisteraars, die loven we ook natuurlijk. Die zijn klaar vanaf dag 1. Berichtjes van onder andere Chrissy uit Sint-Truiden in Sirius 1 van het psychiatrische ziekenhuis Mina. Zijn ze volledig proud to be fout. Ze zijn allemaal verkleed, zien we op de foto. Jens uit Laneke. Ah, Jens uit Laneke, die zegt dag Jolien en Joren. Laneke is weer helemaal op en top versierd. Op naar een heerlijke foute muziekweek. De groeten uit Laneke.
1: Hij zet Laneke? Het ook, hij zet het ook zo?
0: Ja, want, of Lanaken.
1: Ah ja.
0: Je mocht niet Lanaken zeggen, want dat vinden ze ambetant.
1: Sorry.
0: En er is ook Matthias uit Dendermonde.
3: Wij gaan vrijdag een feestje bouwen in onze tuin en de foute party life uitzenden met vrienden, familie en buren. Zin in en natuurlijk allemaal fout verkleed.
1: Ah.
0: Komt helemaal goed. Wij gaan ervoor zorgen dat je tegen dan helemaal proud to be fout bent.
1: Yes. Afgelopen weekend was het Graspop, het festival voor de headbangers en de moshpitters. En op het podium daar onder andere Wolfgang van Halen. De zoon van de legendarische Eddie van Halen, die zelf, jammer genoeg, nog nooit op Graspop heeft mogen staan, maar wel elk jaar een plek krijgt in de foute 728. Dit is

0: Jo, Joren en Jolien, het is hier de ene foute hit naar de andere man. Het is bijna een hittegolf. Joren, Jolien, bye bye.
1: Ja, Gregor is het duidelijk op jouw niveau, hè, Joren?
2: Heerlijk, heerlijk. Dankjewel daarvoor. We maken ons klaar voor Touch of Joy en zometeen ook... Earth, Wind and Fire komt eraan.
3: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
4: Twee kleppers, één unieke locatie. Laura Tesoro en Clouseau. Donderdag 6 augustus, muziek aan het water. Een magische avond in het midden van de zomer. Aan de Schelde in Hartje Antwerpen. Scoor snel nog je tickets op muziekaantwater.be. Want de zomer beleef je aan het water. Muziek aan het water. Samen met Proximus, Q-Music en Stad Antwerpen.
5: Do, ik hoor het opnieuw. Hè.
1: Wat? Stemmen in je hoofd?
5: Nee, de foute party die roept. Heel erg hard.
1: Ah, oh, zoveel volk in zo'n één grote foute tempel.
5: Als je dat feestje mist.
1: Ja, dat moet echt verschrikkelijk zijn.
6: De foute party. Nu vrijdag in Flanders Expo Gent. Here we go. Grijp de allerlaatste tickets. Nu in de Q-app of op qmusic.be. Q. Music. Maar eerst de foute 728.
7: Nummer 642.

0: Ze staan twee keer in de lijst. September, die komt er nog aan. Een van de komende dagen. Dit was Boogie Wonderland van Earth, Wind and Fire op 641.
1: Zometeen iets totaal anders, want volgens jij die gestemd hebt, is er in de foute 728 ook plaats voor trance.
0: Nou, zeker dat.
1: Goede, hè?
0: Met mijn mullet, hè? Het zou kunnen dat ik heel hard ga zo meteen.
2: De foute 728. Overzicht.
0: Dit werkt ook goed bij Mullet Heads. 650 LSDJ.
1: Heb je dan ook zo een brommer? Zo'n opgedreven brommerke?
0: Zeker wel.
1: Brommerke.
0: Ja.
1: 649, Elton John en Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Don't go breaking my
0: heart. I couldn't if I tried. Ik was zo'n goede marginaal geweest in de jaren 90 ook, denk ik. Heerlijk. 648, dat is het. Mackenzie en Jesse Innocent.
1: Ik was dat in de jaren 90.
0: Marginaal.
1: Wham, op 647, The Edge of Heaven.
0: Ze staat het jaar op de foute party voor het allereerst. En nu op 646, Natalia, Riding By.
1: Spoken vangen op 645, Ray Parker Jr. en Ghostbusters.
0: Who you gonna call? Een beetje gay, dat is oké, okay, en veel ook. Dus iedereen die luistert en dat veel is, welkom. 644 IFC.
1: Een beetje gay, dat is oké. Okay. 643 voor Van Halen en Jump.
0: En op 642, oh yeah, Touch of Joy. I wanna dance for you all
1: night long. 641, Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland.
0: En nu een zomerhit van 4 jaar geleden. De Nederlandse DJ met de schattigste naam. Eelke Klein, Transmission op 640.

0: Een berichtje van Wouter uit Lier. Is die toog nu gewoon heel hoog gezet, Jolien? Of ben jij gekrompen? Want het is echt een grappig zicht. Ja, dat komt er dus omdat ik stevast naast een reus in de studio moet staan. Kan je een klein beetje... Can we meet in the middle, alsjeblieft?
1: Allee. Goed.
0: Nog?
1: Ja, maar hallo, ik moet bijna op mijn knieën gaan zitten.
0: Ja, doe dat dan, hè. Ja, oké, het is goed.
1: Bon, ja.
0: Dankjewel.
1: Dan is het voor mij het komende half uur een grappig gezicht. Zeg, foute muziek is heel vaak foute teksten. En dat is zeker het geval bij de nummer 638. Een stout lesje biologie. In de favoriete foute hit van Mathieu Terijn. Mm. Na Tiffany. Dat is dan weer voor alle fans van Stranger Things. Want het was voor het laatste seizoen een van de meest gebruikte hits daarin. En de files. Jolle, waar staan ze?
0: Ja, het zijn er veel. 7 op onze snelwegen waar je 10 minuten of meer tijd verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Le Grellelaan 38 minuten extra. Richting Nederland verlies je van Antwerpen Centrum tot Deurne 11 minuten. Richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Borgerhout 28 minuten bij. Ik kan niet naar jou kijken, Joren. Dat is echt heel raar. Ring rond Gent richting Oostakker tussen Destelbergen en Oostakker 20 minuten extra. In de richting van Nederland op de A12 tussen Ekeren en Poldervliet verlies je 14 minuten. Richting Brussel op de E40 tussen Wetteren en Aalst 12 minuten bij. En op de E429 tussen Lembeek en Nijvelse Steenweg ook 12 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
1: Zeg, hoe doe je dat eigenlijk zo lang op je knieën zitten?
0: Doet je dat anders nooit?
2: Dit is de Foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het ABBA? Of Gigi D'Agostino. Stem nu op qmusic.be of in de Q-app. 639.

0: kenden werkelijk geen fluit van muziek maken. Maar ze hadden wel de vier basisakkoorden en ze dachten... Als we nu een keer zingen over ons fluit, en dat is gebeurd. Bloodhound Gang en The Bad Dutch.
1: De foute 728.
0: Ja, die stond op 638 en het was ook de foute hit, de favoriete van Mathieu van Bazaar.
2: Yes, Stefan uit Sint-Pietersleeuw die stuurt wat leuk heel de week de foute 728 luisteren in mijn bus. En dan na de nummer 1 richting Turkije. Groetjes Rambo, buschauffeur bij de lijn. En groetjes aan alle collega's van Stelplaats, Het Rad in Anderlecht. Dus Stefan noemt zich graag Rambo. Of laat zich Rambo noemen, ik weet het niet.
0: Kalm. Tegenwoordig heb je Hanne, Marten en Julia. In de 70s had je Margie, Marga tenminste, José en Patty. Ze worden ook wel, of ze staan beter bekend als Love. En die hoor je zo meteen.
2: We tellen af naar de start van de zomer, maar vooral ook naar de foute party aan nu vrijdag. Jij kan daar nog bij zijn als je naar qmusic.be gaat. Dan kan je tickets kopen, dan ben je zeker dat je erbij bent. Maar je kan er deze week ook winnen hier bij ons.
0: We spelen naar goede oude traditie, de foute quiz. Je krijgt één vraag en je geeft daar het foute antwoord op. Zeer belangrijk. Als je wil meespelen, stuur dan Proud to be fout in de Q-app.
1: Lina uit Oosterzeelen is de foutste stem op de werkvloer. Zij zingt het foute anthem op de foute party.
3: Iedereen van jong tot oud, we zijn proud to be fout. Proud to be fout.
1: Koop je tickets op qmusic.be of in de Q-app.
4: Kessie, Kendo, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
6: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
7: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
8: Oppassen!
7: Nee,
6: we reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
9: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
10: Bon, de Nico komt niet.
9: Zij die het vergeten.
10: Els, waar zeg jij?
9: En zij die vergeten te annuleren.
10: Zeg iemand een dom gehoord?
9: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
10: Ah, zalig.
9: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
13: Info en voorwaarden op carglass.be.
1: De foute 728. Proud to be fout. Nummer 637.

0: Blijkbaar was mijn Pippi hier vroeger een grote fan van. En vooral van Patty.
1: Ik snap het.
0: You're the greatest lover. 121 plaatsen lager wel dan vorig jaar. 637.
1: Zeg, we mogen niet opgeven. Hè? We mogen niet opgeven. De Rode Duivels die maken nog altijd kans op het WK. Maar ik wil even benadrukken. Het wordt wel belangrijk dat we met z'n allen achter hen blijven staan. Hè? Dat ja. we niet beginnen zeiken van... het kan niet meer haalbaar. Het zijn loser. Nee. We gaan ervoor. We gaan supporteren. We blijven achter onze Duivels staan. En we gaan keihard zingen zo meteen van... België.
0: België. Ja. Zo dus.
1: Ja, dat. Eerst Sammy en Do en uiteraard dit.
2: Dames en heren,

0: goedemiddag.
1: Hallo David. Ah ja, daar ben je. Fijn.
2: Ja. Ja.
0: Was jij ook enthousiast aan het roepen en heb je het verpest door je schuif niet open te zetten? Of?
1: Ik heb het verpest. Ja. Ja.
0: Maar ja, ik wou je niet voor de bus gooien.
1: Ja, nee, maar Joran. Ik heb het wel gedaan. Roep nog eens, David. Roep nog eens voor de sfeer.
2: Hey, hallo.
0: Ja. David zit op zijn werk.
1: Ja, ik begrijp.
0: Ja, okay. Dus het moet een beetje subtiel. Ja, ik wou hem even doen roepen met de collega's erbij, maar het heeft niet gepakt. David, het is jammer. Ik wilde vragen, hoe proud to be fout ben jij?
2: Heel fout. Ja. Elk jaar gaan we naar de foute party.
0: Ah ja, oké. Okay. Maar zo gewoon niet op je werk. Op je werk ben je professioneel en rustig en deskundig.
2: Voilà,
0: ja.
2: We moeten
0: het zo doen. Je hebt nog geen tickets voor de foute party, maar je wil wel graag gaan.
2: Ja, absoluut. We zijn een beetje aan het afwachten wat ons weekend brengt, maar we wachten altijd op het laatste moment.
0: Oké, okay, ja. Maar you snooze, you lose. Hè. Je weet dat sowieso kan uitverkopen, hè, David?
2: Ja, dat is waar. Het is een
0: risico dat je pakt.
2: Ja, voilà.
0: Okay. Weet je, we gaan er gewoon voor zorgen dat je die tickets wint, want we gaan nu de foute quiz spelen. Je weet hoe het gaat. Zometeen krijg je een vraag, twee keuzes A of B, en jij moet het foute antwoord geven. Veel succes, David.
3: Allee, allee, speel mee. Dit is de foute quiz.
1: Wiggle, wiggle, wiggle. Fans van foute muziek kunnen flink met de billen schudden op feestjes. Want er is één gouden regel in het foute universum. Hips don't lie. Welk familielid kan nog wat aanmoediging van Sergio gebruiken op de dansvloer? Is dat zijn A, schoonbroer, of B, zijn sister?
2: Schoonbroer.
0: Dat is helemaal fout.
1: En dat is dan meteen ook juist, want het was A. Ook zo'n lekkere natuurlijk. Hey, top. Wij zien jou op de foute party.
2: Oké, dank u wel.
0: Ja, maar zet eens even stil.
1: Sorry.
0: Kom. David, ik weet dat je op je werk bent. Ik weet dat jij een professioneel man bent. Maar het is de foute week. Jij gaat naar de foute party. Op zijn minst willen wij jou toch eens heel uit en enthousiast "Ik ben proud to be fout" horen roepen. Ik tel af. 3, 2, 1.
2: Ik ben proud to be fout.
0: Ik vond het niet goed.
1: Ja, maar dat komt wel goed.
2: Ja, jullie.
0: Ja. Misschien zijn mijn verwachtingen gewoon te hoog. Kijk.
1: Bon, wegsfeer.
0: Salut dan, hè. Tot vrijdag, hè, David.
2: Dag. Sorry, hè.
0: Nee, maar stop, dat is oké. Dag.
1: Ik ga jullie wat troosten.
3: Dat is goed fout. De foute quiz. 636.

0: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
1: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
0: In Libelle naar...
1: De vijf beste looks van nu.
0: In Feeling of naar...
1: De hotste adresjes in je buurt.
0: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
2: Motorpech in Nice.
3: Oh.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Twee uur en kijk, daar is Paulien met nieuws.
6: Goedemiddag. Heel wat scholen nemen maatregelen tegen de hitte. Leerlingen krijgen extra drinkpauzes en als ze het echt te warm vinden, mogen ze ook thuis blijven. In de Brusselse gemeente Etterbeek blijven alle scholen zelfs dicht, omdat het volgens de burgemeester zo warm is dat er niet op een goede manier lesgegeven kan worden. Scholen mogen dat wel zelf beslissen. Je hoort collega Maarten Knuts.
7: De koepels zeggen dat mag allemaal, maar wij gaan zelf geen maatregelen opleggen aan de scholen. Ze moeten dat zelf maar bepalen. En dus hier en daar begint dat nu te komen, dat scholen de oefening maken van wat gaan we doen. Gaan we 's middags sluiten? Gaan we verzuim toelaten of niet? Dat mag allemaal volgens de koepels. Maar belangrijk daarbij is wel dat de scholen opvang blijven voorzien voor de kinderen die niet naar huis kunnen.
6: De politie heeft twee verdachten opgepakt voor de steekpartij in Sint-Niklaas vanmorgen. Jongens van 15 en 17 jaar. Een jongen van 16 is nog altijd in levensgevaar na de steekpartij. De aanleiding wordt nog onderzocht en de politie kijkt of er ook nog andere verdachten op de vlucht zijn. In de UK stelt parlementslid voor Labour Andy Burnham zich kandidaat om de Britse premier Keir Starmer op te volgen. Dat schrijft hij op sociale media. Starmer stapte vanochtend op als premier na 2 jaar. De druk werd na slechte verkiezingen onhoudbaar. Zowel binnen zijn regering als zijn eigen partij. Hij blijft wel aan tot er een opvolger is. Kandidaten kunnen zich tot 9 juli aanmelden. Een zonnige namiddag bij maxima tot 33 graden. Morgen hetzelfde weer, op sommige plaatsen tot 35 graden zelfs. Ook de dagen daarna blijft de zon volop schijnen en het wordt ook nog wat warmer. Vrijdag halen we 37 graden en tijdens het weekend opnieuw kans op onweer. Maar ja, maar ik heb dat niet gezien, die ging daar zo gelijk. Nee? Dat was mega raar, wat was dat?
5: Er zijn hier luchtkokers en er komt koude lucht door. Dus ik dacht, ik ga er even mijn t-shirt zo echt goed open houden, zodat het lekker fris onder mij wappert.
6: Maar van hier leek dat alsof jij gewoon even los een plasje ging doen tegen de studio. Dat was zo raar.
5: Als moet, dan moet het, Thea.
6: Ja, oh, amai. Maar goed gedaan, echt super professioneel, Polleke.
5: Ja, sorry, want ik keek dan naar Jolien en vanaf dat Jolien begint te lachen, dan denk ik ook echt voor kies. Dus ja, bon.
6: Ja, er staan 9 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of langer verliest in de richting van Nederland op de A12 tussen Ekerse, Steenweg en Poldervliet een half uur extra. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 18 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 18 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er nog eens 15 bij. In de richting van Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost 12 minuten en van Berchem tot de Kennedy-tunnel 10. Op de ring rond Gent richting Oostakker van Destelbergen tot Oostakker Centrum 16 minuten extra. Richting Brussel op de E40 tussen Wetteren en Erpenmeren 11 minuten bij. En op de E429 van Lembeek tot Nijvelse Steenweg verlies je 11 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
8: All systems go! De foute 728. Fireball. Jolien en Joren.
5: Als ik zeg suavemente, dan zeg jij...
6: Besame.
5: En als ik zeg Alexandri...
6: Dat is Alexandra!
5: Ja, ja, ja, ja. Goedemiddag!
8: Nummer 633.

0: Van Paul Kles, veel opgestemd vorige week. Ja, bij die temperaturen kan dat niet anders.
1: Dit is de Foute 728.
2: Ja, ik denk dat ik hem in mijn set ga steken. In mijn foute set.
0: Ah ja,
2: samen met Matthias van den Bulke gaan we weer zo'n act doen. Maar ik denk wel dat ik de original ga pakken van Elvis Crespo.
3: Suavemente.
2: Ja.
0: Deze.
2: Ja.
0: Allee, waarom?
2: Ja, ik vind die zo nog net iets heter eigenlijk.
0: Ja, maar ja.
2: Nee?
0: Ja, maar bij jou is het wel altijd heet. Hè?
2: Ah, wel,
0: je
2: dat
0: te
2: gaat
0: draaien,
2: goed passen.
0: Al die temperatuur. Ja, doe
2: voilà,
0: maar.
2: Voilà, dat gaat goed passen. Als je trouwens komt naar de Foute Party, dan ga je erop kunnen schuren. Dat kan ik je nu al vertellen. En straks kan je opnieuw tickets winnen, hè, met de Foute Quiz.
0: Dat er alleen maar ambiance muziek in de Foute 728 staat. Lieve vrienden, dat is een misvatting. Af en toe passeert er ook eens een emotioneel nummer dat veel betekent voor iemand, zoals deze, voor Wendy uit Dendermonde. Heeft haar altijd heel veel steun gegeven en daarom stemden ze op Whitney Houston in de lijst. One Moment in Time op 631.

0: moment in time. En ik heb geen airco. En het is niet zo warm.
1: Sorry. Wow. Noël uit Hasselt. Je suis Noël.
2: Ja, dat ja, snap ik. Snap ik.
1: De tijd vliegt voorbij. Er zijn alweer 10 hits gepasseerd.
3: De foute 728. Overzicht.
2: Op 640. Elke klein.
1: Ja, en op zo'n moment moet je extra hard oppassen als je dat denkt. I think we're alone now. Tiffany op 639. Maar ik denk het wel echt, Jolle.
2: Zoals jij, ah ja, ik ging net zeggen, zoals jij die daarnet ging wildplassen in de studio.
1: Dat is niet gebeurd.
2: De foto is net binnengekomen in onze Q-app. Dus het lijkt echt alsof jij daar in een hoek bent gaan plassen.
1: Het is wel een goed plekje, Nijl. Moet ik het echt
2: eens doen. In het roosterke. Op 638 Bloodhound Gang, The Bad Touch. You and me, baby, ain't
1: nothing but mammals, so let's do it. Marga, José en Betty, a.k.a. Love. And you're the greatest lover, 637.
2: Heaven van DJ Sammy en Dozo stond op 636.
1: En volgens Jolien moeten we er als één blok blijven achterstaan. Ja. Ook al zijn we het niet eens met de bondscoach, ja, want soms maakt hij toch rare kronkels. Ja. 635 het goede doel en België. Ik had een ander moment verwacht.
2: Ik ook. 634 Fiyoko and the Spirit.
1: Dat is toch deze man die zo in zijn bad geëlektrocuteerd is? Dat is 133 Claude François, is dat die? Ja, volgens mij wel.
4: Zo'n gieter.
1: Ja, ik weet het, ja. Ik kan er ook niets aan doen, hè.
2: Ik hoop het. 632 Paul Glass, suavemente.
5: Suavemente.
2: Zo'n wegsfeer.
1: Maar ja, kijk. Als ik aan Claude François denk, dan is toch geëlektrocuteerd in zijn bad. Enfin, we zoeken het op. 631 Whitney Houston en Moment in Time.
2: Je hebt gelijk.
1: Ja, hè?
2: Ja.
1: Maar wie vervangt er nu ook een licht terwijl het er in bad zit?
2: In bad zit, ja.
1: Hij heeft wel bewezen dat mannen wel kunnen multitasken. Ah, ja. Allee, ja, ja,
2: of
1: nee.
2: Net niet, of natuurlijk. Net niet, ja. Goh, kunnen we dat onderwerp achterwege laten?
1: Dat is waar, dat is waar.
2: Joren, ben je eigenlijk een man die zijn emoties durft tonen?
1: Ja.
2: Nee, maar ja, nee. Ik heb jou nog nooit zien wenen.
1: Ja, maar ik
2: sinds
1: denk,
2: ik jou ken, maar ween jij soms?
1: Ik kan wel wenen. Ja, ik kan af en toe, als ik aan jou schil, dan kan ik wenen.
2: Nee, maar echt emotioneel, want ik wou net zeggen, dat mag, hè. Let a boy cry, dat mag. Je hoort het na Dinky Toys.
6: De ketelaren voor de bruine.
7: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
6: Heerlijk in de kruising!
7: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
6: Kanku, score!
7: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo. Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
8: Wilt jij met mij een meloen delen?
9: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026. Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
10: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
11: En ook uw budgetvakantiepech.
10: Wat?
11: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
10: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
11: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
12: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
13: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
14: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
3: De foute 728. Q-Music. Nummer 630.

0: Ik heb er gisteren een paar gezien na de match van België tegen Iran.
1: Ja,
0: snap het. Het mocht niet zijn. Let a boy cry van Gala op 629.
1: En niet te vergeten dat we ook nog eens een goal tegen hadden eigenlijk en dat het dan gelukkig buitenspel was.
0: Nice. Ja.
1: Berichtje van Frederik uit Wervik.
2: Goeiedag. Ik zie Free. Ik zie een vriend van Ines Crevet.

0: ik geef hem ook even links terug door aan jou, Jolien, alsjeblieft. Nee, nee.
1: Dat gaat te ver.
0: Ja, dat gaat
1: altijd
0: te ver.
1: Zo net te ver gaan, hè.
0: Love it. Uit 1982, musical Youth and Pass the Dudgie op 628. En er staan zelfs liedjes uit de 60s in de lijst.
1: Mm.
0: Straks op 626 bijvoorbeeld, uit 1964. Maar ook de 90s zijn goed vertegenwoordigd. Zometeen al.
1: Ja. Er staan 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat in de richting van Nederland op de A12 tussen Ekerse Steenweg en Poldervliet. Je verliest er 28 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Berchem ook 28 minuten bij. Je moet daar uitkijken voor een defect voertuig. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er nog eens 14 bij. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel een kwartier bijrekenen. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 26 minuten extra. En op de E429 tussen Lembeek en Nijvelse Steenweg verlies je 13 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 10 minuten.
2: Dit is de Foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het K3? Margriet Hermans.
3: Lekker blijven hangen.
2: Of Gigi D'Agostino. Stem nu op qmusic.be of in de Q-app.
1: Oh, dat is leuk.
2: Nummer 627.

0: hebben afgelopen nacht een stagiair de taak gegeven om dit van een vinyl te rippen. Want het was uit 1964, zo oud. En ook een van de kortste nummers die in de Q-top 40 stonden. Dat is van, sorry, dat is automatisme. Uit de foute 728, lieve vrienden, op 626. Millie en My Boy Lollipop.
1: Zit er zo in gebakken. Hè?
0: Is dat hij, jong? Mr. Top 40, hè?
1: Dat is wel uw bijnaam. Dat is waar. Afgelopen weekend was het bij onze collega's van Q-Nederland al foute party. Oh, misschien heb je het wel zien passeren. Het zag er superleuk uit. En de jongens van Criss Cross Amsterdam, die waren er ook bij. Die hebben ook opgetreden. Hier mogen ze niet ontbreken in de lijst met wat foute rijadvies zometeen.
0: En bij ons moet het feestje van het jaar nog komen. We hebben nog iets om naar uit te kijken, vrienden. En je kan zo meteen tickets winnen. Als je wil meespelen met onze foute quiz, stuur dan nu Proud to be fout in de Q-app. Tot zo misschien.
2: Het Q Beach House staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
3: En ik zal er ook bij zijn.
2: Kom zaterdag naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House, daar wil je geen seconde van missen.
3: Ik zie jullie daar. Q.
2: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
3: Maximum summer. Q.
2: Music. Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
4: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
2: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Alice May en Karen Wood.
1: Maywood.
0: Twee Nederlandse zusjes die in de 80s een dikke hit hadden natuurlijk. Met Rio stonden ze op 624. Je hoort ze deze namiddag nog een tweede en laatste keer. Nog eens bij ons. Hoe leuk is dat? Zometeen, de vreedtoffe mens. De Bob, hè?
2: De Bob. Wat is top. Dames en heren, hier is ze dan. De vrouw op wie we al 5 minuten zitten te wachten. Geef haar een daverend applaus.
3: Lindsay uit Evergem!
4: Hallo.
0: Ah ja, oké. Goed, ja. Dag Lindsay, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Zeg, heb je al heb jij standaard eigenlijk een foute outfit klaar liggen?
4: Ja. Eigenlijk wel.
0: Vertel.
4: Ik ben een grote fan van K3.
0: Oh.
4: Dus ik heb wel K3 kleedjes hangen.
0: Maar is het dan blup, ik ben een vis, of is het dan alle kleuren van de regenboog? Of in welk nummer moeten we het zien?
4: Nee, ik heb het regenboogkleedje van...
0: Heerlijk.
4: Noemt dat iets nu? Sorry, ik ben nervous.
1: Alle kleuren, hè?
0: Of Mama C, hè?
1: Ah, Mama C.
4: Nee, het is nog een ander, maar ik heb ook het zeemerminnenkleedje van 2 jaar geleden.
0: Kun je nog kiezen, jong. Kun je nog kiezen?
4: Ja.
0: Maar jong, wat een luxe. Zeg maar, tickets heb je nog niet voor de foute party. Hoe komt dat?
4: Nee, dat nog niet. We zijn nog een beetje aan het afwachten, eigenlijk.
0: En op wat wacht je dan? Vind ik altijd belangrijk.
4: Ik weet het niet meer.
0: Ah, wel, ja.
1: Lindsay is een beetje zenuwachtig.
0: Ja, ik merk het,
1: Lindsay. Maar je hebt nog plannen, hè, van het weekend.
4: Ja, ik zou graag naar de foute party gaan om dan 's nachts de Flixbus op te gaan richting Londen. Om daar dan volgende woensdag Harry Styles live te zien.
0: Mocht eens een zonnevrouw.
1: Zegt gewoon roze Jurik van microfoon. Ondertussen is Joren hier de studio aan het afbreken.
0: Ja, ik vind het maf, dus jij gaat in indruk doorrijden. Lekker.
4: Ja.
0: Allee, ja, maar dan moeten we wel nog eerst tickets winnen, hè.
1: Ja, gaat lukken.
0: Adem nog een keer diep in en uit, Lindsay.

0: We spelen de foute quiz. 1 vraag en jij geeft het foute antwoord. Dit is de vraag. I had the time of my life. Ja, wij fans van Foute Muziek, wij houden gewoon van het leven. Because it's my life and it's now or never, hè. Maar hoeveel levens heeft Xandy? Is dat A, 22 lives of B, 1 life? Wat is het foute antwoord, Lindsay?
1: A, 22 lives.
0: Wij kennen iemand die niet veel gaat slapen dit weekend. En haar naam is Lindsay en ze woont in Evergem. Wij zien jou vrijdag op de Foute Party. Tot dan!
1: Tot dan! Yeah.
2: Dat is goed fout. De Foute Quiz.
3: Miss Jimmy wants to see everybody on move. Dan Salino, that a man coming at you. We just want big up QTB. Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me? Somewhere I just bounce on. Yeah.

0: de exotische Peter Andre en Mysterious Girl, die videoclip. Dat is er echt los over.
1: Ah, oh, niet beginnen. Je vindt het leuk. Jij waart hier een hele tijd zo aan het kijken. Jolien, hallo, Jolien.
0: Nee, dat is, echt,
1: hallo.
0: Dat is niet mijn ding. Ik vind het fout.
1: Ik geloof er niks
0: van. Dat is echt waar.
1: Amber uit Ninove stuurt een berichtje. Zonnige groeten vanuit de Slovenië. Op 5 dagen 6 landen doorkruisen met mijn papa. Maar geweldig, ze zijn al meedoen met de Garbage Rally en ze zijn onderweg naar Albanië. Jullie staan hier luid op in de auto. Klein detail, er is geen airco, dus alle ramen naar beneden en we worden goed bekeken. Zij gaan daar weten wat proud to be fout is, zoveel is zeker. En jij weet dat ook, je hebt lekker gestemd op deze lijst. Deze zijn net gepasseerd.
2: De foute 728. Overzicht.
1: 630 was voor Tinky Toys en My Day Will Come.
3: My day will come, I will find my way.
0: Op 629 Gala en Let a Boy Cry.
3: And if you feel right,
1: men geeft het langs linksdoor, want zo heeft Musical Youth het ons geleerd. Pas die Dutchie op 628.
0: Iemand stuurde daarnet, het lijkt ook wel de I Love the 90s top 500. En dat is, er zijn veel 90s nummers in de foutenlijst.
1: Fout.
0: London Beat op 627, I've been thinking about you.
1: Een van de oudste schuren op 626, Millie Small en My Boy Lollipop.
0: 625, Criss Cross Amsterdam en de vluchtstrook.
1: 624 was voor Maywood en Rio. En die komen er dus zometeen nog eens aan, na 3 uur.
0: Populaire vrouwtjes in de lijst. Rock This Party, wat een moment was dat op 623, Bob Sinclair.
1: Die was dan weer populair. 622, Bonnie M en Rivers of Babylon.
0: En 621 was je vergapen aan Peter Andre en Mysterious Girl.
1: Zie je wel?
0: Nee, nee, je. Ik niet.
1: Ja, ja, ja.
0: Men.
1: Men.
0: Straks na 3 uur onder andere deze meneer. Ook lekker.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Goedemiddag, 1 over 3, hier is Paulien met nieuws.
6: Goedemiddag. Heel wat scholen nemen maatregelen tegen de hitte. Leerlingen krijgen extra drinkpauzes. Een school in Mechelen laat hen zelfs thuis blijven als ze het echt te warm vinden. In de Brusselse gemeente Etterbeek blijven alle scholen zelfs dicht in de namiddag tot en met vrijdag, omdat het volgens de burgemeester zo warm is dat er niet op een goede manier lesgegeven kan worden. Scholen mogen dat wel zelf beslissen. Je hoort collega Maarten Knuts.
7: De koepels zeggen dat mag allemaal, maar wij gaan zelf geen maatregelen opleggen aan de scholen. Ze moeten dat zelf maar bepalen en dus hier en daar begint dat nu te komen, dat scholen de oefening maken van wat gaan we doen? Gaan we 's middags sluiten? Gaan we verzuim toelaten of niet? Dat mag allemaal volgens de koepels. Maar belangrijk daarbij is wel dat de scholen opvang blijven voorzien voor de kinderen die niet naar huis kunnen.
6: Sommige scholen pleiten voor investeringen in oude schoolgebouwen omdat die vaak geen airco hebben bijvoorbeeld. De politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de steekpartij in Sint-Niklaas vanmorgen. Jongens van 15 en 17 jaar. Een jongen van 16 is nog altijd in levensgevaar na de steekpartij. De aanleiding wordt nog onderzocht en de politie kijkt ook of er nog andere verdachten op de vlucht zijn. Felice Mazou is de nieuwe trainer van tweede klasser Eupen. Hij zat zonder club nadat zijn contract bij Oud-Heverlee Leuven na een poverseizoen niet verlengd werd. Mazou is 60 en werkte eerder onder bij Charleroi, Genk, Union en Anderlecht. Het blijft de rest van de dag zonnig en warm. We halen 33 graden. Morgen hetzelfde weer, plaatselijk zelfs 35 graden.
0: Er staan 8 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of langer verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Van Antwerpen-West tot Berchem verlies je 32 minuten. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er 21 bij. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Le Grellelaan 24 minuten extra. Richting Nederland op de A12 tussen Ekerse Steenweg en Poldervliet 22 minuten bij. Uitkijken daarvoor een defect voertuig. Richting Antwerpen op de E34 tussen Melsele en Sint-Anna-Linkeroever verlies je 22 minuten. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 20 minuten bij. En op de E17 van Kruibeke tot Antwerpen-West 11. Op de E429 tussen Tubeke en Nijvelse Steenweg verlies je 20 minuten. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
2: All systems go! De foute 728. Ja! Parabol. Jolien en Joren.
1: Gordel aan, zonnebril op en dan je rol als passenger princess op eisen. Dit is Iggy Pop, goedemiddag.
8: Want wij zijn proud to be found. Proud to be found.
2: 620.

0: tot een geslaagde week is je volledig overgeven aan alle foute muziek. Patty uit Lanaken die stuurt: ik hou toch zo van deze week. Ik wil na elk liedje reageren. Heel veel plezier daar. Urban Cookie Collective was dat, ik hier. The Secret op 619.
1: De foute 728.
2: Yeah. Ik denk dat wie stuurt: Rudy Garcia. Die heeft voorlopig nog geen key to the secret gevonden. Ha! Klopt. Zeg, vrijdag de foute party. Dat wil zeggen dat we op zaterdag weer met z'n allen naar Oostende trekken voor de officiële opening van het Q Beach House. En Jolle, wij gaan dat dit jaar samen doen.
0: Ja, superleuk voor jou de eerste keer. Ja, hè? Nu zaterdag om 1 uur.
2: Jij gaat bij mijn ontmaagding zijn.
0: Ja.
2: Van het beach.
0: Ja.
2: Leuk,
0: ja.
2: Hè?
0: Ja. Oh. Kijk, welkom allemaal in Oostende voor die opening. Kijk, alles wat ik nu ga zeggen gaat er
2: voor
0: keer
2: voor welke opening?
0: Voor die opening met Jor en ik en met Vincent Virus. Die gaat er ook bij zijn.
2: Oh, een trio.
0: Om dat spel daar in gang te steken. Stop!
2: Hey, en er komt nog een vierde bij, want deze komt ook af. Ah, Camille komt zingen. Dus we verwachten, zeker met het mooie weer, massaal veel volk. En ik hoop jou daar natuurlijk ook te zien, lieve vrienden.
0: Ja, Q Beach House, dat is echt de perfecte plek om uit te kateren van de foute party. De perfecte plek om ook s'avonds misschien de zon te zien zakken in de zee.
2: I see what you did there.
0: Ja, blijf hangen. Dit is Sam Goris.

0: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
1: 4000?
0: Ça va toch, dat is 20 euro.
1: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
0: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
4: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
5: Dorothee, wat zijn je gaan doen?
6: Ik ben aan het aftellen.
5: Wil je naar huis?
6: Nee, tot de foute 728 gedaan is.
5: Oh, dat is dramatisch.
6: Maar nee, dan begint de foute party.
5: Ah ja, ik ben mee.
7: De foute party. Nu vrijdag in Flanders Expo Gent.
8: Here we go.
7: Grijp de allerlaatste tickets. Nu in de Q-app of op qmusic.be. Q. Music. Maar eerst de foute 728. Nummer 600.

0: Ze zijn weer met z'n vijven, hè, zoals het hoort. Want het is een tijdje gewoon three geweest. Maar nu treden ze dus weer op in de originele bezetting. Five, op 10 juli staan ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. En Melissa die gaat. En Ine die gaat ook alvast kijken. Dus dat wordt echt fantastisch.
1: Hè? Jij niet, hè, want jij bent een Backstreet Girl. Hè?
0: Ja, klopt.
1: Ja,
0: inderdaad.
1: Kenta uit Riems die zegt, ja, kom zeker ook een keertje langs in het Hugh Beach House. Het is daar altijd mega gezellig. Ah, je weet het. En Inge uit Oostende die zegt, wij zijn zaterdag zeker van de partij, dus die komen al.
0: Dat is goed, dan zien we jou daar.
1: Zometeen de nummer 1 van Louis uit de Pinte. Dat is Gigi D'Agostino. Na nog 1 keer meewoed, wat is beloofd. Late at night op 600.

0: Moest je niezen?
1: Ja. Ik heb graspollenallergie.
0: The Riddle ken je natuurlijk van Gigi D'Agostino, maar het kwam natuurlijk van...
1: Ah ja.
0: Nick Kershaw. Die ga je trouwens zelf nog horen, Nick Kershaw. Niet met deze hit, maar wel met I Won't Let The Sun Go Down op 366. Oei, heb ik dat nu verklapt? Ja, ik heb dat verklapt. Oh, oh zo erg. Ace of B staat klaar zo meteen in de foute 728. Lekker.
1: Het is 4:01. 8 files op onze snelwegen waar je 10 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Le Grellelaan verlies je 30 minuten. In de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Berchem 25 minuten extra. Daar staat een defect voertuig. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er nog eens 23 minuten bij. Op de E429 tussen Tubeke en Nijvelse Steenweg 17 minuten extra. In de richting van Antwerpen op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West 16 minuten bij. Nog richting Antwerpen op de E34 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever 13 minuten bij. Dan gaan we naar de Brusselse ring op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 11 minuten extra. En van Grimbergen tot Jette 10. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar minder dan 10 minuten.
2: Dit is de Foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het Samuel Welten? DJ Paul Elstak? Wanna see the rainbow. Of Willy Sommers? Stem nu op tunemusic.be of in de Q-app.
1: Wat goed!
2: Nummer 630.

0: Dit is al de tweede keer Ace of Base, Wheel of Fortune. Komt een berichtje binnen van Stefanie uit Hoven. Oké, deze foute lijst is echt iconic. Werkdag gaat een pak sneller en ik kan niet blijven stilzitten. Dat is exact de bedoeling.
1: Je bent ook niet de enige, Stefanie. Jurgen uit Berlaar die stuurt een foto in de Q-app. Hij heeft vorig jaar nog samen met zijn gezelschap de deuren gesloten van de foute party. Stuurt hij echt wel een lekker foute foto in de Q-app. Zo hoort het. Hè. Dit jaar stuurt hij, hebben we geen babysit gevonden. Dus we kunnen niet komen, maar dat is mega erg. Misschien een oproep. Wacht, van waar komt hij? Berlaar, kom. In Berlaar moet er toch ergens een babysit zijn.
0: Kan
1: iemand
0: niet
1: die nu vrijdag nog geen plannen heeft en een klein centje wil bijverdienen.
0: En wat vrienden wil uitnodigen in thuis van iemand anders en daar een feestje.
1: Weer jouw slechte invloed, hè, jongens. Maar nee, kom, babysit gezocht, zodat Jurgen toch nog kan komen, want het feestje wil hij echt, echt niet missen.
0: Ja, en de allerlaatste tickets winnen voor die foute party, dat kan deze week bij Q Music. We spelen de foute quiz, je krijgt één vraag en je geeft daar het foute antwoord op. Als je wil meespelen, stuur je Proud to be Fout in de Q-app.
2: Lina uit Oosterzeelen is de foutste stem op de werkvloer. Zij zingt het foute anthem op de foute party.
3: Iedereen van jong tot oud, we zijn proud to be fout. Proud to be fout.
2: Koop je tickets op qmusic.be of in de Q-app.
3: Proud to be fout.
4: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
5: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
6: Ik wacht op de solden, schat.
5: Ja.
7: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
11: Wilt jij met mij een meloen delen?
12: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
13: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
14: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
15: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
16: Excuse me,
17: ja.
16: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
17: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
15: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
18: Ja, we mogen beginnen!
2: Q-Music is proud to be fout.
18: Dat kan ik.
2: Dit is de Foute 728.

0: Ik zou ooit zo eens op de foute party een act in elkaar willen steken en dat dan de GB's noemen. In plaats van de BG's. Dat zou ik wel grappig vinden.
1: Omdat dat fout is.
0: Ja, omdat dat lekker fout is natuurlijk. Hè. Tragedy bij Q Music. Ja, we zitten met een fan van het idee. Fan, Jolien Roes.
1: Ik support alles wat
0: jij... Zij, weet je wat echt een tragedie zou zijn? Dat je de foute party moet missen. Dat zou nu eens echt een tragedie zijn.
1: Ja.
0: Dus ga die laatste tickets kopen, lieve vrienden, via qmusic.be. Of misschien ben je ze wel hier bij ons.

0: Dag Phoebe.
1: Hallo.
0: Hey, hoe is het daar in Lokeren?
1: Warm.
0: Ja. Ik ging vragen, kan je het koel houden, maar dus nee.
1: Nee.
0: Moeilijk. Zeg, het wordt nog warmer hè, deze week. Ook op de Foute Party wordt het zweten en puffen. Stel, Phoebe, jij wint nu 4 tickets. Welke foute outfit ga je dan kiezen?
1: Ik denk een foute trainingspakje.
2: Oh, ja.
0: Ja, ik zou een korte short aanbevelen. Allee, gewoon tegen de warmte. Maar een foute trainingspakje is wel goed. Maar,
2: ik ben hier zo een keer aan het kijken op feestwinkel.be. Er staan 80s aerobics.
0: Echt?
2: Ja, zo van die dingen. Of zo fitnessinstructeurs okay. En zo. Ja, leuk joh.
0: Maar er is voor iedereen wat, maar wel vandaag bestellen, want het komt wel dichterbij.
2: Ja, dat is wel waar.
0: Als je dan. Dus Phoebe, zorg dat je het in de zak hebt. Hè. Jouw outfit. De foute quiz is heel simpel. Jij krijgt een vraag zo meteen en je geeft het foute antwoord. Zie je het zitten?
1: Ja.
0: Allee, succes.
3: Allee, allee, speel mee. Dit is de Foute Quiz.
2: Als het zomer is, maakt elke fan van foute muziek graag een wandeling op het strand. Maar dat doen ze niet om de zon te zien zakken in de zee, want dat is dan weer meer iets voor Sam Goris. En na die wandeling hoort het natuurlijk erbij om nog een ijsje te eten op de dijk. Welke Amerikaanse rapper is ook zo zot van ijs? Ijs, baby. Op zo'n warme zomerdag. Is dat A, vanilla ice? Of is dat B, chocolate ice?
1: Dat is B, chocolate ice.
0: Dat is helemaal fout!
2: Yeah. Lekker, lekker, lekker, lekker.
0: Jij komt naar de foute party. Jij komt naar de foute party. Hey! Ja. Phoebe, uit Lokeren. We zien je daar.
1: Dankjewel.
0: Ah ja.
2: Dag.
3: Dat is goed fout. De Foute Quiz. 611.

0: zijn er ook bij vrijdag in Vlaanders Expo K3. Niet de OG's, maar wel Hanne, Julia en Klaasje.
1: Ja,
0: die is natuurlijk, ja, die krijgt een baby. Hè, dus het is met twee blondines te doen.
1: Ah, cool hè. Tony uit Aertvelde, die weet als geen ander dat het warm kan zijn op de foute party. Maar hij heeft er geen last van gehad. Ik ga even het fotootje ook projecteren op ons scherm. Tony, jij hebt hem doorgestuurd, hè? Had je moeten zien aankomen. Hij is een paar jaar geleden gekomen als Borat, omdat het zo warm was. Hij had er geen last van de warmte.
0: Maar is dat dan zo bij jou, als de clip van Peter Andre en Mysterious Girl? Kijk je daar dan ook zo met een beetje afschuw naartoe? Of denk je, habba habba?
1: Geen commentaar.
0: Oké. Wat gingen we nu doen? Ah ja, juist.
1: Een overzicht.
0: Ja, een overzicht.
2: De foute 728. Overzicht.
0: Dank u, Wim. 620, Iggy Pop en The Passenger.
1: Dus laat je hoger, Urban Cookie Collective en The Key, The Secrets.
0: En wij zeggen het vanaf komende zaterdag elke avond.

0: Die zijn al met hun hoofd in het weekend, 617.
1: En deze vijf guys staan op 10 juli in de Ziggo Dome. En terug met vijf, want ze waren dus een hele tijd met 3-5. 616.
0: Daar was Maywood nog een keertje, Late at Night op 615.
1: 614 was voor Gigi D'Agostino en The Riddle.
0: Ace of Base staat in totaal 4 keer in deze lijst. Met Wheel of Fortune komen we ze voor de tweede keer tegen op 613.
1: Ja, een van de meest machtige hits die Bee Gees ooit gemaakt hebben. Tragedy op 612. Lekker hoog ook.
0: K3, die staan er maar liefst 10 keer in totaal. Dat is toch waanzin. En ze komen nu vrijdag ook met Klaasje naar de Foute Party. Want ons Marten die is natuurlijk in zwangerschapsverlof. Dus binnenkort weer een K3'tje bij. Er is er al eentje geboren.
1: Er zijn er al twee geboren zelfs.
0: Niet alle twee tegelijk. Ja, van haar. Zeg je niet van haar zwangerschapsrust. Op 611.
1: Ook een mama's C, hè?
0: Ja.
1: En het volgende nummer is ook wel van toepassing eigenlijk, als je het zo bekijkt. Net het door?
0: Too hard. Emma, haar zwangerschapsverlof, dat is nog een paar weekjes weg. Dus haar baby kan nog meegenieten van de Foute 728. Je hoort ze samen met haar baby daddy na 4 uur. Gina G, die komt er nog aan. Just a little bit na. Dus deze fantastische van Phil Collins. 79 plekken omhoog. Two hearts op 610.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
4: Goedemiddag. Er komen strengere regels voor wie aan de lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs wil beginnen. Zoals bindende proeven Nederlands, Frans en wiskunde bijvoorbeeld. Dat heeft Vlaams onderwijsminister Demir gezegd op de voorstelling van de nieuwe basisdingen die kandidaat-leerkrachten moeten kennen en kunnen.
5: Dat betekent dat zolang dat je niet slaagt, dat je niet kunt starten aan je stages. En je weet, stages komen vrij vroeg in een lerarenopleiding. Dus daarmee leggen we eigenlijk ook wel de lat terug hoog. Wij horen toch wel van verschillende scholen dat startende leerkrachten bijvoorbeeld niet voldoende opgeleid zijn als het gaat over taal, taalontwikkeling, maar ook als het gaat over klasmanagement.
4: De nieuwe minimumdoelen gaan in op 1 september volgend jaar. Het moet het niveau van ons onderwijs opkrikken. Opnieuw een zware verkeersovertreding voor ex-rode duivel Raja Nainggolan, ondanks zijn rijverbod. Hij reed zaterdagavond in Ranst door het rood en kon daarna een anoniem politievoertuig maar net ontwijken. Dat bevestigt het parket. Nainggolan had niet te veel gedronken, maar hij liep al meermaals tegen de lamp voor dronken rijden, te snel rijden en rijden zonder rijbewijs. En in Frankrijk zijn afgelopen weekend minstens 13 mensen verdronken, vaak omdat ze gingen zwemmen op plaatsen waar dat niet mag. Een van de slachtoffers is een meisje van 13. Dat meldt de civiele bescherming. Veel Fransen zoeken verkoeling door de hittegolf. In zowat de helft van de ruim 100 departementen geldt daar code rood. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en we halen 33 graden.
3: 9 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent tel je 35 minuten bij van Antwerpen-Noord tot de Legrellelaan. Richting Nederland 30 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. En daarvoor ook een kwartier van Sint-Alingeroever tot Antwerpen-West. Op de E40 moet je kwartier bijtellen van Sint-Stevens-Woluwe tot Berchem. Sorry mensen, ik moet lachen. Omdat net voor het nieuws hadden Emma en ik afgesproken dat Emma de files ging lezen. En dat de machtige gewoonte ben ik gewoon begonnen met files voor te lezen.
4: Maar doe dat maar verder. Hè.
3: Ja, wil jij niet overpakken?
4: Nee, doe maar verder.
3: Zijn de files richting Antwerpen net? Op de E34
4: nee,
3: tel je een kwartier. Op de E34 tel je een kwartier bij vanaf Melcere tot Sint-Aan-Linkeroever. En op de A12 10 minuten van Leugenberg tot Antwerpen-Noord. Sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten. Wil jij de mensen dan welkom heten?
4: Nee, het is jouw programma. Doe maar.
6: All systems go! De foute 728. Fireball. Vincent en Emma.
3: Ja, het enige dat niet fout is, is jouw keuze om de hele week naar Q te luisteren.

0: fantastisch nummer, maar het is ook een fantastische dag. Het is een fantastische week. Je luistert naar de feestelijkste week van het jaar en we hebben er een gratis hittegolf bij gekregen dit keer.
1: Oh.
0: Fantastisch. De foute 728. Knotsgekke muziek, dat ga je zo meteen ook wel horen. Door jou bij elkaar gestemd, dus de schuldige, dat ben jij zelf.
1: Maar ondanks de hittegolf hebben wij wel ons beste beentje voorgezet en hebben wij een hele mooie foute outfit uit de kast gehaald. Want als je meekijkt via de Q-app, dan zie je dat zowel Vincent als ik een mooie gouden blazer aan hebben.
0: Ja, een gouden kostuum. En dat is een tegenreactie op al dat paars hier in de studio. Het is wel precies het clubhuis van een beerstand worden hier.
1: Ja, maar je moet je focussen op de positieve dingen. Bij mij is het
0: goud.
1: Een klein probleem. En dat is, die vest gaat niet meer goed toe.
0: Voor uw buik?
1: Ja, mijn buik is een beetje... Ja, steekt eruit.
0: Dat is niet erg.
1: Dus ik ga die verstoppen.
0: Dat is echt niet erg. Laat die maar lekker open. Laat die maar wat lucht pakken op warme dagen als vandaag.
1: Als jij trouwens ook fout gekleed bent, dan mag je daar altijd een bewijs van doorsturen via de Q-app.
0: We zijn zeer benieuwd. Sophia Dendermonde die zegt ook zonder airco in de auto worden de files alsnog draaglijk gemaakt dankzij de foute 728. En nu is het tijd voor de allereerste keer Marco Borsato in de lijst. In totaal heb jij hem er 5 keer ingestemd, dus je gaat hem nog geregeld horen deze week.
1: Het is onder andere het favoriete nummer van Ilse uit Neerpelt. En ook Olivia uit Kalmthout heeft erop gestemd.
0: Dit is Marco Borsato bij Q en je hoeft niet naar huis vannacht.

0: Eentje voor iedereen met Dreadlocks, ISMC en Think About The Way op 606 dit jaar.
1: Zometeen een nummer dat bitter weinig stemmen heeft gekregen dit jaar. Het gaat 260 plekken achteruit. Dat is toch opvallend, hè? En het is nogthans een foute classic.
0: Oeh ja, dat is een echte klassieker. Eerst krijgen we nog een streepje Duits, want Duits is per definitie soms een beetje een foute taal.
1: Ja, jij kan dat goed nadoen, hè?
0: Ja, zometeen krijgen we de Spider Murphy Gang met Skandal in Sperrbezirk.
1: Nog eens, nog één
0: Skandal
1: keer.
0: In Sperrbezirk.
1: Goed. Allee, geen derde keer, dat is niet nodig.
0: Nee, het enige wat ik mij gewoon afvraag is, zijn er mensen die echt Duits praten en kunnen zeggen of dit erop lijkt of niet?
1: Volgens mij was het goed.
0: Skandal in Sperrbezirk.
2: Het Q Beach House. Q Beach House staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
3: En ik zal er ook bij zijn.
2: Kom zaterdag naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House. Daar wil je geen seconde van missen.
3: Ik zie jullie daar. Q.
2: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
3: Max en Montana.
2: Q-music.
4: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
5: Mijn kusfiets is helemaal op de klop.
4: Maar wij zijn er voor u. Ook als je op de Koppenberg overkop bent gegaan.
5: Zelfs met een helm is ge... Allee,
4: ETIAS. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op ETIAS.be.
6: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
7: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
6: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
7: Daar blijf ik aan.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: She, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: To be fout. Dit is de Foute 728. Nummer 605.

0: Skandaal in Spijbezirk. Spider-Murphy gang. Nu gaan we verder met de show, jongens. Genoeg Duits gepraat.
1: Annabelle uit Aalter die zegt wel, ik heb net ontdekt dat ik examens kan verbeteren terwijl ik dit nummer meezing. Alleen wanneer ik de punten moet optellen, dan moet ik wel stoppen met zingen.
0: Dat snap ik, ja.
1: Zometeen dan krijg je het favoriete foute nummer van de enige echte Andy Peelman. Die is ook altijd een beetje fout, hè.
0: Dat gaat goed fout zijn. De eerste nummer dat duidelijk wat last heeft van de hittegolf. Want het gaat 230 plekken achteruit, weet je wat dat is? Vorig jaar stonden ze nog op 347 en dit jaar dus naar 605. In verhouding is er dus amper op gestemd, 604 trouwens. Dr. Alburn en It's My Life.

20. Hey, ik ben Andy Peelman en mijn favoriete foute hit is Roxette, How Do You Do? Dat was gewoon omdat dat mijn eerste echte singleke dat ik ooit gehad heb. Dat was een plaatje met zo'n dikke top in het midden. Ja, een LP, een singleke. Mijn eerste single en ik ben dat nooit vergeten. Roxette, How Do You Do?

0: Roxette en How Do You Do op 603 in de foute 728.
1: Zometeen een nummer dat op elk trouwfeest gedraaid wordt. En het is ook nog maar de tweede keer dat het in de lijst staat.
0: Nu is het 16:30 en Paulien, de lerarenopleiding voor kleuter- en lager onderwijs, wordt strenger.
2: Ja, Vlaams onderwijsminister Demir heeft vanmiddag de nieuwe minimumdoelen voorgesteld. Dus wat kandidaat-leerkrachten zelf moeten kennen en kunnen om aan de opleiding te mogen beginnen. Zo komen er binnen de proeven Nederlands, Frans en wiskunde bijvoorbeeld. Wie niet slaagt, mag niet aan zijn stage beginnen en die valt al in het begin van de opleiding. De nieuwe minimumdoelen die gaan in op 1 september volgend jaar. En in het Britse parlement heeft kandidaat-premier Andy Burnham de eed afgelegd als parlementslid nadat hij vorige week de tussentijdse verkiezingen won. Hij is de grootste kanshebber om Keir Starmer op te volgen als leider van zijn partij Labour.

0: Borgerhout en een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Gent 17 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En 16 minuten rekenen tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen dan op de A12 20 minuten tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Op de E17 een kwartier tussen Kruijbeek en Antwerpen-West. En op de E34 10 minuten extra tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 10 minuten.
1: Nou, wat Duits daarnet, is het nu tijd voor een streepje Italiaans.
2: Dit is de Foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het Wim Soetaar?
3: We gaan dansen in de zon.
4: Baila, baila, baila, baila.
2: Even serieus.
4: Baila, baila, baila.
2: Of Accession. Stem nu op qmusic.be of in de Q-app.

0: Het is duidelijk de periode van de trouwfeesten, want Sanne uit Jabbeke die zegt: vorige week is mijn zus getrouwd en we hebben natuurlijk op dit nummer gedanst. Ah. Ook Robin uit Lint die stuurt: check. Deze zat ook in de playlist van ons trouwfeest. En Dieter die zegt: ik heb helaas niet gestemd op de lijst, maar dit is wel mijn favoriete foute nummer.
1: De foute 728.
2: Goed, hou je klaar om tickets te winnen voor het feest van het jaar, de Foute Party. Die is nu vrijdag, dat weet je uiteraard. En ja, je weet ook dat het in Flanders Expo in Gent is. En ja, je weet dat het feest van het jaar is.
0: En het gaat warm worden.
2: Dat is zo, dus ik zou je aanraden om een lichte outfit aan te doen. Ik doe elk jaar zo een foute voetbalkleren aan. Dat werkt altijd.
0: Omdat dat goed ventileert.
2: Dat ademt goed, dat is gemaakt voor te sporten. Hè.
0: Dus... Maar dat kan ook stinken, hè, als dat een foute stof is.
2: Dat is ook zo.
0: Oh.
2: Tegen het einde van de avond. Maar dat maakt minder uit, denk ik dan. Maar goed, wat je ook weet, is hoe je die tickets kan scoren voor de foute 728. Dat is door mee te spelen met de foute quiz.
0: Het enige dat je moet doen, is een fout antwoord geven op een quizvraag.
2: Ja.
0: Bijvoorbeeld, mag ik even testen op jou, Vincent?
2: Ja.
0: Oké, deze is gemakkelijk.
2: Okay.
0: Hebben de Rode Duivels gewonnen gisteravond van Iran? Dan zeg jij...
2: Ja!
0: En hebben de Rode Duivels het goed gedaan?
2: Ja, fantastisch!
0: Voilà, zo simpel is het. Ach, en dan win je tickets.
2: Het is echt pesterijen, deze vraag stellen, maar goed. Wil je meespelen? Stuur Proud to be Fout via de Q-app.

0: wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
1: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
2: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
3: Oppakken!
1: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go. Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
5: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: De Foute 728.
7: Proud.
6: To be Fout.
8: Q Music.
9: Nummer 601.

0: en Vamos a la Playa.
1: De foute 728. Overzicht.
0: Op 610 stond Phil Collins en Two Hearts.
2: Een plekje hoger op 609, Gina G met Ooh, Ah, Just a Little Bit.
0: 608 was voor Paul Simon en You Can Call Me L.
2: Voor de eerste keer Marco Borsato in de lijst, maar je gaat hem nog geregeld horen hoor. Op 607, je hoeft niet naar huis vannacht.
0: Op 606 stond Ice MC.
3: Nee, je hoeft niet
0: naar huis vannacht. Ik moest dan Marco nog laten horen natuurlijk.
2: Ja.
0: En op 606 dus stond Ice MC met Think About The Way. Sorry.
2: Op 605 Spider Murphy Gang met Vincent.
0: Doe maar.
2: Moet ik het doen?
0: Ja.
2: Skandal im Sperrbezirk. Kom beter, ik weet het.
0: Het kon ook slechter. Ik denk dat de mensen wel door hadden dat het Duits was. En op 604 Dr. Alban en It's My Life.
2: Op 603 stemde jij Roxette met How Do You Do.
0: Zesert en twee was voor Ricci e Poveri, Sara Perché Ti Amo.
2: En je hoorde daarnet nog Luna met Vamos a la Playa op 601.
0: Wat een banger. De lijst gaat onder minder toon.
1: Q-music.
0: Zometeen maak je ook weer kans op 4 tickets voor de foute party. Maar eerst Bucks.

0: Vincent, zometeen is het helemaal aan jou. Dan, ja, je mag al wat oefenen voor je act op de Foute Party.
1: Oh ja, het is zometeen. Ja.
0: Want je gaat toch de Backstreet Boys coveren, hè?
1: Ja, samen met Romeo's en met Gerben vooral natuurlijk ook. Ja, dat gaat gebeuren. Ik zal zometeen oefenen, ja.
0: Je mag dat nu ook al eens doen, met de microfoons open.
1: You are. De rest mag je zelf aanvoelen.
0: Oh, dat was niet goed.
1: Ja, maar ik ben nu niet opgewarmd door mijn stem. We gaan spelen.
2: Dames en heren, hier is ze dan. De vrouw op wie we al 5 minuten zitten te wachten. Geef haar een daverend applaus.
3: Tiffany, 26 jaar uit Hillegem.
1: Dag, Tiffany.
4: Goedemiddag,
1: Vincent
4: en Emma.
1: Goeiedag.
0: Hallo.
1: Eerst en vooral,
4: hallo.
1: Waarom heb jij nog geen tickets voor de Foute Party?
4: Omdat ik nog maar een dikke maand geleden ben bevallen van mijn zoontje.
1: Oh, en hoe gaat het met jou en met het zoontje?
4: Goed, goed, goed.
1: Ja. Maar je voelt je wel fris en fruitig om te gaan vanaf vrijdagavond, als ik het zo hoor.
4: Ja, absoluut.
1: Stel, dat je zo meteen die tickets wint, hoe gaan we jou dan herkennen buiten de wallen die ongetwijfeld onder je ogen zullen zijn van de korte nachtjes?
4: Ik denk heel veel kleuren door elkaar.
1: Kleuren door elkaar, dat gaat nu niemand doen, dat is ideaal. We gaan je zo vinden. Het is showtime, Tiffany.
2: Allee, allee, speel mee. Dit is de Foute Quiz.
0: Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee, dat is het niet. Het is een trein, Tiffany. Wij bewonderaars van Foute Muziek, wij zijn fan van het openbaar vervoer. Maar hoe verplaatst een trein zich? Is dat A, per spoor, of B, per snelweg? Wat is het foute antwoord?
4: Per snelweg.
1: Dat is een goed fout. Wat is dat? Jij wint 4 tickets voor de Foute Party, Tiffany.
4: Dankjewel.
1: Ja, ik hoor dat jij er heel blij mee bent. Wie ga je meenemen? Het zoontje is nog te jong, die mag niet winnen, maar wie wordt het dan wel?
4: Mijn vriend en waarschijnlijk nog een ander koppel.
1: Gezellig. Double date. Kan
0: ik vind dat wel geruststellend om te horen dat je een maand na je bevalling naar de Foute Party kan gaan. Want ik moet in augustus bevallen, hè, Tiffany. Dus ik ben wel geruststellend naar jouw verhaal.
1: Is er in september iets, Emma, waar je heel graag naartoe wilt?
0: Ja, ik word 30 jaar in september.
1: Ah ja, natuurlijk. Ja, dat moet gevierd worden. Maar goed, dat is allemaal voor later. Eerst vrijdag de Foute Party met Tiffany vanaf nu ook op de affiche. Tot dan, bye bye.
4: Ja. Tot dan.
2: Dat is goed fout. De Foute Quiz.
1: Tijd voor de Backstreet Boys dus op 599.

0: ASAP. Daar hebben ze gelijk in. Op 598, ik wil de ladder omdraaien, 598 in de foute 728. Je was dat.
1: Veel getallen, hè.
0: Ja.
1: 97 plekken naar omhoog zelfs.
0: Ja, komt er ook nog eens bij. Jongens toch.
1: En het is overduidelijk dat jij vol een bak geniet van de foute 728. Er is een spraakberichtje binnengekomen van Kelly.
2: Allee lap, ik probeer al heel de tijd een hoofdstuk te lezen in mijn boek. Ik kan me helemaal niet concentreren met jullie geweldige muziek. Goed bezig, mannetjes.
0: Hey.
1: Wat een combinatie. Een boek lezen en dan deze foute muziek.
0: Ik hoop dat het een rustig stripverhaal is. In plaats van een dikke, moeilijke roman.
1: Er is ook nog Stefania Tongeren die zegt, ik ben ook naar de foute lijst aan het luisteren. Wat een dik feestje is dit.
0: Dat is de bedoeling. Nu is het tijd voor een zanger die je deze zomer misschien wel kan tegenkomen op de line-up van 10 om te zien. De enige echte Danny V.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: 5 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
3: Goedemiddag. Overmorgen geldt in het hele land code oranje voor hitte. Dat meldt het KMI. Je hoort weerman David Degenhout.
4: Het KMI heeft code oranje uitgevaardigd vanaf morgen in het zuiden van het land, maar vanaf woensdag tot en met minstens vrijdag in de rest van het land, behalve de kust, omdat code oranje nodig is wanneer dat de maximumtemperatuur tussen 35 en 39 graden zou oplopen. En dat zal op meerdere plaatsen het geval zijn.
3: We zitten in een uitzonderlijk vroege hittegolf. Sinds het begin van de metingen viel die nog maar 5 keer nog vroeger. En mogelijk breken we de komende 2 dagen temperatuurrecords. Er komen strengere regels voor wie aan de lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs wil beginnen. Zoals bindende proeven Nederlands, Frans en wiskunde bijvoorbeeld. Dat heeft Vlaams onderwijsminister Demir gezegd op de voorstelling van de nieuwe basisdingen die kandidaatleerkrachten moeten kennen en kunnen.
5: Dat betekent dat zolang dat je niet slaagt, dat je niet kunt starten aan uw stages. En je weet, stages komen vrij vroeg in een lerarenopleiding, dus daarmee leggen we eigenlijk ook wel de lat terug hoog. Wij horen toch wel van verschillende scholen dat startende leerkrachten bijvoorbeeld niet voldoende opgeleid zijn als het gaat over taal, taalontwikkeling, maar ook als het gaat over klasmanagement.
3: De nieuwe minimumdoelen gaan in op 1 september volgend jaar. Het moet het niveau van ons onderwijs opkrikken. En opnieuw een zware verkeersovertreding voor ex-Rode Duivel Raja Nainggolan, ondanks zijn rijverbod. Hij reed zaterdagavond in Ranst door het rood en kon daarna een anoniem politievoertuig maar net ontwijken. Dat bevestigt het parket. Nainggolan liep al meermaals tegen de lamp in het verkeer voor dronken rijden, te snel rijden en ook rijden zonder rijbewijs. In het Britse parlement heeft kandidaat-premier Andy Burnham de eed afgelegd als parlementslid nadat hij vorige week de tussentijdse verkiezingen won. Burnham is de grootste kanshebber om Keir Starmer op te volgen als leider van zijn partij Labour en als Brits premier. Collega Jelle Frenke.
6: Vanaf 9 juli kunnen kandidaten van Labour zich aanmelden. Daar krijgen ze een week de tijd voor. Een naam die nog genoemd werd was die van West Streeting, de voormalige minister van Volksgezondheid onder Starmer. Maar die heeft net gezegd dat hij Burnham gaat steunen, dus dat hij niet gaat opkomen. Dus zou eens kunnen dat er maar 1 kandidaat is, Burnham, en dan wordt hij gewoon premier zonder stemming.
3: Starmer kondigde vanmorgen zijn ontslag aan. Hij blijft wel premier tot er een opvolger is. Nigel Farage van de oppositie wil zo snel mogelijk nieuwe parlementsverkiezingen. En Felice Mazou is de nieuwe trainer van de tweede klasser Eupen. Hij zat zonder club nadat zijn contract bij Oud-Heverlee Leuven na een pover seizoen niet verlengd werd. Mazou is 60 en werkte eerder onder bij Charleroi, Genk, Union en Anderlecht. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden.
7: Op dit moment gaat de traag richting Hasselt op de E313 een uur extra rekenen tussen Wommelgem en Herentals-West. Op de Antwerpsring naar Nederland een half uur erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout en 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de Antwerpsring naar Gent dan 20 minuten rekenen tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost en een kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen op de E17 20 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de A12 20 minuten tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. En op de E34 16 minuten rekenen tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Brusselse ring, op de buitenring, 20 minuten tussen Vilvoorde, Koningsloo en Jette en 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Op de Brusselse binnenring, 10 minuten tussen de bocht van Vorst en Astridlaan en ook nog 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarmen. Dan richting de grens bij Nederland op de E314 ook 10 minuten rekenen tussen Heverlee en Herent. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar normaal gezien minder dan 10 minuten.
8: All systems go!
9: De foute 728. Fireball. Vincent en Emma.
2: Ja, het is een maandag, maar het voelt helemaal niet als een maandag. Ideaal. Moeten we vaker doen.

0: 161 plekken achteruit. Wat een banger eigenlijk.
1: Oei. Dat is toch opvallend, 161 plekken, dat is veel.
0: Ja, zo onderaan de lijst kom je veel platen tegen die veel verliezen. Hoor. Madonna bijvoorbeeld, daarvoor, Like a Virgin, die verloor er ook 140.
1: Oei, hoe komt dat dit jaar?
0: De winnaars die komen later, dat is vanmorgen of zo. Maar de verliezers, tussen haakjes, dat zijn ook gewoon superfoute songs, dus dat is heerlijk hoor.
2: Jij bent getuige van de meest feestelijke en vooral meest kleurrijke week van het jaar. Vincent en ik, wij hebben ook onze gouden blazer aangetrokken voor deze week. En de radio die staat ook volle bak ten huize Inge uit Zwijndrecht. Inge, hallo.
0: Hallo.
3: Dag Vincent, dag Emma.
2: Hallo.
3: Alles goed met jullie?
2: Ja, alles heel goed.
0: Beetje warm, maar voor de rest oké. Okay.
2: Met jou.
3: En Emma, niet te warm voor u? Met de baby?
2: Het valt mee. Af en toe zijn mijn voeten wat opgezwollen, maar het valt mee. Dankjewel dat je het vraagt. Inge, jij hebt net twee tickets gekocht voor de Foute Party.
0: Ja.
2: Vertel eens waarom dat je daar zo lang mee gewacht hebt.
3: Mijn dochter is in april bevallen en die gaat gewoon altijd mee.
2: Okay.
3: En dan had ik zo wel eens gevraagd aan iemand van wie gaat er mee en dat duurde allemaal en ik kreeg geen reactie. En ik zei tegen mijn man van het weekend, zeg dan ga ik alleen. Ah. En mijn man zegt, alleen? Naar de Foute Party? Ja, zegt hem, dan zal ik wel meegaan. Maar Vincent, nu moeten weten, mijn man is 72 jaar.
0: Ah ja.
3: En is een vervente Radio 2-luisteraar. En toch gaat hij met mij mee naar de Foute Party.
0: Ah wel, maar verzet dat post dan maar al, want die gaat nooit bij de Radio 2 willen luisteren. Dat gaat van begin tot einde muziek zijn.
3: Dat is altijd thuis.
0: Daar ben ik zeker van. Allee jong, 72 en zijn Foute Party ontmaakt. Je bent nooit te oud om fout te zijn. Nooit oud, nooit te fout. Daar komt het eigenlijk op neer. Fantastisch. Zeg, als wat gaan jullie verkleed komen dan? Als Mario en Luigi, Nicole en Hugo, Lukaku, De Bruyne, Bon en Jovi. Maakt niet uit.
3: Nee, ik denk iets fluo.
0: Fluo. Maar dat, ja, ik kan zeggen, dan zien we jou staan bij alle andere fluo-mensen. Want die zijn talrijk, maar dat is prima. Kleed je niet te warm. Dat is een tip.
2: Dat is belangrijk.
0: Dat is zeer belangrijk.
2: Oké, Inge, we gaan even testen of jij er helemaal klaar voor bent. Je weet het, hè. Oké, ik begin, jij vul aan. Proud to be... Hey!
0: Wauw, dat lukt. Je bent er klaar voor. Hey, we zien elkaar...
3: Ja, zeker en vast.
0: We zien elkaar op de Foute Party. Inge, bye-bye.
3: Ja, bye-bye.
0: Nu gaat de Foute 7:28 onverminderd voor natuurlijk. Met al 594

0: Want You to Want Me, Cheap Trick. In de Fout is 28. Zometeen een nieuw nummer in de lijst. Heeft wekenlang op 1 gestaan in de Q-top 40 en komt nu gewoon de Fout is 28 binnen.
1: Maar eerst een heel pijnlijke vaststelling. Milking kan niet meer op nummer 1 belanden.
0: Oei.
1: Ja, dat is echt heel jammer, want vorig jaar stonden die nog heel hoog in de top 10 met het nummer Walk on Water. En dat is ook mijn nummer 1.
0: Ja, en het is niet enkel bij Walk on Water, want zometeen draaien we van hen Tonight. En ook dat nummer gaat 124 plekken achteruit.
2: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij een meloen delen?
4: Ola, en dan met een actie die kan tellen.
5: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen.
6: Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
7: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
1: Interessant, hè, Maarten? De Foute 728 op de radio.
8: Ja, maar nu vrijdagavond gaan de remmen echt los.
1: Oh, al dat volk in die grote dampende tempel.
8: Live in Gent.
1: Dak eraf.
8: En 0% schaamte.
1: De zetel kan wachten, hè.
8: Dit feestje niet, hè.
9: De Foute Party. Nu vrijdag in Flanders Expo Gent.
10: Here we go. We
9: grijp de allerlaatste ticket. Nu in de Q-app of op qmusic.be. Q.
10: Music.
9: Maar eerst de Foute 728. Nummer 593.
11: Ah.

0: Cary Grant en Gimme Hope Joanna op 592, maar een pak verder in de lijst komen datzelfde nummer nog eens tegen, maar dan in het Nederlands.
1: Ah ja.
0: Dat is de cover, hè?
2: Sammeke hoor.
0: Dat is de foute cover. Goed, mensen, dames en heren, zegt de pletter. Dat is redelijk duidelijk bij deze foute 728. Dat is ook logisch, want je hebt die lijst zelf bij elkaar gestemd.
2: Gita uit Edegem, die is aan haar fietstocht naar huis begonnen na een zware werkdag. En ze zegt, jullie maken het fijner, maar niet cooler.
0: Nee, dat kunnen wij helaas niet. Nu een nieuw nummer in de lijst. Het was ooit de nummer 1 in de Q-top 40. Het is nu diepste daler in de Q-top 40. Maar het is wel een nieuwkomer in de foute 728. Logisch, een zomersnummer dat gaat over dieren in de zoo. Dat past thuis in deze lijst. Shakira komt binnen op 591 en Zoo. Oeh, oeh.

0: Helemaal nieuw in de lijst. Shakira met Zoo op 591.
1: De foute 728. Overzicht.
2: Op 600 stonden de Buckfizz met Making Up Your Mind.
0: Your mind. 599 Backstreet Boys en Get Down.
2: 588 was voor Yas en The Only Way Is Up. The only way is
0: up. Dali Fabri die belandt dit jaar op 597 met Sas.

0: daarnet nog helemaal nieuw in de lijst. Shakira met Zoo op 591. Come on, get on up. We're wild and we can't be
1: tamed. And we're turning the floor into a zoo. Zometeen maak je kans op tickets voor de Foute Party, maar eerst is het puffen, Paulien, en daardoor kondigt KMI code oranje af. Hoe zit dat juist?
2: Code oranje geldt vanaf morgen al in de provincie Luxemburg en vanaf overmorgen in het hele land. Tot en met vrijdag is dat. Code oranje betekent dat we de komende dagen tussen 35 en 39 graden halen. We zitten in een uitzonderlijk vroege hittegolf. Sinds het begin van de metingen viel die nog maar 5 keer nog vroeger. En mogelijk breken we de komende dagen 2 temperatuurrecords voor de maand juni. En ook onze buurlanden die kreunen onder de hitte. In Carpentras in Zuid-Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 jaar dood teruggevonden in een snikhete auto. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en hoe dat kon gebeuren. In bijna de helft van de departementen in Frankrijk geldt code rood. En dat is voor woensdag en donderdag ook het geval in een groot deel van het zuiden van het Verenigd Koninkrijk.
1: De hitte. We zien er vanaf. En het blijft nog even duren. Dat is toch redelijk duidelijk. Aan de lijn Frank Dubocage uiteraard. Dag Frank.
3: Dag Vincent en Emma.
0: Hallo.
1: We gaan het stap voor stap doen. We beginnen met vanavond. Ja. Wat kunnen we vanavond verwachten? Ja, zon en warmte zeker. Ja.
3: Ja, daar komt het op neer inderdaad. Op dit moment nog temperatuur. Dus kijken 29, 30, zelfs een 32 graden in het zuidoosten. Oh. Aan de kust een heerlijke koelte daar. 4, 25 graden. Verwachting is dus wel dat het stilaan weer wat gaat afkoelen. Minima liggen ergens rond 18 graden. Dus morgenochtend gaan we morgen mee starten. Krijgen we ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dus meestal zonnig met wat hogere wolkensluizen. Een heel kleine kans op een enkele warmte onweersbui in het uiterste oosten van het land, dus boven de Ardennen. Maar het enige verschil is dat het iets warmer wordt in vergelijking met vandaag. We gaan richting 32 graden op vele plaatsen. Dus 2 graadjes warmer dan vandaag gaat het worden.
1: Alright. En dan? Hoe lang blijft die duren?
3: Ja, wel, het is zo dat eigenlijk dan die code oranje natuurlijk aangekondigd wordt, omdat het woensdag, donderdag en vrijdag echt wel heel warm wordt, hè, met temperaturen van meer dan 35 graden. Ik heb hier voor woensdag bijvoorbeeld 36, 37 graden staan, ook voor donderdag in de schaduw overigens, hè, 36, 37 graden. Vrijdag, dan komt er iets minder warme lucht, zo moet ik het zeggen, in het uiterste westen van het land binnen, maar het centrum bijvoorbeeld zit nog altijd met 35 graden. Waarschijnlijk zelfs in het oosten gaat het kwik even richting 38 graden. Dus dat zijn toch wel ongelooflijke hoge waarden. Waar je toch een beetje moet natuurlijk mee opletten. Hè. Het is logisch, denk ik, hè, dat je toch altijd goed water drinkt en dergelijke. En niet te veel in de zon zit. Hè.
1: Nee, en oplet inderdaad dat je niets, of vooral niemand achterlaat in de wagen, zoals we daarnet in het nieuws konden horen. Het weekend, ja. Frank. Dan opent het Q Beach House. Dan hebben wij een groot terras. Gaan de mensen afkomen, denk je, met het weer?
3: Ik denk het wel. Het is wel zo dat eventjes in het westen van het land, enfin, er zijn nog wat details natuurlijk, en dat gaat allemaal veranderen naarmate het weekend dichterbij komt. Het zou kunnen dat we daar starten, dus ja, aan de kust ook, met wat regen. Maar dat zou dan wel wegtrekken. En dus tegen 's avonds bijvoorbeeld, dan is het allemaal prima, is alles opengetrokken, is de zon weer van de partij, 27 graden kan het worden aan de kust. In het binnenland toch weer 31 en in het oosten nog 35 graden. Oh, ja. En zondag, dan krijg je toch een paar onweersbuien. Dus die neiging naar onweer begint dan wat toe te nemen. Maar ook dan zitten we nog altijd met waarden van meer dan 31 graden. Dus 31, 32 graden is mogelijk. Dus de hittegolf, ja, die duurt lang. Dat is een feit. Die is begonnen 17 juni. Dus met andere woorden, als we tot 28 juni al volhouden, dan zitten we aan 12 dagen. Dus dat is toch al redelijk lang natuurlijk. Hè?
1: Dat is redelijk lang,
3: en zo vroeg in het jaar ook. Dus heel uitzonderlijk. Hè?
1: Ja. Frank, zeg, luisteraar Jurgen die heeft een bericht gestuurd. Die vraagt zich af of we een witte kerst krijgen. Die stuurt dat echt, ik verzin het niet, luisteraar Jurgen. Hij heeft dat 2 weken niks gestuurd in de Q-app en nu vraagt hij zich dat toch af.
3: Ja,
0: hij is niet aan het liefst.
3: 5% of zoiets had ik gezegd.
1: Dat is de vorige keer toen ik het vroeg gezegd. Ja, kunnen we er 6 van maken?
3: Ja, 5,5.
1: Oké,
3: whatever. 5,5.
1: Op dit tempo zitten we aan een percent of 80, 90 dat Kerstmis is.
3: Dat zou wel eens kunnen, ja.
1: We horen elkaar morgen, bye bye.
3: Dat is goed, tot morgen.
4: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin airco. Daikin.
0: Op dit moment gaat de traag richting Hasselt op de E313 een uur extra rekenen daar tussen Wommelgem en Herentals-West. Op de Antwerpsring richting Nederland. Een half uur erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook nog 20 minuten rekenen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de Antwerpsring naar Gent 12 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En 10 minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel.

0: Op de Brusselse ring, op de buitenring, 23 minuten extra tussen Vilvoorde, Koningslo en Jette. Ik moet even hoesten.
1: Oké, doe maar. Oké, de microfoon was even uit. Kan je verder of moet ik overnemen?
0: Terug. Een kwartier extra tussen Wezenbeek op hem in Diegem op de Brusselse buitenring.
1: Ik vertrokken.
0: Dan op de Brusselse binnenring 12 minuten rekenen tussen de bocht van Vorst en Astridlaan. En 10 minuten extra tussen Leonard en Groenendaal. En ook nog 10 minuten rekenen tussen Stroombeek, Bever en Machelen. Dan tenslotte richting Antwerpen op de E17. 10 minuten extra tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 10 minuten.
2: Dit is de Foute 728.

0: De winnaars van het Eurovisie Songfestival in 1976. Brotherhood of Man met Save Your Kisses For Me. Dit jaar op plek 590.
1: Zo meteen krijgen we een nummer van Peter de Koning. Maar die vergist zich van seizoen, want die zingt over de lente. Terwijl we het er net hadden dat het een van de vroegste en een van de langste hittegolven aller tijden is in Vlaanderen. Maar goed, we gaan ons daar niet aan storen. Waar we ons wel voor klaarmaken is het feit dat er weer 4 tickets liggen te blinken voor de Foute Party. Je moet meespelen met de Foute Quiz door nu Proud to be Fout te sturen via de Q-app. En dan passeer jij zo meteen misschien langs de digitale kassa.
2: Lina uit Oosterzeelen is de foutste stem op de werkvloer. Zij zingt het Foute Anthem op de Foute Party.
3: Iedereen van jong tot oud, we zijn proud to be fout.
2: Koop je tickets op qmusic.be of in de Q-app.
4: Yes, we gaan opstijgen.
1: Zeg, dan wat gaan we kijken?
5: Ja, naar niks, hè, want wij hebben geen tablet, geen koptelefoon.
4: Ja, schat, ik wou wachten op de zolder.
5: Allee.
6: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: FX's The Bear is terug, exclusief op Disney+. Bereid je voor op het laatste seizoen.
8: This is how we keep this place alive. This is The Bear.
7: De award-winnende serie FX's The Bear. Stream vanaf 26 juni exclusief op Disney+.
9: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
10: Bon, de Nico komt niet.
9: Zij die het vergeten.
10: Els, waar zei jij?
9: En zij die vergeten te annuleren.
10: Zeg, iemand een tom gehoord?
9: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
10: Ah, zalig.
9: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
11: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
12: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
13: Vanavond bij VTM brengt Lars Stefanie volledig van haar apropos in familie. En bij VTM 2 wordt Halloween op de cruise angstaanjagend echt in Doctor Odyssey. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Proud to be fout. Dit is de Foute 728. Nummer 589.

0: Sunshine. In de foute 728 op 589. En Jumbo. Katrijn uit Niel die stuurt lekker dansen in de living met de dochter voor het einde van haar examens te vieren. Dan is de foute 728 echt de perfecte soundtrack. Wel, dat is zo. Maar er is soms ook wel sprake van spanning. Want elk uur staan er 4 tickets van de foute party op het spel.
1: Dames en heren, hier is ze dan. De vrouw op wie we al 5 minuten zitten te wachten. Geef haar een daverend applaus.
2: Naomi, 29 jaar uit de palen.
3: Dat ging vlot. Dat ging echt vlot.
4: Naomi, hallo.
5: Hallo, Emma Vintan.
4: Hey, hallo. Zeg, hopelijk gaat het quiz zo meteen vlotter dan bij ons. maar wat is jouw favoriete foute nummer?
5: Kadrima Oya Lili.
4: Ah, die kunnen nog op nummer 1 belanden. Heb je daar al op gestemd?
5: Nog niet, maar dat is wel nog de bedoeling.
4: Ja, qmusic.be of via de Q-app, daar moet je dat zeker doen. Jij speelt mee met de foute quiz. Je moet een fout antwoord geven zometeen. Als je wint, win je 4 tickets voor de foute party nu vrijdag. Wie mag er mee als je wint?
5: Mijn vriend en waarschijnlijk een van mijn zussen.
4: Oh, oké, okay, dan heb je nog een ticket over.
5: Ja.
0: Een andere zus nog.
5: Een andere zus of mijn mama of zo. Dus ze zien nu dat ze weer allemaal mee wil.
4: Ah, je hebt echt nog een andere zus, maar die mag gewoon niet mee.
5: Ja, ik heb er 3.
0: Ah, voilà, kijk, je kan een auditieronde organiseren. Of met de 4 zussen gaan natuurlijk. 5 opties te over, maar dat is vooral aan jou.

0: fans van foute muziek, die drinken er graag eentje. En dan nog eentje. En dan nog eentje. Want ze weten, eentje is geentje. 1 plus 1 is 2 en 2 min 1 is 1. Maar welk kort gerokt meisje wou het nog one more time, baby, in 1999? Is dat A, Britney Spears, of B, gespierde Ashley?
1: B.
0: Gespierde Ashley is...
2: Goed fout! Mami!
3: Hey, jij bent erbij samen met je zussen op de Foute Party nu vrijdag.
1: Leuk.
3: Ja, het mag iets enthousiaster.
1: Ja, super, hè?
3: Ja, dat is goed. Dat horen we graag. Nami, we zien elkaar vrijdag.
1: Ja, zeker.
0: Tot dan!
4: Dat is Goed Fout. De Foute Quiz.

0: Donna Summer en Hot Stuff. Een nummer over het weerbericht. Zonder enige twijfel.
1: Nog tot 7 uur vanavond hoor jij de allerfoutste muziek. En dat allemaal dankzij jouw stem.
0: Ja, dit nummer is niet...

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: 6 uur, goedenavond. Hier is Paulien van het Nieuws.
3: Goedenavond. Het KNMI kondigt code oranje af voor de hitte. Vanaf overmorgen voor het hele land. Je hoort weerman David Degenau.
4: Het KNMI heeft code oranje uitgevaardigd vanaf morgen in het zuiden van het land. Maar vanaf woensdag tot en met minstens vrijdag in de rest van het land, behalve de kust. Omdat code oranje nodig is wanneer dat de maximumtemperatuur tussen 35 en 39 graden zou oplopen. En dat zal op meerdere plaatsen het geval zijn.
3: We zitten in een uitzonderlijk vroege hittegolf. Sinds het begin van de metingen viel die nog maar 5 keer nog vroeger. En mogelijk breken we de komende dagen 2 temperatuurrecords voor juni. Ook onze buurlanden kreunen onder de hitte. In Carpentras in Zuid-Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 jaar dood teruggevonden in een snikhete auto. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en hoe dat kon gebeuren. In bijna de helft van de departementen in Frankrijk geldt code rood door de hittegolf. En dat is voor woensdag en donderdag ook het geval in een groot deel van het zuiden van het Verenigd Koninkrijk. Ze kunnen daar tot 40 graden halen, onder meer in Londen en Cardiff. En het koelt er 's nachts ook amper af. Er zijn vorige zomer minder mensen verloren gelopen aan onze kust. Er waren in totaal zowat 760 meldingen, of 1/3 minder dan in 2024. Vlaams N-VA-parlementslid Gijs de Grande vroeg de cijfers op en ziet enkele redenen voor de daling.
5: Ik denk dat de preventiecampagnes die gevoerd zijn en de communicatie op de treinen bijvoorbeeld naar de kust een belangrijke rol hebben gespeeld. Die campagnes hebben opgeroepen om te zwemmen in bewaakte zones, om kinderen te voorzien van polsbandjes met contactgegevens, allemaal maatregelen die werken.
3: De meeste mensen liepen verloren in Oostende en Blankenbergen. En in het Britse parlement heeft kandidaat-premier Andy Burnham de eed afgelegd als parlementslid nadat hij vorige week de tussentijdse verkiezingen won. Burnham is de grootste kanshebber om Keir Starmer op te volgen als leider van zijn partij Labour en als Brits premier. Collega Jelle Frenke.
6: Vanaf 9 juli kunnen kandidaten van Labour zich aanmelden. Daar krijgen ze een week de tijd voor. Een naam die nog genoemd werd was die van Wes Streeting, de voormalige minister van Volksgezondheid onder Starmer. Maar die heeft net gezegd dat hij Burnham gaat steunen, dus dat hij niet gaat opkomen. Dus zou eens kunnen dat er maar één kandidaat is, Burnham, en dan wordt hij gewoon premier zonder stemming.
3: Starmer kondigde vanmorgen zijn ontslag aan. Hij blijft wel premier tot er een opvolger is. Nigel Farage van de oppositie wil zo snel mogelijk nieuwe parlementsverkiezingen. En David Goffin is meteen uitgeschakeld in de kwalificaties voor het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon. Hij verloor in de eerste ronde van een Italiaan in 3 sets. Goffin is 35 en na dit seizoen stopt hij met tennissen. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en 33 graden. En woensdag zon, stapelwolken en tot 36 graden.
0: Op dit moment gaat het traag op de Brusselse ring, op de binnenring. 34 minuten rekenen daar tussen Wezenbeek op en Mijn Groenendaal. Op de Brusselse buitenring 20 minuten tussen Grimbergen en Jetten. En ook nog 12 minuten erbij tussen Wezenbeek op en Mijn Sint-Stevens-Woluwe. Richting Hasselt dan op de E313, 23 minuten tussen Wommelgem en Ranst. En op de Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. En een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar normaal gezien minder dan 10 minuten.
7: All systems go! Oh.
8: De foute 728. Fireball. Vincent en Emma.
2: Rondenijs zit nog in de sfeer van het weekend zometeen. Eerst Aran.

0: Kapelkara.
1: Als dit de eerste keer is vandaag dat jij je radio opzet, welkom dan in de meest dolle week van het jaar. Want Q Music is deze week samen met al onze luisteraars proud to be found.
2: Q Music. De foute 728.
3: Je geniet van de legendarische foute 728/hittegolf-combinatie.
1: Ik vind dat een goede combinatie.
3: Ja, dat is de beste combinatie mogelijk. Er rust wel nog een zware verantwoordelijkheid op jouw schouders. Daar wil ik je even over waarschuwen. Want de top 10 moet nog gestemd worden. We hebben de 10 nummers geselecteerd die de meeste stemmen kregen. Vorige week tijdens de stemweek. En we hebben beslist, heel leuk, maar we zetten de teller weer op nul. Zodat er deze week opnieuw gestemd kan worden over enkel de klassiekers van
1: dit jaar. Dat is goed, dat maakt het spannend.
3: Nu is het aan u.
1: Ja, je kan kiezen voor bijvoorbeeld K3 met Oya Lele. Volgens mij is dat echt een kanshebber.
3: Ja, met die concerten, als je 80.000 keer het Sportpaleis uitverkoopt, dan stemmen de mensen op.
1: Ja, kans is heel groot dat K3 op nummer 1 belandt, net zoals ABBA.
3: Niet kapot te krijgen. Je kan ook gaan voor de foute hit van 2026. Ook al eind 25 doorbrak. Even serieus. En de Baila de Gasolina. Of je kan kiezen voor mij. Nummer 1.
4: Ze heeft een Maserati. Huis op Bali.
1: Is dat nog altijd jouw nummer 1?
3: Ja, de liefde is nog niet over. En is ook niet te koop.
1: Het is extra spannend trouwens dit jaar. Want de nummer 1 van vorig jaar staat niet in de top 10. Oh. Het was Espresso Macchiato van Tommy Cash. Dus de strijd voor de nummer 1-positie in de foute 728 ligt helemaal open. Jij beslist, stem via qmusic.be of via de Q-app.
3: Nu is het tijd voor Rob de Nijs, die zich op 583 vandaag vergist. Dit is Zondag bij Q.

0: boom boom girl.
1: Daddy Yankee en Snow met Con Calma op 800. Nee, 582. Oh, al die getallen, hè.
2: Ik wou net zeggen, 800 in de foute 728. Dat zou echt goed fout zijn. Kan gebeuren. Ik ben daar zelf ook niet per se de beste in. Zeg, voor het eerst sinds de jaren 90. Ik ga even over voetbal praten, Emma. Maar er is een link met de foute muziek. Ja. Voor het eerst sinds de jaren 90 is Schotland er weer bij op het wereldkampioenschap voetbal. En dat is een positieve zaak, want de Schotten staan bekend om de meest sfeervolle, alsnog beleefde supporters van het wereldvoetbal te zijn.
1: Okay.
2: En dus zijn die met een paar tienduizenden met hun kilt naar de Verenigde Staten getrokken. En het favoriete nummer van de Schotten als de nationale ploeg speelt is Yes Sir, I Can Boogie. Een foute klassieker. En dat klinkt in het stadion dan zo. Dit is hoe het vorige week klonk in Amerika. Die Amerikanen wisten niet wat ze hoorden. Dit is nog de opbouw naar het refrein. En hier komen ineens 30.000 Schotse kerel tegelijk. Het is zeer duidelijk dat de Schotten op het WK zijn en niet aan het stemmen zijn op de foute 728. Want we komen dat nummer, dat anthem, zo meteen tegen met de 118 plaatsen verlies.
1: Oh ja.
2: Verdorie toch.
3: Het Q Beach House.
4: Q Beach House
3: staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
4: En ik zal er ook bij zijn.
3: Kom zaterdag naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House. Daar wil je geen seconde van missen.
4: Ik zie jullie daar. Q.
3: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
4: Maximum Summer. Q.
3: Music. Twee kleppers, één unieke locatie. Laura Tesoro. En Clouseau. Donderdag 6 augustus. Muziek aan het water. Een magische avond in het midden van de zomer. Aan de Schelde in Hartje Antwerpen. Scoor snel nog je tickets op muziekaantwater.be. Want de zomer beleef je aan het water. Muziek aan het water. Samen met Proximus, Q-Music en Stad Antwerpen.
5: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de lijnwinkel of op de lijn.be.

0: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad Sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen. Doen, doen, doen. Exotisch eten op reis. Dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
1: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet.
0: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
2: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij een meloen delen?
4: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
5: Are you ready? De foute 728. Q. Music.

0: Op 581 en I Can Boogie.
1: De foute 728. Overzicht.
2: Op 590 Brotherhood of Man met Save Your Kisses For Me.
3: Kisses for me, save all your kisses for me.
0: Op 589 Reggae to Sunshine in Jumbo, Jumbo, Jumbo.
2: Eén plekje hoger, 588. Peter de Koning met Het is altijd lente in de ogen van de standaards.
0: De standaardsassistenten.
4: Het is altijd lente.
2: Het is voor mij ook warm vandaag. Het
0: is de assistente van de hoofdredacteur van de Standaard, de krant. Altijd lente daar. 587, Donna Summer in Hot Stuff.
2: De Wellerman staat op 586.
0: 585 was voor The Jacksons met ABC.
2: Op 584 Becky G en Omega met Aranka.
0: Op 583 Rob de Nijs en Zondag.
2: Daddy Yankee en Snow met Con Calma op 582.
0: En net gehoord op 581. Yes, sir, I can boogie. Yes, sir,
3: I can boogie. Maar
2: nu is het hoog tijd om je fout legeruniform aan te trekken.
0: Yes, want sir.
2: Captain Jack. Doe niet zo boos op. Captain Jack staat klaar met zijn drilloefeningen.
5: Hi! This is

0: zometeen een laatste kans vandaag op tickets voor de enige echte foute party. Je wilt daar ook echt bij zijn, want Vincent, jij gaat iets spectaculair doen.
1: Ja.
0: Jij gaat optreden samen met Gerben met de Romeo's.
1: Backstreet Back, all right.
0: En hoe gaat het met de repetities?
1: Ja, vlot, hè. Het is echt Grammy-materiaal.
0: Ik geloof je niet.
1: Het gaat serieus een onzel worden, dat kan ik alvast nog over vertellen. Dat is allemaal dus voor nu vrijdag. Zo meteen gaat de lijst verder met ABBA. Maar nu is het 6:30 en Paulien, er is een voorbereidende zitting geweest in de zaak van de dood van de kleine Dean, 4 jaar geleden.
2: Ja, het assiseproces over die zaak begint op 8 oktober. De hoofdverdachte Dave de Kok wordt beschuldigd van de ontvoering en de moord op Dean. Het lichaam van de jongen werd gevonden op Neeltje Jans in Zeeland. De ex-vriendin van de Kok blijft erbij dat ze niks met de zaak te maken heeft en gaat vol voor de vrijspraak. Dat heeft haar advocaten gezegd. De vrouw wordt wel beschuldigd van ontvoering met de dood tot gevolg. En er zijn vorige zomer minder mensen verloren gelopen aan onze kust. Er waren in totaal zowat 760 meldingen of 1/3 minder dan in 2024. De daling komt er wellicht door de preventiecampagnes op de treinen naar de zee bijvoorbeeld en door de polsbandjes voor kinderen waar ouders hun telefoonnummer kunnen opschrijven. De meeste mensen liepen verloren in Oostende en Blankenbergen. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder bij minima rond 20 graden. Morgen veel zon, 33 graden en woensdag zon en stapelwolken en 36 graden. Op dit moment gaat het nog traag op de Brusselse ring op de binnenring. 40 minuten erbij tussen Wezenbeelkoppen, Ophem en Groenendaal. Op de Brusselse buitenring een kwartier tussen Grimbergen en Wemmel. Dan op de Antwerpse ring naar Gent, een half uur tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de Antwerpse ring naar Nederland, 10 minuten rekenen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En richting Hasselt op de E313 een kwartier extra tussen Wommelgem en Herentas-West. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar normaal gezien minder dan 10 minuten.
3: Dit is de Foute 728. Welke foute hit is jouw nummer 1? Wordt het K3? Margriet Hermans.
4: Lekker blijven hangen.
3: Of Gigi D'Agostino. Stem nu op Tune.

0: een foute 728. En lay all your love on me. Ik ga even mijn weer upchecken.
1: Je weet toch hoe warm het wordt de komende dagen?
0: Ja, maar
1: het staat overal.
0: Details. Vrijdag. 35 graden, zon en de emoji van een confettiknaller. Heerlijk, de foute party wordt top.
1: En het wordt waarschijnlijk nog heter, want ja, vrijdag is het dus, de foute party.
0: Ja.
1: En wij hebben tickets voor jou. Dus wat je zeker al moet doen, is een foute outfit zoeken. Dat moet je klaarleggen. En als je erbij wil zijn, dan moet je nu Proud to be Fout sturen via de Q-app.
2: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
3: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
4: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
5: Oppakken!
3: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
6: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
7: Hé hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
8: Ah, super. Allee.
7: Ja, ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
8: Ah, dan is het goed.
7: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
8: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
7: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
9: Hoogstraten.
7: Hoogstraten aardbeien.

0: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
1: En ook uw budget vakantiepech?
0: Wat?
1: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
0: Oh nee?
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: Auto 5.
4: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
3: Auto 5.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
6: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
7: Proud to be fout. Dit is de Foute 728. Nummer 578.

0: en heren, hier is hij dan. De man op wie we al 5 minuten zitten te wachten. Geef hem een taverend applaus.
1: Matthias, 28 jaar, uit Oostende.
2: Dag Matthias.
3: Goedenavond, Vincent en Emma.
2: Dat is toch wel eens een aankondiging, hè, Matthias?
3: Dalle.
2: Zeg, waarom wil jij absoluut naar de Foute Party komen komende vrijdag?
3: Om te feesten met vrienden en familie.
2: Dat snap ik volledig. Heb jij dan al een foute outfit in gedachten die je kan aandoen?
3: Waarschijnlijk heb ik nog iets in de kast liggen dat ik wel kan aandoen.
2: Wat zijn dan zo de kledingstukken waar je meteen aan denkt?
3: Een pet, een witte t-shirt, een rode ketting.
2: Oeh ja. Jij komt als gangster. Als gangster hip-hopper. Ja. Oké, cool. Leuk.
3: Ja.
2: Zometeen gaat Emma jou een quizvraag stellen. En de bedoeling is dat jij die fout antwoordt. En dus niet juist, maar wel fout.
4: Ik denk dat duidelijk is.
2: Ja, maar ja, meneer, je weet nooit. Ik wil niet dat Matthias ernaast schrijft. Ik wens jou heel veel succes.
0: Allee, allee, speel mee. Dit is de Foute Quiz.
4: Fans van foute muziek die pakken graag uit met grootse liefdesverklaringen die niet te min zijn voor Anja. Maar echte liefde is blijkbaar ook te koop. Samuel Welte die laat zich graag verleiden door iemand met een dure Gucci-tas, een huis op Bali en ook een fel blinkende auto. Maar Matthias, welke auto is dat? Is dat A, een Maserati of B, een Volkswagen Kever? Wat is het foute antwoord?
3: B.
4: Ja!
2: Dat is volledig juist. Goed gedaan. Oh, ik heb jouw muziek niet klaarstaan. Top, jij wint 4 tickets voor de Foute Party. Je bent erbij.
3: Ja, zeker.
2: En dat allemaal dankzij Maserati. De enige echte samenwerking.
4: Jouw nummer 1, hè, Vincent.
2: En nummer 1. Jij kan er nog op stemmen via QBSBB of via de Q-app. Oké, je moet nu wel die outfit met die gouden ketting en zo gaan zoeken. En Matthias, want jij komt naar de Foute Party. Wie neem jij mee?
3: Mijn vriendin, haar vader eventueel, en dan kijken wie dat er nog iemand mee wil.
4: De schoonvader.
2: Met de schoonvader aan de Foute Party. Ja, dat is een durver.
3: Dat is ook een CSB, toch?
2: Ah ja, oké. Okay. Goed, dan komen jullie ongetwijfeld tegen daar in de draai. Tot ziens, hè.
3: Tot ziens, tot vrijdag.
0: Dat is goed fout. De Foute Quiz. Nummer 576.

0: was in mijn jonge tijd. Mohombi en Bumpy Ride.
1: Toen je nog jong en fris was.
0: Ja, dat is van de zomer tussen het middelbaar en de hogere studies. Want ja, ik heb wel degelijk gestudeerd.
1: Had je toen een zomerlief?
0: Dat zullen we straks bespreken op weg naar huis.
1: Gieten uit Steenokkerzeel, ook een zeer domme vraag van mij. Maar Gieten uit Steenokkerzeel, die zegt, kan de foute muziek niet blijven doorgaan? Want mijn werkdag begint nu pas. Na 7 uur staat de enige echte QDJ Liam van Haverbeke voor jou klaar. Dat is ook een tikkeltje fout. Toch?
0: Hij gaat daarmee kunnen lachen, hoop ik. Voor
1: maar
0: jou.
1: Ja, hij heeft een korte broek aan met...
0: Wat komt er nu? Oh nee. Ik heb zijn broek nog niet gezien vandaag.
1: Dan moet je straks na 7 uur zeker kijken naar zijn broek.
0: Nee, wat is het? Nu moet je het vertellen ook.
1: Nee. Ja, dan mag je zelf beslissen of het fout is of niet.
0: Oké.
1: En morgen vroeg om 6 uur, dan gaat de foute 728 lekker verder bij Maarten en Dorothee.
0: En er is natuurlijk ook nog altijd de foute radio via de Q-app en via de Q-site waar je naar kan luisteren. En zo meteen krijgen we het favoriete foute nummer van weervrouw Jacotte Brokken na Gimme, Gimme, Gimme.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
2: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
3: Serieus? Jij toch niet?
4: Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
5: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
6: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Goedenavond, 7 uur. Nieuws krijg je van Niels.
8: Een goeie avond. In de zaak rond de dood van de kleine Dien 4 jaar geleden gaat de ex-vriendin van de hoofdverdachte vol voor de vrijspraak. Dat heeft haar advocaten gezegd op een voorbereidende zitting van het Hof van Assise in Gent.
9: Zij leeft daar met hoop en vrees naartoe. Hoop natuurlijk dat de mensen zullen inzien dat zij hier niets mee te maken heeft. En vrees, omdat je nooit weet hoe dat een assisezaak zal uitdraaien. Zij schreeuwt haar onschuld uit, nog luider dan in het begin, als ik het zo mag zeggen. 100% gaan wij voor de vrijspraak.
8: De vrouw wordt beschuldigd van ontvoering met de dood tot gevolg. Hoofdverdachte Dave de Kok gaf al toe dat hij Dien doodde en daarna dumpte op een eiland in Zeeland. Het assiseproces begint op 8 oktober en zal zo'n 2 weken duren. Er zijn vorige zomer minder mensen verloren gelopen aan onze kust. Er waren in totaal zowat 760 meldingen, of een derde minder dan in 2024. Vlaams N-VA-parlementslid Gijs de Grande vroeg de cijfers op en ziet enkele redenen voor de daling.
10: Ik denk dat de preventiecampagnes die gevoerd zijn en de communicatie op de treinen bijvoorbeeld naar de kust een belangrijke rol hebben gespeeld. Die campagnes hebben opgeroepen om te zwemmen in bewaakte zones, om kinderen te voorzien van polsbandjes met contactgegevens. Dat zijn allemaal maatregelen die werken.
8: De meeste mensen liepen verloren in Oostende en Blankenbergen. En in Carpentras in Zuid-Frankrijk zijn 2 jonge kinderen van 2 en 4 jaar dood teruggevonden in een snikhete auto. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. In bijna de helft van de departementen in Frankrijk geldt code rood door de hittegolf. En het weer nog. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden.
7: En onderweg zijn er momenteel 6 vertragingen gemeld op de Vlaamse snelwegen. Dat is het geval op de Brusselse binnenring. 42 minuten extra tussen Tervuren, Vierarmen en Groenendaal. Dat komt daardoor een defect voertuig op de weg. En ook nog 6 minuten tussen Groenendaal en La Hulp. Op de buitenring 10 minuten erbij tussen Strombeek-Bever en Jette. Op de Antwerpse ring richting Gent 1/2 uur tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En 1 kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Ten slotte staat er nog een file richting Nederland op de Antwerpse ring 6. 10 minuten daar tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan heb ik beter nieuws, want daar verlies je minder dan 5 minuten.
11: Music. Liam van Haverbeke.
7: We bergen de foute muziek even op voor vandaag. Allee, het is te zien hoe je het ziet, want dit is BB Rexha.

0: Hey, een hele goede avond. Onze Joren Linssen telt deze week samen met Jolien Roets af naar de beste foute muziek en onze foute 728 natuurlijk. Dus geef ik je na al die foute muziek van vandaag met heel veel plezier je dagelijkse dosis Maximum Hits. Maar ja, wel even een waarschuwing. Want niet te streng zijn vandaag. Ja, ik ben net terug van vakantie, dus ja, het is er zo nog wat inrollen of zo. Nummers aankondigen, ik weet niet of dat ik het nog kan. Ik ga eens oefenen of dat oké is.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Van Taylor Swift, haar nieuwe I Knew It, I Knew You.
2: Ja,

Je hoort deze van Taylor Swift in de nieuwste Toy Story film. En die film heeft trouwens al een gigantisch bedrag opgebracht in het openingsweekend. 272 miljoen euro, alstublieft. Dat is veel geld. Maar voor Elon Musk is dat natuurlijk ja, gewoon zakgeld. Hè. Maar voor Pixar een serieus bedrag. En zometeen Olivia Dean. Maar eerst, alsof het nog niet warm genoeg was, Body tegen Body van Topic en Nico Santos. Welkom.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
4: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
6: Ah, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
7: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
8: Ritchie, citroen met framboos.
9: Ritchie, Belgische limonade.
10: Altijd verfrissend.
11: Ritchie. Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.

Naast de hitte deze week kan je ook genieten van de foute 728. Ja, morgenochtend vanaf 6 uur tellen we opnieuw af. Naar jouw favoriete foute nummer 1. Lien stuurt in de Q-app. Ja, Liam, speel jij ook nog de foute quiz vanavond? Want ik heb nog tickets nodig voor de foute party. Ja, en wel daarover een soort van wel eigenlijk, maar ook weer niet. Het is heel vaag, maar je hoort het na deze soms toch ook wel hele foute meneer.

Bruno Mars. Het is goed gezind. En dat voor maandag zeg. I just might. Oh, I just might. En zometeen na 7:30 spelen we de juiste quiz. Ja, de hele dag mocht je natuurlijk een fout antwoord geven tijdens de foutenquiz. Maar straks voer ik gewoon terug in dat we juiste antwoorden kunnen geven. Of zoals One Direction het verwoordt, perfect. I'm

1 over half 8 op de klok. Een hele fijne avond. Superleuk dat je luistert naar Q-Music. Ik overloop even voor je de vertragingen op de Vlaamse snelwegen. Dat zijn er nog 4 momenteel van langer dan 5 minuten. Op de Brusselse binnenring is het aanschuiven. 23 minuten daar tussen Tervuren, Vierarmen en Groenendaal. Ook op de Antwerpse ring staat er een file richting Nederland. 10 minuten extra tussen de Legrellelaan en Borgerhout. En ook nog eentje richting Gent. 8 minuten daar tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen tenslotte staat er nog een file op de E313. 7 minuten tussen Randst en Antwerpen-Oost. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar op dit moment wel minder dan 5 minuten.

0: Coldplay en BTS My Universe. En daarvoor Maxime en Babette met Hoe Dan Ook. Ja, elk uur tijdens de foute 728 maak je ook kans op tickets voor die foute party in Flanders Expo in Gent, nu vrijdag. Dat is tijdens de foute quiz dat je dat doet. En daarbij moet je, je raadt het nooit, een fout antwoord geven om dus die tickets te winnen. En ik doe dus vandaag exact het omgekeerde. Maak plaats voor...
1: Allee, allee, speel mee. Dit is de
0: juiste
1: quiz.
0: Ja. Het was een goede brainstorm, je hoort het. Het principe is eenvoudig, jij geeft een juist antwoord en je wint geen tickets voor de foute party. Voilà, ik weet het, de spanning is te snijden. Schreeuw juiste quiz in de Q-app via een audioberichtje en dan speel je zo meteen mee naar de zomerse hit van Da Bauza, Magnetic.
2: Lina uit Oosterzeelen is de foutste stem op de werkvloer. Zij zingt het foute anthem op de foute party.
3: Iedereen van jong tot oud. We zijn proud to be fout, proud to be fout.
2: Koop je tickets op qmusic.be of in de Q-app.
3: Proud to be fout.
4: Mama, is mijn brood al klaar?
5: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
4: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
6: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
2: Hoogstraten aardbeien.

0: Nelly Furtado, Say It Right. En inderdaad, Say It Right. En dan win je geen tickets voor de foute party.
1: Dames en heren, hier is ze dan. De vrouw op wie we al 5 minuten zitten te wachten. Geef haar een daverend applaus.
0: Tina uit Oostende, goeie avond.
2: Goedenavond, Liam.
0: Kan je een beetje verfrissen vandaag?
2: Moeilijk, maar dat gaat.
0: Oké, en hoe doe je dat dan?
2: Ja, met de airco op het werk.
0: Ah ja, dat is hier ook het geval, in de studio. Dat is heerlijk, hè. En heb je thuis ook airco?
2: Ja, gelukkig wel.
0: Oh ja, dan heb je het beter dan mij. Ik kijk er voor de eerste keer waarschijnlijk niet naar uit om naar huis te gaan. Maar dat is helemaal prima. Zometeen dan kan jij geen tickets winnen voor de foute party, want we spelen...
1: Allee, allee, speel mee. Dit is de
0: juiste
1: quiz.
0: Ja. Maar daarvoor, beste Tina, moet je wel natuurlijk juist antwoorden op de vraag. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Oké, top. Dit is jouw vraag. Sommige reizigers die vliegen een heel stuk verder dan een gemiddelde citytrip voor een stapje in het bekende grijze stof. Maar wie zette in 1969 als allereerste mens een voet op de maan? Was dat A. Neil Armstrong? Of was dat B. Danny Lackweek?
2: A.
0: Neil Armstrong. Is helemaal juist. Proficiat, jij wint geen tickets voor de foute party.
2: Yay!
0: Ja, sorry, ik kan geen tickets weggeven natuurlijk, want het is niet de foute 728. Maar morgen vanaf 6 uur kan dat wel weer. Dus dan kan je gewoon je kans wagen, hè, Tina.
2: Yes.
0: Veel succes daar nog, ging ik zeggen, in de warmte. Maar ja, je hebt airco, dus veel succes in de koelte daar, hè.
2: Dank u wel.
0: Yo.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Judith die scoort wel met haar nieuwe hit. Het is een schijfje I'd Love to Be in Love. Dat is gewoon gezegd, hè. Q Music. Q.

Tina uit Oostende won geen tickets voor de foute party daarnet. Morgen spelen we gelukkig opnieuw voor 0 tickets om 7:15. Ja, op Gabri Ponte, Shana Paul en Nadine Natasha hoef je niet te wachten tot morgen. Want ze zijn er nu al met deze Born to Love You. Q.

Diana Spyro, Material Lover, een beetje ja, de nieuwe versie toch wel van deze eigenlijk, hè? Material Girl van Madonna. En hier heb ik echt naar uitgekeken, hè. Het nummer zit al de hele dag in mijn hoofd. Het is eentje van een Q-collega. Lost Frequencies. Ja, het is van een eind terug wel, van 2017, geloof ik. Hij maakte toen samen met zijn Nederlandse maatjes van Zonderling, dat is een Nederlands DJ-duo, dit nummer, Crazy. Ja, Crazy, allez, het is een crazy nummer, maar het is ook de titel van de song.

0: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
1: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: klinken.
6: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
7: Klinkt goed.
6: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Goedenavond. Nieuws van 8 uur krijg je van Niels.
9: Goedenavond. Roorduivel Jeremy Doku is vader geworden van een zoontje. Praise heet hij. Doku was erbij in het ziekenhuis in Londen om de bevalling mee te maken. En we horen dat moeder, vader en kind het goed stellen. Je hoort sportcollega Jarno Berto.
10: Jeremy Doku heeft gisteravond het bericht gekregen dat de bevalling van zijn vrouw nakende was. Heeft dan de oversteek gemaakt met medische goedkeuring van de medische staf. Er is zelfs een dokter mee geweest. 9 uur, dat is een lange vlucht geweest. Hij keert morgenavond wel terug. Sluit dan opnieuw aan bij de groep hier in Seattle. Dus vermoeiend zal het zeker wel zijn. 9 uur heen, 9 uur terug. De jetlag erbij en zo. Het is nog altijd twijfelachtig voor alle duidelijkheid of hij kan spelen tegen Nieuw-Zeeland.
9: Ja, Doku was de voorbije dagen ziek, maar hij kreeg medicatie waardoor hij wel gewoon het vliegtuig kon opstappen. En in Hoboken in Antwerpen is een bromfietser kritiek nadat hij gegrepen werd door een trein. De politie onderzoekt nog wat er net gebeurd is, maar ooggetuigen vertellen dat de bromfietser door het rood reed en tussen de slagbomen slalomde. Er hangen daar ook geen camera's. Op de trein zaten zo'n 50 passagiers, zij bleven ongedeerd. In de zaak rond de dood van kleuter Dien 4 jaar geleden gaat de ex-vriendin van de hoofdverdachte vol voor de vrijspraak. Dat heeft haar advocaten gezegd op een voorbereidende zitting van het Hof van Assise in Gent.
11: Zij leeft daar met hoop en vrees naartoe. Hoop natuurlijk dat de mensen zullen inzien dat zij hier niets mee te maken heeft. En vrees, omdat je nooit weet hoe dat een Assise-zaak zal uitdraaien. Zij schreeuwt haar onschuld uit, nog luider dan in het begin, als ik het zo mag zeggen. 100% gaan wij voor de vrijspraak.
9: De vrouw wordt beschuldigd van ontvoering met de dood tot gevolg. Hoofdverdachte Dave de Kok gaf al toe dat hij Dien doodde en daarna dumpte op het eiland Neeltje Jans in Zeeland. Het Assise-proces begint op 8 oktober en zal zo'n 2 weken duren. En het weer nog. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 33 graden.
8: En rustig op de Vlaamse snelwegen. Geen files momenteel van langer dan 5 minuten.
12: Music. Liam van Haverbeke.
8: Terraskes weer vraagt om Terraskes muziek. En dan moet de Shaboozie geen 2 keer vragen. Dit is A Bar Song.

Thomas Gray en Rumors. En de rumors waren dus inderdaad true. Jeremy Doku is papa geworden, hoorde je net van Niels in het nieuws, van een kindje Praise. Toch een beetje goed nieuws uit het duivelkamp, want ze hebben hun gisteren niet van hun beste kant laten zien, hè, dat weet je. Dat is ook een klein understatement. Maar goed, kijk, ik ben geen voetbalexpert. Er is ook al heel veel over geschreven en gezegd, dus ik ga dat vooral niet meer doen. Maar ik heb wel een andere prangende vraag over de Rode Duivels. Specifiek over een van onze sterspelers, namelijk KDB, ja, Kevin De Bruyne. Want hoezo blijft hij zijn haar heel de match lang echt perfect liggen? Zo schoon achteruit in een dikke kuif, niet één haartje die zo even naar beneden komt kijken. Dat is mij al een paar keer opgevallen, maar dat is niet normaal. En ik wil het geheim weten, want je kent het ongetwijfeld ook. Bij mij is dat echt verschrikkelijk. Ik sta 's ochtends voor de spiegel, ik doe zo wat wax in mijn haar. Ik loop naar beneden, ik stap in mijn auto en mijn haar ligt alweer plat. Ongelooflijk. Dus als iemand het weet, hoe hij dat doet, laat maar komen.

onze Q-topschijf deze week is van Alex Warren, zijn nieuwe Passenger. Ja, niet te verwarren natuurlijk met deze Passenger. I am the Passenger. Dat is van Iggy Pop. Een legendarisch nummer. En ook niet te verwarren met de zanger, hè. And you let her go. Dat is ook Passenger. Met Let Her Go. Ook wel heel leuk. Minder leuk was gisteravond tijdens het voetbal. Ja, 0-0. Dramatisch. Goed, we gaan het er verder niet over hebben. Maar wat mij ook opviel tijdens die match, was het haar van Kevin De Bruyne. Ja, zijn haar ligt precies altijd perfect. Ook als hij een hele match lang moet lopen, dat blijft allemaal perfect op zijn plek liggen. Bij mij is dat totaal niet het geval, dus ik vroeg me af, hoe doet die man dat? Gwenoline uit Melle, die heeft wel een ideetje. Ze zegt, ja, als je zweet, Liam, dan is je wax weg, dus misschien kan je haarlak gebruiken. Ja, kan wel, want ik zweet inderdaad al veel bij zo'n temperaturen, maar in de winter heb ik dat ook en dan zweet ik minder. Dus ik weet niet of dat aan dat ligt. Annelies uit Opwijk die stuurt, ik denk dat het gewoon van de vettigheid is. Oh, moet jij hem zeggen, Annelies? Christine uit Boekhout die stuurt, Liam, mijn zoon, zijn haar blijft ook altijd goed liggen, zelfs tijdens de wind. Hij doet dat met wax, poeder en dan afwerken met een spray. Goh, ja, zou ik ook allemaal kunnen doen natuurlijk. Maar het ding is, ik snoeze ook graag 's ochtends en dan moet ik vroeger opstaan. Dus ik ga het misschien houden zoals dat is. En Bart die zegt dan weer, ja, het kan mij niet schelen, zolang ze maar scoren. Fair enough. Goed, wat het ook wordt zaterdag, we laten het niet aan ons hart komen. Dit is nog eens het anthem van het WK. En jouw nummer 1 in de Q-top 40.

Manners en Someone to You. Wat gebeurt er als je deze kerel... I miss this magic with you. DJ-licious. Samen de studio in laat duiken. Met deze kerel. Milo. Ja, het antwoord daarop is vrij eenvoudig, namelijk dit. Ah nee, niet dit. Ik bedoel dit. Ja, ik had het al verklapt. Volgende nummer.

Days. En daarvoor natuurlijk de samenwerking van DJ-licious en Milo. Het is altijd heel fijn als artiesten samenwerken om samen iets te creëren. Maar het volgende nummer is volgens mij een van de beste samenwerkingen ooit in de muziekgeschiedenis. En dan meen ik oprecht, het is van twee absolute toppers. Eminem en Rihanna met Love the Way You Lie.

0: Don't Call Me Up. Zometeen dan duik ik met jou het Q-top 40 hitarchief in. Met deze week een toch serieus stevig laagje fout eroverheen. Welk nummer het is, ga ik nog niet verklappen. Wat ik wel al kan zeggen, is dat je er misschien extra warm van kan krijgen. Ik weet het, dat is niet handig vandaag. Dus misschien toch nog snel eens een drankje pakken of die ventilator nog eens aanzetten.
1: Het Q Beach House staat klaar voor een hete zomer. De wind in je haren, het zand tussen je tenen en live muziek op het strand van Oostende.
2: En ik zal er ook bij zijn.
1: Kom zaterdag naar de officiële opening met Camille live op het strand. Het nieuwe Q Beach House, daar wil je geen seconde van missen.
2: Ik zie jullie daar. Q.
1: Check wat je kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer.
1: Q-music.
3: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: Q Music.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Meteor bij Q-Music. En zijn nieuwe nooduitgang. We duiken in het Q-Top 40 hitarchief. De Q-Top 40. Deze week ga ik op zoek naar foute hits en dus top 40 hits. Met andere woorden, het is eigenlijk de crème de la crème. Vandaag keren we terug naar 2011. Ja, het nummer stond vorig jaar op 51 in de foute 728. En het stond in 2011 ook wekenlang in de hitlijsten. Waaronder 7 weken op 1, dat is ongelooflijk straf. Ik heb het over Danza Kuduro. Ja. En dat is eigenlijk traditionele muziek uit Angola, met een vleugje reggaeton erbij, van Don Omar en Lukenzo. En vooral 15 jaar na datum, nog altijd het zomerse foutennummer.

0: als je kan stilzitten op dit nummer, dan is dat wel echt een mirakel. Danza Kudoro. Dat was vandaag ons nummer in de Q-top 40 hitarchief. En morgen kijken we opnieuw daarin. En nu?
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Passera, ja, die wil niet alleen de voice, maar ook onze muzikale harten met zijn All Because of You.

ik ben net terug van 2 weken Frankrijk. Ik heb een heerlijke reis gehad. En op reis heb ik ook altijd een soort van beroepsmisvorming. Want dan wil ik ook altijd luisteren naar de radio van dat land. En wat mij opviel, in Frankrijk, daar wordt Miley Cyrus heel veel gedraaid. Dus ik dacht, wel, ik gooi ze er ook nog eens tegenaan, zeg. Net voor 9 uur is dit Miley Cyrus en haar licht gevoel voor overdrijving. End of the world.

0: over negen nieuws krijg je van Niels.
1: Goedenavond. Het Nationaal Crisiscentrum komt morgen vroeg samen over de hitte. Het KMI kondigde vanaf woensdag code oranje af, omdat we tussen 35 en 39 graden halen. Vanavond was er daarover ook al overleg binnen de Risk Management Group van de federale regering. Collega Loranne Stappers.
2: Dat is eigenlijk een overlegorgaan van de overheid onder leiding van de FOD Volksgezondheid, waarin ze moeten bekijken welke maatregelen nodig zijn. Maar in Vlaanderen bijvoorbeeld is het hitteplan al actief. Dus dan wordt er al actief opgespoord om te zeggen, mensen, drink genoeg water, ga je luchtig kleden en zie dat je niet te veel zware inspanningen doet en zo.
1: In het crisiscentrum zitten onder meer de regio's Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken. Dat kan eventueel extra hittemaatregelen opleggen. Rode duivel Jeremy Doku is papa geworden. Zijn vrouw is in het ziekenhuis in Londen bevallen van een zoontje, Praise heet hij. En Doku was erbij wat hij heel graag wou. Je hoort sportcollega Jarno Berto.
3: Jeremy Doku heeft gisteravond het bericht gekregen dat de bevalling van zijn vrouw nakende was. Heeft dan de oversteek gemaakt met medische goedkeuring van de medische staf. Er is zelfs een dokter mee geweest. 9 uur, dat is een lange vlucht geweest. Hij keert morgenavond wel terug. Sluit dan opnieuw aan bij de groep hier in Seattle. Dus vermoeiend zal het zeker wel zijn. 9 uur heen, 9 uur terug. De jetlag erbij en zo. Het is nog altijd twijfelachtig voor alle duidelijkheid of hij kan spelen tegen Nieuw-Zeeland.
1: Doku was de voorbije dagen ziek, maar hij kreeg medicatie waardoor hij wel gewoon het vliegtuig kon opstappen. En Lionel Messi is WK-topschutter aller tijden. Hij scoorde vanavond in de tweede groepsmatch met Argentinië tegen Oostenrijk, waardoor hij in totaal aan 17 WK-doelpunten zit. Dat is er één meer dan het record van de Duitser Miroslav Klose. Argentinië heeft die wedstrijd van vanavond tegen Oostenrijk trouwens gewonnen met 2-0. En Messi scoorde trouwens ook nog het tweede doelpunt in het absolute slot. Argentinië pakt zo 6-6 op dit WK. Een heldere avond en nacht, minima rond 20 graden. Morgen schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden.
0: Oh, als je nog op die valreep de 2-0, ik had een pronostiek met de 1-0. Doe het toch, hè.
1: Oh, dat is jammer.
0: Ja, inderdaad, zo dichtbij. Maar goed, wel goed nieuws als je onderweg bent op de Vlaamse snelwegen, want daar staat geen enkele file.
4: Music. Liam van Haverbeke.
0: Melk en honing komen eraan. Bees and honey. En eerst natuurlijk Milk Inc. Dit is Madison. Welkom.

0: DMC Bees & Honey, Show Me Love. Een hele goede avond. Deze week hoor je uitzonderlijk geen...
1: Repeat of niet?
0: Nope. Ja, staat even op pauze. Door de beste lijst van het jaar natuurlijk. De foute 728. Vanaf morgen 6 uur tellen Maarten en Dorothee weer af naar het beste foute nummer. Elke dag doen ze dat. Alleen niet Maarten en Dorothee alleen, maar ook een hele hoop andere QDJ's. Tot 7 uur 's avonds. En daarna geef ik jou gewoon nog steeds de beste muziek van dit moment. Ja, kwestie van je dagelijkse dosis hits nog altijd hoog te houden. Zo staat deze man te popelen om te spelen. Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.

Josefina TCM stuurt een hartje voor Cameron Whitcomb in de Q-app. Ja, meer dan verdiend ook. Adele, die is alweer het onweer van afgelopen weekend nog aan het verwerken. Maar zometeen wel terug het zonnetje op je radio met Janice Blue en Malif na Set Fire to the Rain. I let it

Edge of Desire kwam vorige week nieuw binnen in de Q-top 40. Die nemen we dus waarschijnlijk mee naar het Q-Beach House. En vind ik helemaal niet erg. Straks heb ik ook nog de leverancier van een menig Q-topschijf voor je. Taylor Swift natuurlijk, ja wie anders. Maar eerst, een nummer dat ontstond in de studio van R-City, ofwel Rock City. Ze schreven Locked Away vanuit het perspectief van, ja, blijft iemand ook bij je in een relatie? Als het zo even niet goed met je gaat. Maar ze hadden er ook een goede zanger voor nodig. En die vonden ze in de persoon van Adam Levine. Die naam zegt je misschien niet veel, maar dat is de zanger en gitarist van Maroon 5. En de rest is history natuurlijk.

Een synthetisch vervaardigde steen, meestal gemaakt van glas, die de iridiserende schoonheid van natuurlijk opaal nabootst. Ja, dat is een opalite, volgens Wikipedia dan toch. Weten we dat ook weer? Een marshmallow, dat is dan weer een heel lekker snoepje. Ja, dat is mijn definitie. Maar het is natuurlijk ook een hele goede producer. Hier is hij samen met Kane Brown en Miles on it. New truck, big

of je effectief gas kan geven, want het is 9:30 op de klok, dus ik overloop even de vertragingen voor je op de Vlaamse snelwegen. Er staat 1 file momenteel richting Antwerpen op de E19, 6 minuten aanschuiven tussen het UZA en Wilrijk. Een deel van de weg is daar ook afgesloten. Sta je nog stil op een andere plek momenteel, dan heb ik beter nieuws, want daar verlies je minder dan 5 minuten.

0: heet Snap.
1: Met twee voornamen, Rosalyn en Snap. Nu niet de vrouw met twee voornamen, maar wel de vrouw met een Netflix-reeks. Ja, Jennifer Lopez natuurlijk. Ze is de ster in de Netflix-serie Office Romance. Maar kijk, zoals heel vaak was Q-Music al een pak voor op de hype. Want bij ons staat ze al weken langer in de Q-top 40 samen met David Guetta. Save Me Tonight.

0: Jeroen vraagt, geen foute muziek vandaag bij Q-Music. Oh, zeker wel, Jeroen. We tellen morgen gewoon terug af in de foute 728 van 6 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. Dus ik hoor je al denken, foute muziek en maximum hits bij Q-Music deze week. Inderdaad, zoals Snow Patrol het zegt.
1: We'll do it all.
0: We'll do it all, inderdaad.

Stress door je werk. Ja, dat ken je misschien wel. Want meer dan de helft van de Vlamingen heeft er blijkbaar last van. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb dat hier bij Q-Music echt zelden. Maar deze week toch uitzonderlijk even wel. En dat heeft alles te maken met... Ja, de Foute Party natuurlijk. Dat is nu vrijdag in Flanders Expo in Gent. Het gekste feestje van het jaar. En daar moeten we ook met alle Q-DJ's altijd iets doen. Vorig jaar was dat een dansje. Maar het is meestal ja, een soort van act of zo. Maar wat precies, ja, dat weet ik nog niet. En het komt nu toch wel heel dichtbij, maar ik was de afgelopen twee weken op reis, dus ik heb dat helemaal gemist. Maar Q-DJ Timo Piredda, die je zo meteen hoort bij Q, die weet dat wel. Dus ik ga eens posten bij hem wat er gaat gebeuren.

0: Your Love Topic, A7S en ATB. Niet Your Love, of ja, misschien wel, kan zomaar. Maar Timo Pirella staat in de studio, hallo.
1: Hey, hallo, dag Liam, lang geleden.
0: Ja, eigenlijk wel, hè.
1: Je bent zo bruin, ja, je bent op vakantie geweest.
0: Oh, het was heerlijk, het was heerlijk. Maar we gaan het niet hebben over mezelf, dat heb ik al 3 uur gedaan. Jij staat zo meteen in de studio, want je vervangt Emma natuurlijk deze week. Grote schoenen om te vullen.
1: En een grote buik ook. Ja. Ik heb ze vandaag voor het eerst gezien met een buikje en ik heb daar gezegd...
0: Ja, ik hoorde het u zeggen van, amai, je hebt een mooie buik. Ik dacht, allee Timo, wie zegt
1: maar
0: dat?
1: Is dat iets wat je mag doen met zwanger? Ik weet dat niet eigenlijk.
0: Ik weet dat ook niet. Ja, sommige mensen willen zowel over die buik wrijven of zo, maar misschien collega's is dat net iets...
1: Vincent, Vincent zat ook hier, hè, dus...
0: Ja, ja, dan een beetje, zou het een beetje raar geweest zijn. Ja. En wat heb je allemaal in petto?
1: Oh, heel veel muziek eigenlijk, ja. Het is zo warm. Ik denk dat de mensen gewoon heel veel muziek willen. En...
0: Ik denk het ook.
1: Cinema tickets. Oh. Is dat niet de plek waar je wil zijn als het...
0: Met de airco?
1: Ah, wel, ja, ik weet niet of je het gehoord had vandaag. Bij de VRT is er een weerman, Bram. Ja. Die zei op tv, live, dit was de coolste dag van de week.
0: Oh.
1: Dus dat betekent dat het nog wel veel heter gaat worden. En het was vandaag, potverdoem, al
0: dus wil je
1: stevig.
0: Dan moet je luisteren naar Timo Pirella zo meteen vanaf 10 uur. Maar eerst nog een kleine vraag, Timo. Want ik was niet op de repetitie voor de Foute Party, omdat ik op reis was dus. Maar wij moeten als DJ's toch altijd iets doen? Kunnen we mij daar even over brieven? Want ik heb nog niets gehoord.
1: Ja, dat kan. Maar ja, niet nu dan, hè.
0: Wat, ik kom.
1: Nee, ja. Het is wel echt... Gaat je zo'n... Ja, ik kan het niet zeggen, maar... Rode duivels wilde ik zeggen.
0: Rode duivels?
1: Ja.
0: Oei.
1: Maar ik kan het niet zeggen. Ik ga het tegen u zeggen. Wacht.
0: Oké, okay, wacht. Ja, ik ga iets verder van de microfoon. Ja. Oké.
1: Ja,
0: dat gaan we doen. Zot. Goed. Ik kan niet wachten tot vrijdag eigenlijk.
1: Het gaat echt cool zijn.
0: Het gaat heel cool zijn.
1: Amai.
0: Maar hoe gaat dat zijn?

0: Goedenavond, 10 uur nieuws met Niels.
1: Goedenavond. Het Nationaal Crisiscentrum komt morgen vroeg samen over de hitte. Het KMI kondigde vanaf woensdag code oranje af, omdat we tussen 35 en 39 graden halen. Vanavond was er daarover ook al overleg binnen de Risk Management Group van de federale regering. Collega Loranne Stappers.
2: Dat is eigenlijk een overlegorgaan van de overheid onder leiding van de FOD Volksgezondheid, waarin ze moeten bekijken welke maatregelen nodig zijn. Maar in Vlaanderen bijvoorbeeld is het hitteplan al actief. Dus dan wordt er al actief opgespoord om te zeggen, mensen, drink genoeg water, ga je luchtig kleden en zie dat je niet te veel zware inspanningen doet en zo.
1: Het crisiscentrum kan eventueel extra hittemaatregelen opleggen. En de Wereldgezondheidsorganisatie noemt een hittegolf, zoals die bij ons, een noodsituatie voor onze gezondheid. De voorbije 4 jaar vielen er in 54 landen zo'n 200.000 hittedoden. Dat aantal stijgt al 20 jaar snel, vooral bij ouderen. Dat is ook een van de risicogroepen, zegt expert Tim Navrot.
3: Ouderen, de sterfte ligt gemiddeld tijdens hittegolven 5-10% hoger. Ook vroeggeboortes zien we meer op dergelijke dagen, 15% stijging. Ook jonge kinderen is een gevoelige groep, hart- en vaatpatiënten. Slecht slapen, ook voor mensen bijvoorbeeld met mentale gezondheidsproblemen, kan dat ook een bijkomend risico zijn.
1: De NMBS legt tot en met vrijdag extra treinen in van en naar zee. 4 heen, naar Oostende en Blankenbergen en ook 4 terug. De NMBS zet ook extra personeel in op de perrons om de stroom van toeristen vlot te laten verlopen. En Lionel Messi is WK-topschutter aller tijden. Hij scoorde 2 keer in de tweede groepswedstrijd met Argentinië tegen Oostenrijk, waardoor de titelverdediger met 2-0 won. Messi zit zo in totaal aan 18 WK-doelpunten. Dat zijn er nu al 2 meer dan het vorige record van de Duitser Miroslav Klose. En het weer nog. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 20 graden. Morgen schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden.
0: Dankjewel Niels. Op de weg verlies je nergens meer dan 5 minuten.
4: Music. Team op Irena.
0: Zometeen misschien wel de enige niet-foute trompet in de Q-playlist deze week. Je krijgt hem na Alesso en Nate Smith.

je hoort extra veel trompetjes in de Q-playlist deze week, want het is de foute 728 elke dag van 6 uur in de ochtend tot 7 uur in de avond. Maar ook Bruno Mars, die kan er wel wat van, hè. Die heeft ook zijn beste trompetjes meegenomen. Risk It All. En daarmee wens ik jou een heel erg goede avond. 8 minuten over 10. Je bent terechtgekomen in de late avond van Q-Music. Zo fijn dat je erbij bent. Waarom luister jij nog altijd naar de radio op dit uur? Misschien omdat je vol een bak bezig bent met de late shift. Dat zou zomaar kunnen. Veel mensen die op dit moment aan het werken zijn. Of misschien omdat je gewoon niet kan slapen van de hitte. Het is natuurlijk stevig, hè. Als je geen airconditioning in huis hebt, dan zijn het pittige nachten. Ik kan erover meespreken. Ik ben vanochtend echt batend in het zweet wakker geworden. Maar daar gaan we vooral niet over klagen. We zijn blij met de zon. Ik in ieder geval toch wel. De zon die geeft ons ook veel energie. Jordi uit de Betteren bijvoorbeeld, die stuurt in de Q-app dat hij nog 1 examen gepland heeft deze week. En hij heeft daar nog niet voor kunnen studeren vandaag. Ah nee, want hij moest met zijn kameraden op het terras gaan zitten natuurlijk. Hoe kan het ook anders? Dus hij is net begonnen met studeren. Voor het examen van morgenochtend. Jordi, beter laat dan nooit, zou ik zeggen. Veel succes. Je bent in ieder geval niet alleen vanavond. We maken er een topavond van. Met nu Swedish House Mafia.

0: not yesterday, but the day before yesterday. Allee, ja, eergisteren dus eigenlijk. Toen stond hij nog op nummer
1: 36.
2: Yesterday, today, tomorrow.
0: Ja, op nummer
1: 36.
0: En dat in de Q-top 40 natuurlijk, Berre. Goedenavond, het is maandag. Het is al voorbij 10 uur. Ondertussen 10:15 op de klok. Waarom ben jij nog altijd naar de radio aan het luisteren? Justine uit Nieuwekerk zegt, omdat ik moest werken tot 10 uur. Ik heb de bewoners in bed gelegd en nu ga ik zelf naar mijn bedje. Oh, slaap wel, Justine. Xenia uit Torhout is op zoek naar een goed frietkot dat nog open is. Ze heeft zin in lekkere Belgische frietjes, zegt ze. Ja, zijn er nog veel frituren open op dit uur en vooral op een maandagavond? Mocht je zelf een frituur uitbaten en je bent nog altijd open, laat het even weten, want Xenia uit Torhout is op zoek naar jou. En dan heb je nog Shanna uit Ieper. Die is op dit moment een barbecue aan het doen met Q-music op de achtergrond. Wat moet je nog meer hebben? Ja, inderdaad, Shanna, wat moet je nog meer hebben? Geniet ervan, van de vleesekjes. We zijn met velen vanavond en dat is vooral fijn om te weten. Maar ik ben eigenlijk vooral op zoek naar één iemand specifiek vanavond. Dus even goed luisteren, want misschien ben jij het wel. Misschien ben ik op zoek naar jou, want ik ben het eigenlijk een beetje beu. Ik ga daar heel eerlijk over zijn. Ik ben het echt kotsbeu. Je kent het wel. Je ligt zo lekker te slapen in je bedje. Heerlijk te slapen. Of zo toch bijna in slaap aan het vallen. En dan zo plots uit het niks. Oh. Een mug rond je oren. Verschrikkelijk. Dat is echt, dat kan heel je nacht verpesten. Nu, er zijn mensen op deze planeet. Mijn vriendin is daar één van die nooit last heeft van een muggenbeet. Ik ben altijd degene die gestoken wordt. En ja, die mug die zal dan wel denken van ja, dan ga ik hem extra veel prikken, want dat meisje dat daar ligt, die wil ik niet prikken. Swat, ik ben op zoek vanavond naar...
1: Sowieso luistert er iemand die
0: nooit last heeft van muggenbeten. Als jij zo'n persoon bent die nooit gestoken wordt door een mug, stuur het even in de Q-app, want ik wil weten hoe dat

dit is eigenlijk echt een van mijn favoriete zomerliedjes aller tijden. Carol G, Si Antes Te Hubiera. Ja, als ik het nu nog kon uitspreken, zou het helemaal top zijn natuurlijk. En lekkere zomers. En de zomer, ja, die doet ons denken aan cocktails. Aan terrasjes doen. Aan heel veel andere leuke dingen. Maar natuurlijk dat ene ding wat je elke keer opnieuw vergeet. Al ja, ik toch. Elk jaar opnieuw vergeet ik dat. Het bestaan van die vervelende... muggen. Ja, er zijn mensen die daar heel veel last van hebben. Die altijd gestoken worden door de muggen. En mensen die daar nooit last van hebben. Ik ben vooral de eerste categorie. Ik word altijd gestoken, tientallen keren. En mijn vriendin die dan naast mijn bed ligt, die heeft dan van niks last. En het ergste is dan ook nog eens... Al ja, erg. Zij is doof aan één oor. Dus als ze op het andere oor gaat liggen, dan hoort ze al helemaal niks meer. En dan heeft ze ook geen last van het gezoem. Schat, ik gun het haar, die zorgeloze nachten. Maar er zijn heel veel Q-luisteraars die ja, dezelfde irritatie als mijzelf hebben. Onder andere Mike uit Haarlembeke. Stuurt een berichtje. Goedenavond, Timo. Nee, hij heeft net nooit last. Ik heb nooit last van muggen, zegt hij. Ik slaap altijd overdag, omdat ik 's nachts werk. En dan steek ik tapejes in mijn oren en hoor ik niks meer. Dan heb je ook nog Gerben uit Oud-Heverle. Die zegt, ik heb nooit last van muggen. Mijn vrouw heeft er verschillende over haar hele lichaam. Maar ik moet mijn eerste muggenbeten nog krijgen. Oh my god. Gerben heeft nog nooit een muggensteek gehad. Ik transpireer nogal makkelijk, zegt hij. En misschien is dat wel de verklaring. Ja, blijkbaar houden muggen niet zoveel van zweet... Als jij een zwetertje bent, ja, dan komen ze niet jouw richting uit. Kobe uit Tervuren zegt, ik ben nog nooit gestoken door een mus. Ik denk dat hij bedoelt door een mug. Maar wel door een wesp. En dan heb je ook nog Jan uit Tenerife. Ja, hij zegt, ik woon op het tropische Tenerife. En muggen mogen mij niet, dus ook ik ben nog nooit gestoken door een mug. Amai, dat moet je kunnen. Ik ben ooit één keer in mijn leven in Tenerife geweest. Daar ben ik toch ook wel... verschillende keren leeggezogen. Het bloed dan toch. Verder met Aaron Blomma.

0: Ondertussen nog veel berichtjes over die muggen steken in de Q-app. Daar babbelen we zo meteen graag even over verder. Eerst heb je de foto's van Dua Lipa gezien op Instagram. Ze heeft deze week, al ja, eigenlijk eind vorige week, haar trouwfoto's gepost. En oh my god, het leek echt een sprookje. Ze is getrouwd in Palermo, in Sicilië. Het was daar heel schoon weer en ze had een heel mooi kleed aan. Het leek echt zo, ja, van een Disneyfilm te komen. Heel schoon, je moet die foto's maar eens gaan checken op haar eigen Instagram-pagina. Zometeen nog meer liefde. Een vrouw die volgens geruchten ooit is samen geweest met Ed Sheeran. Die mevrouw gaat zo meteen komen zingen op de radio. Maar ja, samen geweest, zeg ik, het was zo half en half samen. En ze is blijkbaar ook vreemd gegaan. Dat ook, ja.
1: Timo Pireda.

0: Alok, Sigala en Ellie Goulding. En dat kan maar één ding betekenen natuurlijk. De zomer is in het land, all by myself. En ja, volgens de geruchten, ik zeg het maar gewoon, ik ben de boodschapper, is Ellie Goulding ooit samen geweest met Ed Sheeran. Ze hebben blijkbaar een tijdje gedate. En Ed Sheeran heeft daar ooit nog een liedje over gemaakt. Ja, je kent deze denk ik misschien nog wel uit 2014. En dan denk je van, oei, dat is toch helemaal geen liefdesliedje, dat is toch helemaal geen leuk nummer. Nee, inderdaad, Ellie Goulding zou ook hebben gecheat op Ed Sheeran. Je moet dus heel goed luisteren naar de lyrics. Dit is een stukje uit dit nummer Don't. But me and her, we make money the same way. Four cities, two planes, the same day. Ja, me and her make money the same way. Dat betekent dat de persoon in kwestie ook een zanger of zangeres is. En ja, kijk, er zijn gewoon heel veel theorieën online dat het over Ellie Goulding zou gaan. Dus ze heeft ooit een beetje ontrouw geweest tegenover Ed Sheeran. Don't fuck with my love. Dat zingt hij ook nog verder in het liedje. Swat, wij moeten snel door met de show, want Emma Salde die heeft hier nog een paar dingen laten rondslingeren in de studio. Emma Salde, die deze week niet te horen is in de late avond van Q-Music, omdat ze natuurlijk de foute 728 in goede banen moet leiden, samen met haar liefdespartner Vincent Vierens. Maar ze heeft hier dus wat dingen laten liggen en ik zou die graag aan jou willen geven, want ja, wat kan ik ermee doen?
1: De foute showbiz quiz.
0: Om 10:45 spelen we altijd de showbiz quiz op de radio. Maar deze week blijven we dus ook 's avonds nog even in het foute thema hangen. Met zometeen de foute editie van de showbiz quiz. En elk juist antwoord levert jou één extra cinema ticket op. Zo simpel is het eigenlijk. Dus als jij graag naar de cinema wilt met deze warme, hete temperaturen, dan moet je gewoon één ding doen. Stuur dan nu gewoon showbiz.

0: miles away.
1: Geert uit Jubelle, hallo.
2: Jawel, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond. Zeg, ben je zeker dat je onder invloed wil meespelen met het spelletje?
2: Ik denk dat dat wel de bedoeling is tijdens de fotoweek, nee?
1: Oké, voilà, ja, dat is waar.
3: De Foute Showbiz Quiz.
1: Maar Geert, iedereen die aan het luisteren is, die gaat nu denken, oh nee, wat is die Geert aan het doen? Die zit achter het stuur en die is onder invloed.
2: Absoluut.
1: Oké, vertel eens, je bent onder invloed van wat?
2: Nee, ik heb vandaag een tandartsbezoek gehad na een zwaar absces onder de tand. En ja, daar ben ik nog een beetje van aan bekomen.
1: Oké, ja, met een paracetamolletje.
2: Paracetamol en ibuprofen om de 3 uur en dan is de pijn wel te doen.
1: Oké, amai. En hoe was het daar straks dan? Voelde je dan dat ze zo echt iets wegnamen? Hoe gaat dat?
2: Ik voelde vooral het moment dat ze gingen verdoven.
1: Ja.
2: En het ontzenuwen heb ik eigenlijk weinig last van gehad.
1: Oké. Maar dan ben ik blij en je hebt de dag overleefd. Je bent bijna thuis, hoop ik, Geert.
2: Ja, nog een paar kilometer ben ik thuis. Ja,
1: ideaal.
2: Klopt.
1: Voilà, kijk, dan heb je de dag toch weer gehaald. Ik ben heel trots op jou, Geert.
2: Sowieso.
1: Jij gaat de komende vrijdag ook naar de Foute Party. Waar kijk je het meest naar uit?
2: Ja, dat klopt. De volledige avond eigenlijk. Oh. Het is een paar jaar geleden dat ik er geweest ben, dus kijk er wel naar uit om terug te gaan.
1: Ik ben heel blij om dat te horen en ik heb het gevoel, Geert, dat jij het ook heel goed gaat doen in deze Foute Showbiz Quiz, want deze week spelen we een beetje in een fout thema. Alles heeft een link met de Foute 728, de Foute Party, alles wat je wil. En ik heb het gevoel dat jij helemaal op de hoogte bent. Het is heel simpel, je krijgt 3 vragen en per juist antwoord krijg jij een extra cinema-ticket. Ben je daar klaar voor, Geert?
2: Oké. Helemaal.
1: Oké, voilà, dan gaan we eraan beginnen.
2: Ja.
1: De nummer 1 van de Foute 728 vorig jaar was Joost Klein. Dat weet je waarschijnlijk nog, Geert.
2: Jawel.
1: Ja. En vandaag kondigde hij aan, Joost Klein, dat hij op tournee gaat in Scandinavië. Noem me 1 land dat in Scandinavië ligt. Zijn er meerdere?
2: Zweden.
1: Juist! Oh,
2: prima.
1: Goed bezig. Dat is vlotjes gedaan met die paracetamol in de aderen.
2: Ja.
1: Vraag 2. Om dan nog even in dat thema Scandinavië te blijven. Vandaag op nummer 653 in de Foute 728. Weet je dat nog, Geert? Wie er op nummer 653 stond?
2: Nee, niet echt, nee.
1: Nee, oké, geen probleem, want dat is ook niet de vraag. Het was ABBA met Knowing Me, Knowing You. De vraag is, uit hoeveel leden bestaat ABBA?
2: Ik gok op 5.
1: Ben je daar 100% zeker van, Geert?
2: Nee, nu niet meer. ik ga naar 4.
1: 4? Klopt! Ja, goed zo! Inderdaad, Björn, Agneta, Benny en Annie Frit. Dat waren de 4.
2: Oké. Okay.
1: En dan nog de laatste vraag voor jouw 3e cinema-ticket, beste Björn. Björn zeg ik nu, Geert natuurlijk, niet Björn. Björn is van ABBA.
2: Ja, klopt.
1: Noem 1 artiest op de line-up van de Foute Party komende vrijdag.
2: Natalia.
1: Goed zo, Geert. Amai, 3 cinematickets. Daar heb je natuurlijk deze week helemaal geen tijd voor, want je bent je aan het voorbereiden, maar dan kan je misschien volgende week gaan.
2: We gaan ons best doen, inderdaad. Klopt.
1: Supergoed. Ik kijk er al naar uit om jou komende vrijdag te zien. Dankjewel om zo leuk mee te quizzen en geniet ervan.
2: Oké, prima. Super, jullie ook. Geniet ervan de avond.

0: daarnet aan de telefoon luisteraar Geert. Die won 3 cinematickets in de Foute Showbiz Quiz. En komende vrijdag, dan gaat hij ook naar de Foute Party met een indrukwekkende line-up toch wel. Ik zie hier Natalia, Denzel, K3, Dr. Vegas, Like Martin, Laïs, Jordi, de Romeo's, Belle Perez en ga zo maar door. Dus als jij jouw tickets nog altijd niet hebt, ja, je kan ze deze week heel de week winnen tijdens de Foute 728. En als je dan nog altijd niet overtuigd bent of je hebt nog altijd geen ticket te pakken tenminste, dan kan je gewoon nog even naar de website gaan om ze te kopen. Het is echt wel de moeite.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Nieuwe summer music. Dit is Lost Frequencies en Live It

0: de magische tonen van Pink net voor 11 uur. Helemaal tot de laatste noot. Voilà, ze. En zo werd het 11 uur nieuws met Niels.
1: Goedenavond. De seriemoordenaar Freddy Orion is nu ook effectief vrijgelaten uit de gevangenis van Hasselt na 47 jaar. Orion is naar een gesloten afdeling in het psychiatrisch centrum in Lanaken in Limburg gebracht. De burgemeester had zich daar eerder tegen verzet.
2: Dat is dik tegen mijn goesting. Dat gaat toch over iemand hier, Freddy Orion, die de doodstraf heeft gekregen, 6 mensen heeft vermoord. Ik zit vooral eigenlijk in mijn maag nog altijd met dat expliciet negatief advies van het Openbaar Ministerie. Wat betreft Orion, grote kans op recidive, een tikkende tijdbom. Dat gaat de gemoederen hier zeer beroeren.
1: Orion draagt wel een enkel band. Hij is intussen 78. In een Joodse wijk in Montreal in Canada zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij. Het gaat om een burger, een agent en de schutter zelf. Nog een andere agent raakte gewond. Op beelden op sociale media is te zien dat de verdachte een legeruniform draagt. Het is nog niet duidelijk wat een bezielde en of het om jodenhaat gaat. En sport, Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de 2e ronde op het tennistoernooi van Homburg in Duitsland. Ze klopte een Filipijnse in 2 sets, 2 keer 6-3. In de 8e finales speelt Mertens tegen de Japanse Naomi Osaka, dat is de nummer 15 van de wereld. En in Eastbourne in Engeland ligt Rafael Collignon er meteen uit. Hij verloor in de eerste ronde van de Argentijn Cerundolo in 3 sets. En het weer nog, we krijgen een heldere nacht bij minima rond 20 graden. Morgen schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden.
0: Dankjewel Niels. En ook niet vergeten wat weerman Bram daar straks zei op het journaal.
3: Vandaag was eigenlijk de minst warme dag van deze week.
0: Music. Timo Pirella. Mocht de airconditioning in jouw auto niet werken, dan heb ik een Noor voor jou. Een DJ uit Noorwegen, daar is het altijd koud.

2017, toen danste je hier al op Ed Sheeran, Castle on the Hill. Straks gaan we nog meer dansen. Ik kan je al beloven, nog voor 11:30 doen we dit. Ja, een beetje Avicii kan nooit kwaad op je maandagavond. Eerst eventjes naar dit natuurlijk. Goedenavond, je luistert naar Q-Music. Het laatste uur van de maandag 22 juni vandaag. De tijd vliegt, dat is wel duidelijk. Het is ondertussen al bijna middernacht. En een 10 minuutjes geleden ongeveer is ook de laatste WK-wedstrijd van de dag begonnen. Allee, toch in onze tijd, in onze tijdzone. Het is in Philadelphia te doen. En dan denk je van, oei, een match in mijn koelkast in de kruidenboter. Nee, nee, Philadelphia, dat is ook gewoon een stad in de USA. Daar wordt er gevoetbald. Frankrijk tegen Irak staat daar op de planning. Allee, ze zijn eigenlijk vol een bak bezig. Ik zie dat nog altijd 0-0 staat in de 8e minuut. Maar het gaat daar best wel spannend worden. En dat komt omdat het weer een beetje onvoorspelbaar is. Het zou daar heel hard kunnen gaan onweren en eventueel ook heel hard kunnen gaan regenen vanavond. Dus ik ga die match voor jou ook een beetje in de gaten houden, nog tot middernacht. En daarna is Stien ook van de partij. Je bent dus sowieso niet alleen vanavond. Ja, Frankrijk is trouwens de topfavoriet voor dit WK. Ze zouden wel eens kunnen winnen. Dus wel leuk hè, om de match een beetje te volgen. En zometeen alles behalve regen en onweer op de radio. En dat komt omdat er een dikke zomerrit aankomt van vorig jaar.

0: vooral vorige zomer heel veel opgedanst. Jugal, Kelani en Think of Me.
1: Goedenavond.
0: Matthias. Ja, afgelopen weekend werd er ook heel veel gedanst in Nederland op Pinkpop. Met onder andere Zewel Larsen, Teddy Swims, Roxy Dekker op de line-up. En ook Suzanne en Freek waren er. Die stonden daar van gigantisch volle weide. Maar echt dat je denkt van, zijn dat nu mensen of zijn dat mieren? Zo dat gevoel.
2: Ik

0: Die stuurt woppa! Avicii tijdens de nachtshift, dat houdt ons wakker en vol energie. En dat is ook net de reden waarom dat we hem spelen om 23 minuten over 11 bij Q-Music. Fijn dat je nog altijd luistert naar de radio. Een uurtje geleden hadden we het over muggensteken. Sommige mensen worden heel vaak geprikt door die kleine diertjes. Ik behoor zelf tot die categorie. Mijn vriendin, die wordt nooit aangeraakt. Hoe komt dat dan? En wel, Gerben uit Oud-Heverlee, die stuurde een berichtje in de Q-app. Die dacht, omdat hij nogal veel transpireerde, dus nogal veel zweet, dat de muggen hem een beetje overslaan. Maar toen kwam er plots een berichtje van Matthias in de Q-app. Even kijken. Matthias, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Matthias, goedenavond. Zeg, jij wil iemand beschuldigen. Daar straks had iemand aan de telefoon die zei... Ik denk dat ik nooit gestoken word door een mug, omdat ik altijd veel zweet. Maar jij zegt, nee, dat is helemaal niet waar.
1: Ja, inderdaad. Dus ikzelf, mijn broer en mijn mama, ja, mijn papa ook. Wij zijn alle vier eigenlijk enorme zweters. Wij hebben toch ook wel regelmatig last van de muggen die afkomen.
0: Oké. En wanneer heb je er dan het meest last van, Matthias?
1: Dus ja, elke avond als ik ga slapen, ja, mijn ruit zou open, omdat met dit weer tegenwoordig, 35 plus graden, is het sowieso veel te warm.
0: Ja.
1: Dus ja, dat wordt sowieso wel wat moeilijk voor geen ruit open te zetten, natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. En heb je zo geen muggen net voor je raam?
1: Jawel, ik heb dat wel. Maar ja... Er zitten dan zo af en toe nog ontsnappingsplaatsen bij.
0: Ja, dus, ze zijn slim, die muggen van tegenwoordig, hè?
1: Ja, tegenwoordig wel. Ze weten altijd wel een plekje voor te vinden.
0: Ze weten altijd hoe ze moeten binnenkomen. Wel leuk dat je openlijk uitkomt voor een zweter te zijn. En waarin uitzicht dat dan in dagelijks leven?
1: Vooral met warme weer. Ook met dit weer, als je nu zou gaan werken... je zweet sowieso wel enorm rap. Je kunt er niet aan onderuit. Je hebt het niet. En de ene is het rapper als bij de andere. Dus ja.
0: Ik denk dat je gewoon de okseltjes altijd omlaag moet houden. Dat is het veiligste dan, hè? Doorheen de dag.
1: Ja.
0: Doorheen de werkdag.
1: Dat sowieso. En ook genoeg deo spuiten.
0: En deo spuiten, dat zijn goede tips. Matthias, dankjewel. En veel succes. Ik hoop dat de muggen vanavond geen ingang vinden.
1: Jawel, ik hoop het ook.
0: Salut, Matthias. Fijne avond, hè.
1: Yes.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Dit is toch wel even serieus. Ik ga het even serieus behandelen.
1: Een klacht voor Q-Music.
0: Ja, niet goed. Ik heb daar straks iets beloofd om net iets over 11, half uurtje geleden. En Jonas tikt me op de vingers. Jonas uit Gent in de Q-app. Hij zegt... Timo, je zei letterlijk dat je de match Frankrijk-Irak in de gaten ging houden voor ons. Wij die de nachtshift aan het doen zijn. En nu moet ik net van mijn collega horen dat Frankrijk gescoord heeft. Ah ja, ik heb dat eigenlijk inderdaad volledig gemist. Dat is blijkbaar al meer dan een kwartier geleden gebeurd. Dus ik zal even naar de voetbalmodus overgaan. Ja, dus een kwartier geleden heeft Frankrijk blijkbaar gescoord tegen Irak. Zij zijn bezig aan de laatste match van de dag op het WK voetbal. In Philadelphia zijn ze aan het spelen. Voorlopig denk ik nog geen zware regen. Zo goed ben ik het ook weer niet aan het volgen. Maar dus wel één goal. We gaan even luisteren hoe dat klonk.
2: Gaan we maar één richting uit. Iets te makkelijk zoals ze er doorheen kunnen spelen. Daar is het doelpunt al van hem. Na 13 minuten met zijn linker, het ziet er toch niet de beste uit wat die doelman doet, maar de grote sterren staan op.
0: Ja, kijk, en nu weet je nog altijd niet over wie het gaat. Ah, wel, het was Mbappé die gescoord heeft natuurlijk, wie ook anders. Ik beloof dat ik vanaf nu in het groot hier op het scherm alles zal openzetten, dat je niks meer hoeft te missen. Beloofd.
1: Sounds better with you. Timo Pirela.

0: voor iedereen die een beetje boos was dat ik het WK niet goed aan het volgen was, sorry. Ik ben nog altijd aan het kijken naar de match. Frankrijk tegen Irak. Dit is het bewijs. Voilà, het staat hier open. Ondertussen nog een berichtje van Rune uit Roeselaren. Die is ook aan het meekijken naar het WK, laat hij weten.
1: Hij speelt in de Verenigde Arabische Emiraten.
0: Maar dus uiteindelijk nog altijd 1-0, dus nog niks spannend gebeurd. Dus gewoon dat je het weet, hè, dat je op de hoogte bent. Voilà, wij snel door met de muziek, want het was afgelopen weekend een zwarte editie van de Q-top 40 voor de Swifties onder ons. Opalite van Taylor Swift, poef uit de lijst. En Elizabeth Taylor was onze diepste daler. Je kan haar wel een hart onder de riem steken door een hartje te gaan geven in de Q-app. Dat kan nu, want dit is Elizabeth Taylor.

0: Als je een nummer op de radio hoort dat je eigenlijk heel leuk vindt, een echte hit waarvan je denkt, ja, daar word ik vrolijk van, dan kan je die gratis en voor niks een hartje gaan geven in de Q-app. En daarmee beslis jij mee de Q-top 40 die je elke vrijdag en zaterdag hier bij Q-music hoort. Dus Taylor Swift heeft het nodig. Ze heeft geen goede punten gescoord de afgelopen week. Dus hopelijk doet ze het nu een beetje beter. Komende zaterdag trouwens de eerste Q-top 40 vanuit het Q-beach house. Want dan openen we onze deuren. Dus dat wordt heel leuk. Zometeen. Niet deze hit. Nee, dat is een beetje triestig. Passenger met Let Her Go. Wel een andere Passenger op de radio.
1: Alles mag op het einde van de dag.
0: Namelijk de Q-topschijf, die komt er nog aan. Maar ik heb nog wel wat gaten in de playlist. Al ja, het is nu 20 voor middernacht. We hebben nog wel wat tijd om leuke muziek te spelen. En ik geef eigenlijk alles uit handen. Jij mag kiezen waar we naar luisteren op de radio. Het is de Foute Week, Foute 728. We vieren de foute muziek. Dus als jij jouw lievelingsliedje uit die lijst wil doorsturen, dat ik die zo meteen al even draai. Of je hebt nog een ander verzoekje. Iets dat je zo normaal gezien nooit op Q-music zou horen. Of dat je niet kan inbeelden dat dat op Q-music wordt gedraaid. Ah wel, stuur het mij even door in de Q-app. Misschien kunnen we dat regelen. One more.

je toch af, hoe blijft die man het doen? Elke hit die hij maakt is catchy gewoon. Ook deze, de nieuwe Q-top schijf Alex Warren en Passenger. Heel veel berichten in de Q-app, want jij kiest de laatste plaat van de dag zometeen. Het is bijna middernacht, komen veel berichten binnen. Dirk onder andere, die vraagt: catastrofe met hoort de klokken luiden. Even luisteren. Yeah.

Ja, zoiets bijvoorbeeld. Of misschien gewoon jouw favoriete hit uit de Foute 728. Of iets totaal anders, hè. Alles is welkom in de Q-app. Je hebt nog een 5 minuutjes. Stuur het even door in de Q-app. Ondertussen Clean Bandit en Anne-Marie.

0: hou nou toch eens op met zeiken. Ja, er komen heel veel verzoekjes binnen via de Q-app. Onder andere dit fantastische nummer.
1: Ik geen vogels of fluiten, ga ik niet.
0: Ja, dat is leuk.
1: We gaan nog even.
0: Dat zouden we zomaar kunnen doen, maar...
2: Alles mag op het einde van de dag.
0: Ja, er komen zoveel berichten binnen dat je natuurlijk een keuze moet maken. Onder andere Anja uit Mol stuurde een berichtje, zelfs een audioberichtje. Goedenavond, Anja.
3: Ja, goedenavond.
0: Hallo, goedenavond. Ja, ik kan in jouw geval denk ik zeker zeggen een goede avond, toch?
3: Ja, superavond.
0: Vertel eens, wat heb jij net gedaan, Anja?
3: Ja, ik ben gaan kienen of een bingoavond. En ik heb op de joker mogen roepen. En die stond vandaag 1400 euro. Plus de 75 euro die daar nog eens bij kwam. En dan heb ik nog eens mogen roepen voor 50 euro.
0: Anja, het is jouw geluksdag.
3: Echt waar.
0: Heb je al even opgeteld hoeveel dat bij elkaar is, wat jij vanavond hebt gewonnen?
3: 1525.
0: Oh, dat is heel veel geld, hè, Anja.
3: Ja, ja.
0: Zeg, en is dat meestal niet zo met prijzen die je wint, of is dat echt gewoon cash geld?
3: Daar is wel altijd cash geld, ja.
0: Anja, wat een fantastische dag is dit. 22 juni 2026, ja. Die gaan we nooit vergeten.
3: Nee, dat is zo.
0: Heb je al enig idee wat je ermee wil gaan kopen?
3: Is goed gaan shoppen. Ik kan het lekker laten gaan.
0: Ja, ja, en dan 's middags is goed uitgebreid gaan eten.
3: Voilà.
0: 1500 dat euro. Goed. Dat is echt heel veel geld. Anja, en ik ga er nog iets bovenop doen. Hè. Toch het kleine wat ik te bieden heb. Ik heb jou geen geld te bieden. Maar het leven draait ook niet alleen om geld, hè, Anja. Dat is waar, hè?
3: Nee, zeker niet. Oké. Okay.
0: Wat dacht je ervan als jij het laatste liedje op de radio, op Q-Music, van deze 22 juni mag kiezen? Wat mag het dan zijn?
3: Ik vind die van Walter Kroes wel leuk, van Ik heb de hele nacht.
0: Ik heb de hele nacht liggen dromen.
3: Voilà.
0: Voilà. Je hebt ook wel een beetje liggen dromen en die droom is uitgekomen, hè?
3: Ja, zeker weten.
0: Anja, ik moet je wel enkel even teleurstellen. Ik vind hier enkel Gary Hager met Ik heb de hele nacht liggen dromen. Is dat ook oké voor jou? Of?
3: Die is ook heel goed.
0: Is dat goed? Oké, voilà. Anja, dan wens ik jou nog een fantastische avond. Hou het veilig en succes met die 1500 euro. Hè. Koop eens iets lekkere.
3: Oké, dankjewel.
0: Salut. Dag.
3: Ja, dag. Dag.
1: De hele nacht liggen dromen.
0: Allee, jong Anja. 1500 euro. Daar kan je alles mooi van gaan shoppen. Zometeen 10 op de radio. Geniet ervan. Dit is ondertussen nog Gary Hager.

0: Goeienacht. Het is 12 uur, het nieuws krijg je van Niels.
1: Goeienacht. Seriemoordenaar Freddy Orion is nu ook effectief vrijgelaten uit de gevangenis van Hasselt na 47 jaar. Orion is naar een gesloten afdeling in het psychiatrisch centrum in Lanaken in Limburg gebracht. De burgemeester had zich daar eerder tegen verzet.
2: Dat is dik tegen mijn goesting. Dat gaat toch over iemand hier, Freddy Orion, die de doodstraf heeft gekregen. 6 mensen heeft vermoord. Ik zit vooral eigenlijk in mijn maag nog altijd met dat expliciet negatief advies van het Openbaar Ministerie. Wat betreft Orion, grote kans op recidive, een tikkende tijdbom. Dat gaat de gemoederen hier zeer beroeren.
1: Orion draagt wel een enkelband. Hij is intussen 78. Autobouwer Volvo roept wereldwijd 64.000 plug-in hybride wagens terug naar de garage. Bijna 4.400 daarvan in ons land. De batterij kan oververhit raken door een productiefout en zelfs in brand vliegen. Het gaat om de Volvo XC40, gebouwd tussen 2020 en 2022. Voor alle duidelijkheid, niet alle modellen hebben die productiefout. En in een Joodse wijk in Montreal in Canada zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij. Het gaat om een burger, een agent en de schutter zelf. Nog een andere agent raakte gewond. Op beelden op sociale media is te zien dat de verdachte een legeruniform draagt. Het is nog niet duidelijk wat een bezielde en of het om jodenhaat gaat. En het weer nog. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 20 graden. Morgen schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden.
0: En op de weg gaat alles heel rustig. Nergens vertragingen van meer dan 5 minuten. Music. Q Academy. Steen Lens. Nog een paar hete zomernachten overwinnen en dan is de vakantie daar al. We beginnen eraan met de Bausa en Magnetic. Welkom.

Op het gemakje beginnen we aan die eerste nacht van de werkweek. Een hele goede nacht. Welkom bij Q Music. Ik heb meteen al goed nieuws en slecht nieuws om te beginnen. We zullen starten met het goede nieuws. Want tot 2 uur heb jij gezelschap. Ik sta hier helemaal klaar om jou door de bloedhete nacht te sleuren. Maar er is ook slecht nieuws. Want we gaan dat nog maar 2 keer doen samen voor de zomervakantiestart. Morgen is de laatste. Ja, maar we gaan ons daar nu nog niks van aantrekken. En we gaan gewoon vooruitkijken. En ons focussen op deze nacht. Met straks in de show Steens Foute Hitmachine. Met gratis cinematickets, uiteraard. En we gaan ons ook nog eens buigen over een dilemma in Dilemma op dinsdag. Eerst wat zomerse muziek om mee te beginnen. Mark Ember staat klaar. Eerst Freya Sky, die ons meeneemt op Silent Treatment.

voor de laatste keer zijn tekst voor de thesisverdediging morgen met de ventilator aan zijn zijde. Uiteraard, hey, heel veel succes daar, Joppe. Ik stuur jou mijn liefde zo meteen met een van de beste songs uit de Zeros. Eerst was extra energie. Dit is I Run.

Where is the love? Een vraag die ons allemaal willen stellen als we naar het nieuws kijken. En daarom dacht ik een positief dilemma van vandaag in Dilemma Dinsdag. Ik heb me een beetje laten inspireren door het weer voor vannacht. Want het dilemma is... Ofwel heb je een afstandsbediening om de temperatuur te regelen... Ofwel heb je een afstandsbediening om de regen te regelen. Dat is het dilemma vannacht. En dan heb ik het echt over een soort toestel waarmee je dan echt kan kiezen van... Oké, nu mag het een beetje warmer. Zo een beetje meer zomer in mijn dag. Of nu mag het dan weer een beetje kouder zijn. Meer wind en zo. Maar kan ook dat je een knopje hebt in je zak waarmee je de regen kan aanzetten. Op, als de plantjes het bijvoorbeeld nodig hebben. Maar je kan het ook weer gewoon afzetten. Voilà. Dat is de vraag van vannacht. Als jij de baas was van het weer, zou je dan liever de temperatuur kunnen aanpassen of de regen bepalen? Laat mij maar even weten in de Q-app en zet er ook bij waarom. En ondertussen krijg je Olivia Dean. Dit is Man I Need. Goeiedag.

0: nog niet toe, want het is 12:30 en ik heb een vraag voor jou. Stel, je hebt een magische afstandsbediening in je bezit. En die magische afstandsbediening die kan één ding bepalen. Zou jij dan kiezen voor een afstandsbediening waarmee je de temperatuur kan regelen? Of eentje om de regen mee af te stellen? Laura uit Runst die heeft een duidelijke boodschap. Geef mij nu die afstandsbediening voor de temperatuur, want het is hier nog altijd 27 graden in huis en ik moet studeren. Dat is haar boodschap, dat is heel duidelijk. Maar Laura, ik geef ook graag de andere luisteraars nog de kans om te kiezen. Dus team temperatuur of team regen, waar zou jij de baas over willen spelen? Laat maar weten in de Q-app. En op de weg gaat het ondertussen heel traag. Ik bedoel, heel snel en heel vlot. Je verliest nergens meer dan 5 minuten.
1: Sounds better with you. Q Academy.

0: van Miley Cyrus en ook flowers voor Bram uit Edegem, want hij is jarig vandaag. Veel groetjes aan iedereen die meeviert in Jeugdhuis Het Varken. En ik weet niet hoe het met jouw planten zit thuis, maar bij ons is de tuin echt geboomd tot een ware jungle. Al de regen van de laatste weken heeft de plantjes duidelijk heel veel deugd gedaan. Maar het heeft jou misschien ook wel meermaals voor een verrassing gezorgd. Plots een onweersbui op de fiets of op je familiebarbecue of zo. En daar hebben we het ook over vannacht in Dilemma Dinsdag. Want het dilemma is, ofwel heb je een afstandsbediening die de temperatuur regelt, of eentje waarmee je de regen kan regelen. En Lucas uit Kortrijk die heeft een beslissing gemaakt in de Q-app. Hij zegt, ik zou de regen willen regelen, want die kan echt wel elke activiteit verbrodden. Op mijn trouwfeest bijvoorbeeld regende het plots en daar had ik wel zo'n afstandsbediening kunnen gebruiken. Luna uit Wachtenweken wil liever de hitte kunnen kiezen, want ze zegt, regen duurt meestal maar eventjes. En die onweren van de laatste dagen, of vond ik ook nog wel iets hebben. Oké dan. Elise uit Edegem stuurt regen controleren. Er zijn veel te veel sombere dagen in België. Dank u hittegolf, maar geef me toch maar regen om alles een beetje af te koelen. Quinten die gaat dan weer voor de temperatuur aanpassen. En dan gaan we ook nog eens horen bij Emma uit Hofstade. Goeiedag Emma.
1: Hallo.
0: Hey, dag Emma. Wat zou jij kiezen in ons dilemma?
1: Toch al voor regen eerder.
0: Oké, en jij hebt daar een duidelijke reden voor, lees ik.
1: Ja, ik zit namelijk op kot en we gaan toch wel, zou ik zeggen, om de twee weken de douches die sneuvelen. Dus ja, als het dan niet regent, dan kan ik met de minste iets wassen.
0: Oh my god. Dus jij zou gewoon gaan voor regen puur om je even te kunnen wassen. Dat is eigenlijk wel echt erg, hè?
1: Ja, want anders moet ik naar huis pendelen voor een douche. Dus ja, dan is de regen toch wel fijner.
0: En hoe lang zijn die douches al stuk op jouw kot?
1: Oh, ik zit hier nu al 4 jaar en ik kan het echt niet meer bijhouden. Ah. Ik ga het echt niet meer weten.
0: Oké, maar af en toe werken ze wel, hoop ik.
1: Ja, maar je moet dan wel zo de staaf vasthouden en zo. Het is echt het kotleven.
0: Echt het kotleven. Bij deze een oproep aan de kotbazen van Emma. Doe er iets aan, want Emma wil zich graag kunnen verfrissen in deze hittegolf. Emma, wat ben je nog aan het doen vannacht?
1: Ik heb net mijn maquette afgewerkt en nu ben ik nog aan mijn thesis aan het werken. Dus.
0: Oké.
1: Lange uren.
0: Amai, ja. Is mijn nachtje door of hoe lang ga je nog verder doen?
1: Nee, als jij klaar bent met presenteren.
0: Ah, oké.
1: 2 uur.
0: 2 uur, voilà. Nog even, wat is dat, 1:20 doorknallen met die maquette en met die thesis en dan komt dat helemaal in orde morgen.
1: Ideaal, ideaal.
0: Voilà, merci Emma, om mee te denken en veel succes, hè.
1: Dankjewel.
0: Salutje.

zaterdag opent ze ons Q Beach House. En dat is de perfecte plek voor wie deze zomer feestelijk wil inzetten. Of voor wie van op de strandhanddoek een beetje wil uitkateren. Na een stevig nachtje foute party. Want vrijdag is het zover. Hè? De allerlaatste tickets die vind je nog op Q

Je hoort geen foute muziek tijdens je nacht op Q Music momenteel. De foute 728. Die gaat verder vanaf 6 uur 's ochtends met Maarten en Dorothee. Maar ik heb wel wat foute muziek in de aanbieding. Momenteel, straks na 1 uur. Tijdens Steen's Hit Machine. Dat is mijn muziekquizje. En het kan je zelfs gratis cinematickets opleveren. Als jij gewoon 3 foute hits kan herkennen en meezingen. Dat is het enige dat je moet doen. Hoe meld je je nu aan? Heel simpel. Stuur gewoon even Proud to be Fout in de Q-app als jij wil meespelen. Dit is Dragon Bone Man.

0: It was almost long.
1: Bijna 1 uur.
0: It was almost long. It was almost.
1: En jij bent er nog bij, dat is heel goed.
2: Music. Q Academy. Steen Lens.
1: Het perfecte nummer om deze week te beschrijven komt eraan na Thomas Gray en zijn geheimzinnige Rumors.

Heatwaves van Glass Animals. Het perfecte lied om deze week nog eens boven te halen. Hè? En de nummer 1 van de Q Top 40, die hebben we ook extra veel nodig deze week. Of toch, als het aan mij ligt. Q Music. Want in tegenstelling tot het hele internet, vond ik de match van de Duivels gisteren wel goed. Ondanks de uitslag een hele spannende wedstrijd. En nu is gewoon onze taak om als één blok achter de Duivels te staan. Shakira die gaat ons helpen. Dit is het WK-anthem Die Die.

En voor Evie, de beats van de Belgische Basto met Gregory's Team. Om je nog even wakker te houden, want het is nodig hoor. Want ik ben nog op zoek naar iemand die één, een grote fan is van foute muziek. En twee, fan is van gratis naar de cinema gaan. Als jij heel toevallig aan die twee regels voldoet, dan heb ik één boodschap voor jou. Stuur Proud to be Fout in de Q-app, want ik zoek nog een kandidaat voor Steen's Hit Machine. Zometeen, dit is Bazaar Nacht in Amsterdam.

0: met Sweet But Psycho. Dat is een beetje de omschrijving eigenlijk van foute hits. Hè? En die kunnen we nu zeer goed gebruiken. Steam's Hit Machine. In een fout jasje. We spelen vannacht met Orly uit Alveringem. Goeienacht, Orly.
1: Ja, goeienacht.
0: Hallo. Orly, waarom ben je nog wakker?
1: Ik ben wakker. Ik kom juist terug van een ambulance shift. Dus ja, we zijn op weg naar huis.
0: Oké, dat is goed. De nacht zit erop. Is alles goed verlopen?
1: Ja, geen speciaal accident en een paar kleintjes, maar...
0: Oké, of dan zijn we weer gerustgesteld. En dan kan jij ook gewoon gerust je bedje in. Voor je dat doet, gaan wij natuurlijk quizzen samen. Orly, wij zijn momenteel druk bezig met de foute 728 op Q-Music. Heb jij al gestemd voor jouw nummer 1?
1: Nee, nog niet.
0: Maar dat is niet goed, hè, Orly. Ik ga jou dan even keuzes geven, want de top 10 die ligt dus al vast, maar je kan nog stemmen op jouw nummer 1. Stel je voor, K3 staat daarin met Oya Lele bijvoorbeeld, Margriet Hermans ook met Lekker Blijven Hangen, of On and On van Excession. Wat zou je kiezen als nummer 1?
1: Ik denk wel K3.
0: Oké, okay. K3 van?
1: Niet speciaal van, maar het is toch nostalgie. Dus, en iedereen kent het ook.
0: Ja,
1: dus, ja,
0: dat is waar. Dat is waar. Zou zeker vast een verdiende nummer 1 zijn. Goed, Orly, we gaan er gewoon maar aan beginnen. Ik ga jou zo meteen 3 muziekvragen stellen. En voor elke vraag die je juist beantwoordt, krijg je 1 cinematicket. De antwoorden zijn altijd foute hits. Are you ready?
1: Ja, oké, dat klopt.
0: Oké, daar gaan we. De eerste vraag. Je hoort zo meteen een fragment van een foute hit. Aan jou om te raden welk nummer het is. Ik zoek dus een titel. Hier komt het.

0: Wat heb je gehoord?
1: Ja, dat was Spring met... Ja.
0: Dat is al juist, want het nummer heet ook Spring.
1: Ah, kijk maar.
0: Heel goed. Spring van Spring stond vorig jaar op 11 in de foute 728. Dus ze kunnen ook wel eens heel hoog eindigen dit jaar. Goed gedaan, we gaan verder met vraag 2. En daarvoor heb ik aan Google Translate gevraagd om de tekst van een foute hit te vertalen van het Engels naar het Nederlands. Dus het is aan jou om opnieuw te raden over welke song het gaat. Hier komt de vertaling.
2: Ik wil de regenboog hoog in de lucht zien. Ik wil jou en mij zien, samen op een vogel, wegvliegend. En dan hoop ik je glimlach elke nacht en dag te zien.
0: Ja?
1: Ja.
0: Heb je iets herkend?
1: Niet echt, denk ik, nee.
0: Nee. We gaan eens luisteren.
1: Ja.
0: Het antwoord was Rainbow in the Sky van Paul Elstak. Staat sowieso ook al in de top 10 dit jaar. De vraag is alleen op welke plaats dat hij gaat eindigen. We gaan nog eens proberen met de laatste vraag. En daarvoor mag jij, je weet het, heel enthousiast de tekst van een nummer aanvullen. En deze staan op de line-up van de Foute Party. Dus dat zou moeten lukken, hè?

0: Ja! De Romeo's natuurlijk met Viva de Romeo's. Hey, supergoed gedaan, Orly.
1: Ja, dank je, dank je.
0: Er is daar ook zangtalent duidelijk aanwezig bij jou.
1: Ja, we doen ons best.
0: Zalig. Orly, jij wint 2 gratis cinematickets. Wie ga je meenemen?
1: Sowieso mijn vriendin. Ja, ja, dat sowieso.
0: Oké, zalig. Dan wens ik jullie heel veel plezier met jullie cinemadate. En dankjewel om mee te doen, hè. Fijne nacht nog daar.
1: Ja, ja, dankjewel.
0: Bye bye. I can see in your eyes. You're about to break my heart.

0: ondertussen maar 4 nachten slapen tot de foute party. En dat is misschien wel jouw eerste foute party, maar ook die van mij. Dus ja, ik ben heel benieuwd naar hoe die sfeer daar gaat zijn in Flanders Expo. Hoe iedereen verkleed komt. Naar de optredens ook uiteraard. Echt heel veel zin in allemaal. Maar ik ga er ook wel iets heel belangrijks voor moeten missen. Waar ik toch ook al wel even naar uitkijk. En daar wil ik het zo meteen met jou over hebben.
1: Q Academy.

0: Dance Monkey. Het is niet alleen de laatste rechte lijn richting de zomer, richting de vakantie en richting de foute party, maar het is ook de laatste rechte lijn richting de ontknoping van de Vlaamse soaps van onze televisie. Ja, vrijdag is het seizoensfinale dag. Thuis en familie die bereiken dan allebei hun hoogtepunt. Zelf ben ik een thuiskijker en ik heb daar straks niet kunnen kijken. Dus ik ben heel benieuwd of de politie al wat meer in de juiste richting zit te kijken. Want, lieve mensen, het thuisdorp wordt de laatste weken geteisterd door een serieverkrachter. En het is natuurlijk al heel lang de vraag wie er dan achter die vreselijke daden zit. Dat gaan we dan waarschijnlijk vrijdag te weten komen, denk ik. Nog een paar dagen wachten. Maar ik zet mijn geld sowieso in op Brik. Je hebt het hier gehoord. Brik is de dader, denk ik. Goed, voor de kijkers van familie is het heel deze week eigenlijk heel bijzonder. Want ze gaan familie voor de finale week een hele week lang in een jaren 40 jasje steken. Ze gaan helemaal terug naar het jaar 1944. Waarom? Omdat de bomma van familie, die draagt al jarenlang een groot geheim met zich mee. Dat ze dus gaat onthullen en vertellen aan haar kleinkinderen, denk ik. Dus ja, wat houdt dat in? Dat de decors veranderd zijn en in jaren 40 stijl zijn. En ook dat er andere acteurs zullen zijn dan we gewend zijn. Onder andere zanger Daan Stuiven heeft een rol gekregen.
1: Want zonder jou was er geen meteor.
0: Ja, die ken je misschien nog uit Liefde voor Muziek, waar Meteor zijn intro ooit onder handen nam. En Daan die speelt dus de vader van de bomma. Heel speciaal allemaal. Heel benieuwd ook hoe ze dat gaan klaarspelen en hoe dat er gaat uitzien in familie. Deze week dus op je buis.

Nicki Minaj met Starships Back Your Music. Angelique uit Gent-Brugge die laat weten dat ze toch nog altijd denkt dat Niels de Stadsbader, a.k.a. Cody, de serieverkrachter speelt in Thuis. Daar ben ik het niet mee eens, maar kijk, meningen verschillen. Peter uit Jabeke die kijkt dan weer uit naar de speciale seizoensfinale van Family. Dat is allemaal voor vrijdag. De nieuwe film van Toy Story, die kan je nu wel al kijken. Deze hit is nieuw bij Q. En daar ga je tijdens de aftiteling van de film Taylor Swift horen. Q.

Maxim en Babette. Who don't know? Morgen klinkt Q-Music weer heel wat fouter. Over 2 uur staat Vincent van Geel met je op. En dan vanaf 6 uur tellen Maarten en Dorothee weer verder met je af naar de nummer 1 van de foute 728. Ik heb eens gekeken, we zitten aan nummer 578 al. Het gaat rap gaan, dus zorg dat je luistert naar de meest legendarische lijst. Je maakt ook elke uur gewoon kans op 4 tickets voor de foute party. Dus het is gewoon luisteren en winnen tegelijk. 2 vliegen in 1 klap. Veel plezier met de beste hits bij Q vannacht en morgen met de fouten natuurlijk. Dit is The Weeknd met Creepin'.